0: mijn brood al klaar?
1: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
2: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
0: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
4: Hoogstraten aardbeien.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor.

0: Goedenacht, VRT Nieuws met Job Mathijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen liever eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now, and we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can, and we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het noordoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij de gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dicht bij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. Straks om 5 uur spelen de Rode Duivels hun 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels speelden de vorige 2 wedstrijden telkens gelijk. Tom Boudeweel blikt vooruit.
2: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
0: De voorbije avond won Frankrijk op het WK nog zijn laatste groepswedstrijd tegen Noorwegen met 4-1. Senegal won de wedstrijd tegen Irak met 5-0. En op dit moment speelt Spanje tegen Uruguay. Spanje heeft daar een 1-0 voorsprong. En Kaapverdië speelt ook tegen Saudi-Arabië. Daar is het nog 0-0. En dan nog het weer. Vannacht droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Ik dacht van chili con carne.
3: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
5: Daar wordt chili con serieus veel carne.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels straks hun derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels spelen de vorige wedstrijden telkens gelijk en daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Tom Boudeweel, zo net is de selectie bekendgemaakt. Zijn er verrassingen in de basisopstelling?
1: Ja, misschien alweer een verrassing, want Jeremy Doku staat in de basis. Ook al heeft hij gezegd, de bondscoach, normalement non. Normaal start hij niet vandaag, maar hij staat toch in de basis, net zoals Lukaku dat deed. Vandaag geen Lukaku, wel Charles de Ketelaar diep in punt met steun van Leandro Trossard. We hebben dan het middenveld waar veel mensen naar gevraagd hebben, met De Bruyne, Van Aken en Tielemans. Achterin, zoals verwacht, Theaat in de plaats van de geschorste Ngoy. En Timothy Castagne vervangt op de rechtsachter Thomas Meunier, die toch een dramatisch WK aan het spelen is. Voor het overige nog De Kuiper, Mechelen en in doel Courtois.
0: Tom, dankjewel. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen, want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
2: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now, and we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can, and we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. Bij een droneaanval van het Russische leger op Nikopol, een stad in het zuidoosten van Oekraïne, zijn zeker 2 mensen gedood. 13 anderen raakten gewond. Bij die gewonden zijn ook 2 meisjes van 12 jaar. De Russische drone zou een minibus geraakt hebben op een snelweg. Nikopol ligt dicht bij de frontlijn tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor regelmatig getroffen door aanvallen. En dan nog even terug naar het WK voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich in groep H kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is. En dankzij de nederlaag van Uruguay had debutant Kaapverdië genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich voor het eerst in de geschiedenis van het land te plaatsen voor de knock-outfase van het WK. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels begonnen aan hun derde groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. De Duivels speelden de vorige twee wedstrijden telkens gelijk. Daarom staan ze nu onder druk om te winnen, om zich zo te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. En we luisteren even mee met commentator Tom Boudewiel. Dankjewel, Tom. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland wordt gespeeld in Vancouver in Canada. Heel wat Belgische supporters zijn naar daar gereisd om de wedstrijd te volgen.
4: Ik denk dat we gaan winnen vandaag, ik ben er redelijk zeker van. We hebben wel niet gescoord de afgelopen twee wedstrijden, het is tijd dat we een goal gaan maken. Hè. En ik denk als we er één maken, gaan we er veel meer maken. Hè.
5: 3-0, denk ik.
4: Ik ben nog wel optimistischer, 5-0.
6: Alles gaat goed komen. Kwartfinale, verslaan we Argentinië. Halve finale. Leggen we eruit.
7: Speciaal naar hier voor deze match, zeker. Met mijn twee companen.
8: En vandaag winnen wij. Vandaag winnen wij 2-1.

0: Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,7. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al bijna 1000 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Ook vrijdagochtend werd al een naschok geregistreerd met een kracht van 4,4. De Venezolaanse overheid heeft intussen de toegang tot het rampgebied beperkt. En dan nog even terug naar het WK-voetbal, want daar hebben Spanje en Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje won met 1-0 van Uruguay, waardoor het groepswinnaar is in groep H. Door de nederlaag van Uruguay had Kaapverdië ook genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Saudi-Arabië om zich te plaatsen. Het is de eerste keer dat Kaapverdië deelneemt aan het WK en het is ook het kleinste land dat zich nu heeft kunnen plaatsen voor de knock-outfase. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met lokaal temperaturen tot 39 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: België kleurt opnieuw zwart-geel-rood. De Belgen staan verdiend op voorsprong. Straks Radio 2, wat een weekend. Wat een hitte weekend.

0: is. Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels spelen hun derde en beslissende groepswedstrijd op het WK voetbal. Staat 0-1 voor de Belgen. Tom Boudeweel in Vancouver. Gescoord is er dus alvast door de Belgen. Hoe deden de Duivels het in de eerste helft?
1: Ze hadden het volledige overwicht op een minuutje of 5 na, maar geen enkele kans toegestaan. Zelf 15 pogingen, dus het overwicht is er wel zeker. En België heeft ook eindelijk eens gescoord. 1-0 dus, die goal van Trossard net voor het half uur. Trossard was er al eens dichtbij tegen de binnenkant van de paal, maar toen op de lijn weggewerkt. En uiteindelijk dan toch dat doelpunt. Nieuw-Zeeland is niet goed en België is beter dan de eerste twee wedstrijden. Dus eigenlijk zouden ze veel meer moeten kunnen scoren. De kansen zijn er al geweest, maar voorlopig is het nog altijd 1-0.
0: Dankjewel voor je verslag. In de andere wedstrijd in de groep van de Belgen staat het 1-1 tussen Egypte en Iran. In groep H hebben Spanje en verrassend ook Kaapverdië zich kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Spanje versloeg Uruguay met 0-1 en Kaapverdië speelde 0-0 gelijk tegen Saoedi-Arabië. 3 keer een gelijkspel was voor Kaapverdië genoeg om voor het eerst in de geschiedenis voorbij de groepsfase van een WK te geraken. Frankrijk gaat ook door als groepswinnaar na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen, dat ook al geplaatst was. Voor de Fransen scoorde Ousmane Dembélé 3 keer. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Amerikanen hebben Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de kust gebombardeerd. Dat zou een vergeldingsaanval geweest zijn, omdat er gisteren een vrachtschip aangevallen is dat door de straat van Hormuz was gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump zat Iran daarachter en heeft Iran daardoor het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920, naast ook nog meer dan 3.300 gewonden. En vooral ook nog meer dan 50.000 mensen die vermist zijn. Het weer nog, het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en VRT Nieuws.
2: Alright, dankjewel.
3: Radio 2, wat een weekend.
2: Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Krijg jij die hitte wat uit je huis? Heb je toch een beetje kunnen slapen? Bij mij viel het eigenlijk nog wel mee. En het goede nieuws, de Belgen die staan dus op voorsprong. Weer.

vandaag dus nog zo'n dag waarop je eigenlijk twee keer nadenkt voor je naar buiten gaat. Zonnecrème, water, beetje schaduw, geen overbodige luxe. George Michael die gaat alvast mee. Outside, break-up song van Maxime en Babette, die komt er ook aan. Hoe dan ook, het is ondertussen 7 minuten over 6.

0: dan ook? Dat vraag ik mij soms ook af. Een heel goeiemorgen. Heb jij goed geslapen op deze 27e juni? Straks Radio 2 Weekwatchers. Dit weekend staat Roeselaren opnieuw helemaal in het teken van de badjes. 4 dagen lang kan je in Roeselaren genieten van koopjes, optredens, kinderanimatie, heel wat activiteiten voor jong en oud. Tussen al die gezelligheid mag ook Radio 2 natuurlijk niet ontbreken. Straks Ruben van Gucht en zijn Weekwatchers vanuit het stadhuis van Roeselaren voor een live-uitzending tussen 8 en 10 met onder andere Victor Verhulst. Die komt ook. En de vraag natuurlijk, hoe hou jij het cool daar bij jou? Niet eenvoudig natuurlijk. Heb je het wat kunnen laten verluchten op een of andere manier? Laat even weten in onze Radio 2-app. Hoe ben jij erin geslaagd om toch wat te slapen? Of ga je toch naar buiten? Zoek je toch op andere manieren koelte op? Laat maar even weten.
1: Radio 2.

0: Oh.
1: Hey.
2: Hey.
1: Waar zit je?
2: Ik zit bij O'Green. Ik ben aan het shoppen voor mijn feestje.
1: Uiteraard.
2: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
1: Wow.
2: Alles voor dat aperitief. Alleen,
1: wow.
2: Ik krijg dat allemaal niet.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Kijk voor meer informatie en de dichtstbijzijnde vestigingen net over de grens op hornbach.nl.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
6: We staan op 2-0. We zijn daar dus met het tweede doelpunt. Kevin De Bruyne met een geweldige pas op Trossard. Heel mooi afgewerkt. De duivels zijn eindelijk los.
7: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
8: 500?
7: Schatje, dat is 25 euro.
8: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa.
7: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
8: Allee jong, gracias Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
9: Mannekes!
10: Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
11: En wij klussen allemaal mee!
12: Met 20% korting, hè?
13: En op wat?
11: Op alles!
13: En wanneer?
11: Nu zondag!
13: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee!
14: Yeah. Nu maakt u het samen met Jamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Radio 2.

0: feest Zwevegem. Dinsdag 7 juli, Rivierenhof in Deurne. Ook woensdag 12 juli, Rock Zottegem. En zo gaan ze wat door. Ja, drukke zomer voor Clouseau. En wat doe jij op deze zaterdagochtend? Ik krijg een berichtje van Renilde. Renilde Jamers uit Hasselt. Die zegt, goedemorgen, wat fijn om jou te horen. Groetjes uit het zwoele Hasselt. Ja, in Hasselt is het zwoel. En het zal niet alleen in Hasselt zwoel zijn, denk ik. Eddie van Bergen die stuurt om 3:30 opgestaan voor Nieuw-Zeeland-België vanuit Tenerife. Aha, Eddy. Heel fijn. Heel veel groeten vanuit België richting Tenerife. Bea Willems uit Alken, die stuurt ook een berichtje. Die zegt, de familie is uitgebreid. Bea, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En je stuurt er een hele fijne foto bij. Zeg maar eens wat daarop staat.
1: De mama met haar 5 puppies.
0: De puppies, inderdaad. Ja. 5 puppies. Je stuurt er ook nog bij, helemaal niet geslapen. Dus het waren zwoele, drukke nachten bij jullie.
1: Ja, ja, ja. 2 nachten dat ik niet geslapen heb. De eerste nacht was het begonnen. En we zijn gisteravond laat naar de dierenarts moeten gaan. En hebben ze met de keizersnee moeten halen. Dus, en dan is het wel even, ja, weer een nachtje erbij blijven, zodat mama ze aanvaardt, de puppies.
0: Zeg, hoe is het met de mama eigenlijk? Want die zal ook wel na zo'n 5 puppies heftig geweest zijn.
1: Ja, ja, ja, maar ze doet het heel goed. Ja, ja, ze ziet er heel goed uit. Ze laat ze goed zuigen, ze heeft ze goed aanvaard.
0: Ja, ik zie op de foto dat ze er ook heel fier uitziet.
1: Ja, ja, maar dat is ze ook. Dat mag ook, hè?
0: Ja, tuurlijk. Zeggen, ja, wij hebben het allemaal warm natuurlijk, maar ja, als je dan zo moet puppies ter wereld brengen, dat moet toch ook wel zweten zijn voor zo'n beest, hè?
1: Ja, maar deze zijn nu met de keizersnee gekomen, dus dat was voor haar wel, ja, heeft ze niet veel van meegemaakt. Maar de temperatuur is voor ons nu wel goed, want anders moet je ze onder een verwarmingslamp leggen, maar dat hebben we nu niet nodig. We kunnen ze nu gewoon zo laten liggen. De temperatuur is in huis op het moment 25 graden en dat is ideaal voor puppies.
0: Ieder nadeel heeft zijn voordeel, zegt.
1: Voilà. Ja. Voilà.
0: En nu een beetje rusten? Nu een beetje rusten voor jullie?
1: Ja, heel... ja. Misschien vanavond. Vandaag zal het nog even pittig zijn.
0: Oké. Okay. Heel veel groeten daar richting Alken en geniet daar van het nieuwe gezinnetje.
1: Dat gaan we zeker doen.
0: Groetjes, bye bye.

0: De Kreuners verliefd op Chris Lomme. En het is gebeurd. 3 goals voor de Rode Duivels. De Bruyne heeft daarnet gescoord. Yes.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2.
1: Half 7, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De tweede helft is aan de gang in de beslissende WK-match van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Het was 0-1 voor de Belgen bij de rust. Olivier de Wilde, de trein is vertrokken intussen.
3: Maar ze staan 3-0 voor. Twee doelpunten van Leandro Trossard. Eentje zo net van Kevin De Bruyne. Het is vooral de efficiëntie in de eerste helft die een beetje minder was. Er hadden wel wat meer goals kunnen vallen in die eerste helft. Pas na de hydration break, de drankpauze, viel het doelpunt van Trossard op een corner die bleef hangen. En net na de pauze dan toch een beetje meer drang naar voren met een doelpunt van Trossard en zo net het doelpunt van Kevin De Bruyne, 3-0. Moeten we dan bijzeggen dat de wedstrijd tussen Egypte en Iran op 1-1 staat en dat betekent dat België bij deze stand groepswinnaar wordt en tegen een van de beste derdes uitkomt. Voorlopig is dat Zuid-Korea.
1: Dankjewel, Olivier. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De aanvallen op Iran waren volgens de VS een vergelding. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel.
1: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.

0: Tiffany. I Think We Are Alone Now. Ze was 15 toen dit nummer een internationale hit werd. We zetten ons dan in 1987. Had Willy Sommers toen al zijn eerste keer beleefd in 1987? Ik denk het wel, hoor.
1: De eerste.

0: aan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Radio 2.

0: berichtje binnen in de Radio 2-app van Lieve Beulens. Goedemorgen vanuit Zeebrugge voor het tv-scherm aan het supporteren voor onze Rode Duivels. Ook de Belgische vlag hangt uit. Ja, grote vlag zie ik daar op de foto. Ja, nog altijd 0-3 voor de Duivels. Onze Margot van de regio, Margot Bogaert, die is ook mee aan het supporteren. Die zit in de supporterszetel van Sporza op een hele leuke plek. Straks eens horen hoe ze daar misschien ja toch al aan het feesten zijn. Het wordt vandaag opnieuw zweten en puffen. Zon is volop van de partij. Blijft een hele dag droog. We moeten ons dus weer klaarmaken voor een snikhete zomerdag. Temperaturen klimmen op veel plaatsen boven die 30 graden. Lokaal zelfs 39 graden. Vergeet dus vooral voldoende, ja, niet voldoende water te drinken. Zoek af en toe schaduw en doe het vooral rustig aan.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: En misschien hoor jij vandaag wel voor het eerst de nieuwe meteoor op Ommen in Thijs. In het cultureel centrum Het Vondel in Halle krijgen 8 jonge artiesten vandaag de kans om zich te tonen op een podium. Van zang en dans tot comedy en muziek. Het belooft een gevarieerde show te worden. Een professionele jury en het publiek kiezen op het einde van de namiddag het grootste talent. En wie weet vertel jij dus binnen een paar jaar wel. Die heb ik nog live gezien toen niemand hem kende. Vandaag dus in het cultureel centrum Het Vondel in Halle.

0: Zo klinkt hij, de nieuwste van Barbara Dex. Back to you. En dan gaan we toch eens naar de Sporza-zetel van Sporza. Een reizend televisieconcept van Sporza, waarbij ja, er een zetel is, een groot scherm, bekende gasten en heel veel supporters. En ook onze Margot van de regio. En ze zitten daar op een hele fijne plek. Margot, waar zitten jullie en hoe is het daar op dit moment?
1: Hallo, dag Niels. En wel, wij zitten met de supporterszetel in de beste buurt van Vlaanderen. Dat is dus de korte streek in Schelde-Windeken. Ja, en het is geweldig, hè. We zitten hier zelf voor het scherm. Lukaku komt juist het veld op de stap. Daar is iedereen heel blij mee. En ja, we hebben al 3 goals gehad. Dus ik kan u wel zeggen dat de sfeer hier 10 op 10 is.
0: Ja. En wordt er al gefeest? Wordt er al gevierd? Is de buit al binnen? Want ik zie net een 1-3 binnenkomen.
1: Dat was toch even een opdoffer, moeten we wel zeggen. Maar ik denk, ja, we zitten 5 minuten voor het einde van de match, dat iedereen er wel vrij gerust in is. En je hebt vermoeden dat er hier straks wel een of andere grote polonaise gaat uitbreken. Ja, tenzij, daar... tenzij dat er hier nog helemaal gaat keren, maar dat zou niet toch wel niet hebben.
0: Ja, want daar in de korte streek in Schelde-Windeke, je weet dat ze daar kunnen feesten.
1: Dat weet ik heel goed, dat weet ik heel goed. En dat gaan we alsjeblieft aan de les van Vlaanderen ook laten zien. Het wordt hier even spannend. Wacht, Daniels. Ja.
0: Oké. De 1-4 is binnen. Oké, Lukaku in de goal, denk ik.
1: Ja. Ik weet niet of je mij hoort. Vamen is
0: gone! Alright. Oké, laat dat feestje daar maar beginnen, Margot. Geniet ervan daar, hè.
1: Dan schat op de radio.
0: Salutjes, hè. Bye bye.
2: Radio 2, wat een weekend. Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zal het eens opzoeken.
7: Nee, niet doen. Nee, een second data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Nou, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.

Robbie Williams en Trippin. 1-4 voor de Belgen ondertussen. Daarnet nog live een goal op de radio met Margot van de regio. Die zit daar in Korte Streek, in Scheldewindeke, bij de beste buurt. Daar zal ook gefeest worden. Zoveel is zeker. Stand van zaken bij Margot was inderdaad die live goal. Ondertussen is het 1-5, zie ik. En de extra tijd is gestart, dus de buit is binnen. Er is nog Madonna en Holiday.

0: Celebrate. Ja, het mag hoor, Celebrate. De match is gespeeld. Nieuw-Zeeland-België. Geëindigd op 1-5.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, ik zie vooral veel opgeluchte duivels. Hoe blij ben jij met de winst van de Rode Duivels? Laat maar even weten in onze Radio 2-app.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun plicht vervuld in de laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland. Het werd 1-5. Tom Boudewijl in Vancouver. De Belgen waren niet goed aan het WK begonnen, maar hebben nu toch gedaan wat ze moesten doen.
1: Ja, en zelfs de groepszegen gepakt. Kijk eens aan, het kan plots heel snel gaan naar die twee gelijke spelen. Na kritiek ook wel, maar vandaag 5 doelpunten gemaakt. En het konden er nog meer geweest zijn, want de Nieuw-Zeeland was heel zwak. Het was amper 1-0 na een eerste helft eenrichtingsverkeer. Trossard scoorde net voor het half uur. En de doelpunten vielen dan nog in de tweede periode. Een 2-0 ook van Trossard. Kevin De Bruyne voor de 3-0. Lukaku als invaller 4-1. En Salemaker ook als invaller. Dat was ook een 5-1. Tussendoor even stress omdat de Just 3-1 ervan maakte. En zo België geen groepswinnaar zou worden. Maar dat hebben de Rode Duivels dan helemaal recht gezet. En zij gaan dus als groepswinnaar door naar de 16e finales.
0: Eind goed, al goed. Dankjewel Tom in Canada. Het was vroeg opstaan voor supporters van de Rode Duivels. Maar ze zijn toch op veel plaatsen samengekomen om de wedstrijd te volgen. In Deelbeek hebben zowat 500 mensen de wedstrijd op straat op een groot scherm gevolgd. Peter de Kroebele staat ertussen. Uitbundige sfeer veronderstel ik.
2: Wel, het is al een beetje rustig al bij al. Ze zijn een beetje stilgevallen. Het was inderdaad voor velen vroeg opstaan. Er zal al wat vermoeidheid in zitten. Maar hier dus midden in een woonwijk. In de feestzaal of aan de feestzaal van een café. Koffie, ontbijt, spek, eieren. Maar ook bier heb ik gezien. En ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat bier zal blijven vloeien de rest van de voormiddag. Heel geestige, leuke sfeer. Jong en oud hier tezamen. Samen genieten van voetbal. De beleving zoals het hoort. En dat midden in Deelbeek. Een mooi moment denk ik voor veel voetbalfans. Toch zeker zij hier waren.
0: Dankjewel Peter. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. De Amerikaanse aanvallen op Iran waren een vergelding, zegt Trump. Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de 2 zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de VN zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in onze apps van Sportza en 14 Nieuws.
3: Dankjewel.
4: Radio 2, wat een weekend.
5: Niels van der Lo.
3: Ja, wat een feest, België groepswinnaar. En door dus naar die 16e finales. Hoe heb jij de wedstrijd gevolgd? Laat maar even weten in onze Radio 2-app. Feest wordt het hoe dan ook.

Ja, dat is toch wel het lijflied van Tina Turner. The Best. Ook een ideaal nummer om de prestaties van de Duivels voor deze match even samen te vatten. Ik heb ook het gevoel dat veel mensen toch al even wakker zijn op dit moment.

0: Ah, dat is dus een fijn duo, zeg. Vorige week nog hier komen voorstellen bij Radio 2. DJ-licious, samen met Milo. Just remember, we're forever young. Forever young. Een goeiemorgen zal wel zijn, een goeiemorgen. 5-1, of 1-5 voor de duivels. De buit is binnen, zoveel is zeker. Dirk uit Beringen, die zegt proficiat rode duivels. Ik heb de wedstrijd gezien vanuit mijn bed. Ja, het was fijn, hè, om op die manier in je bed wakker te worden. Jan de Smet, die is heel zeker van de zaak. Die zegt, wij worden met gemak wereldkampioen. Emmanuel uit Ganshoren, die zegt, geen tv, ik heb het allemaal gevolgd op de radio. En als de buren juichen, dan heb ik ook even meegedaan en meegefeest. Heel fijn. Mensen zijn ook al even wakker. Ja, ook al naar de bakker geweest en zo. Wim Don bijvoorbeeld zegt, net terug van de bakker aan Rivier de IJssen in Huldenberg. Hij stuurt er ook een foto bij van iemand met een rode duivel shirt. Dus ja, het leeft en terecht. Feest op heel wat plekken. Laat maar even weten hoe dat jij feest op deze 27 juni. Veel hete festivals ook. Live is live in Antwerpen natuurlijk. Met Suzanne Freek, Bart Peters, Robbie Williams. Werchter Boutique met Katy Perry, Pommelien Thijs en Mika. Er is ook het Sunrise Festival in de Lielse Bergen. Of het Paradise City in Perk. Ja, het zal warm zijn. Misschien zijn er wel festivals waar jij naartoe wilde gaan, maar die uitgesteld zijn. Wat vind je daarvan? En wat is het alternatief? En krijg je daar die warmte uit je huis? Laat maar even weten in onze Radio 2-app. Wij zijn wakker. Straks trouwens ook de Weekwatchers live vanuit Roeselaren.
1: Radio 2, wat een weekend.
2: WRT Radio 2.
3: Was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van het

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik dacht van chili con carne.
5: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Daar wordt chili con serieus veel carne.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
9: Het zijn Creation Days bij Fak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
10: Fak. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mannekes!
2: Bombeekies!
1: Grote zomerklus bij Jamma!
3: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè?
1: En op wat?
3: Op alles!
1: En wanneer?
3: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
3: Wij klussen allemaal mee!
5: Yeah!
6: Hoe maakt u het?
7: Samen met Jamma!
6: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Radio 2.

0: blijft goed klinken. De Goo Goo Dolls en Iris. Berichtje van Mirjam Buijsen uit Berlaren in de Radio 2-app. Die zegt, alle vensters open nu, want het koelt nu nog af. David de Heenau, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klopt, het zal nu nog wel afkoelen.
1: De temperatuur is alweer een beetje aan het stijgen. Minimumtemperatuur was zo rond 6 uur, maar het is inderdaad nog koel bij hetgeen dat we vandaag opnieuw mogen verwachten. We hebben momenteel temperaturen tussen ongeveer 20 en 24 graden in het Luikse. Wat vooral ook Antwerpen zit rond bijna 24 graden. En ja, dat gaat opnieuw heet worden. Niet zo heet als gisteren. Ik denk dat we plaatselijk de 40 graden wel niet zullen bereiken.
0: Gisteren was echt puffen, zweten, afzien.
1: Ja, maar inderdaad. Maar het gaat toch nog altijd richting 35 graden in het centrum van het land. Waar is het koeler? Aan zee. Daar 26 graden. Trouwens, daar is in het westen is er momenteel ook meer bewolking. Veroorzaakt door een aantal Franse onweders. Die misschien nog net de regio De Pannen kunnen meenemen. Die gaan wel naar het noorden. Het zal het meest wel voor de Noordzee zijn. Maar ten zuiden van Duikenkerke zit er zo'n cel. En dat kan dus het komende uur eventueel nog delen van het westen. Later gevolgd dan ook elders in het westen door nog een bui. Maar daarna dus veel zon. En dus die hit in Limburg gaan we richting 7, 38 graden vandaag. Het is dan meteen de laatste dag dat het zo heet wordt. Wel uitkijken later vanavond en vannacht voor plaatselijk fel onweer. Mm-hmm. Met kansen op hagel, veel neerslag op korte tijd.
0: Weet je dan waar?
1: Dat is moeilijk te zeggen, maar het lijkt wel iets meer verspreid te zijn dan gisteravond het geval was in Luik en Luxemburg. Dus ja, ik ga er toch vanuit dat meerdere provincies, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Limburg, ook Oost-Vlaanderen, dus meer delen van West-Vlaanderen, misschien de kust wat minder kans, ik zeg niet uitgesloten, en dan ook stevige rukwinden die kunnen optreden. Het gaat allemaal wel vrij snel voorbij, dus ik denk na 1 of 2 uur vannacht is het dan opnieuw droog en het is ook geen 6 uur aan een stuk dat het gaat onweren, dus misschien een half uur of een uur of zo op de plaats waar je woont en dan trekt dat verder. En dan uiteindelijk temperaturen die volgende nacht rond een graad of 20 liggen nog altijd op de meeste plaatsen. Morgen krijgen we dan ook een zonnige periode met plaatselijke kans op regen- of onweersbuien. En temperaturen die in het centrum dan nog rond 30 graden schommelen. Wat het westen betreft zitten we rond 22 à 24 graden aan zee, 26, 28 in het westen. Limburg nog een beetje meer dan 30 graden. En vanaf maandag is het allemaal en overal rond 4, 25 graden aan zee, 20, 22. Maar wel een opnieuw zomerse week hoor. Dus met mooi weer, kleine kans op een bui. Het is mogelijk, maar meestal toch droog. En zo gaan we zelfs verder naar het daarop volgend weekend. Ik zie wel al een signaal vanaf 7 of 8 juli dat het dan opnieuw richting 30 graden zou gaan.
0: Oké, we zijn er nog niet vanaf. Dankjewel. Elke dag telt voor 2. Radio 2, wat een weekend.

0: Mentissa, Mamma Mia. Ja, Mamma Mia, wat was dat voor een match, hè? 1-5 voor de Rode Duivels. Tijd voor nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 8:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben hun laatste WK-groepsmatch tegen Nieuw-Zeeland gewonnen met 1-5. En ze zijn ook nog groepswinnaar geworden. Egypte speelde 1-1 gelijk tegen Iran. En de Belgen halen net als Egypte 5 punten, maar ze hebben een beter doelsaldo. Er gingen er vandaag dus 5 in. 2 van Trossard, 1 van Lukaku en ook 1 van Kevin De Bruyne.
1: De eerste 2 matchen hebben we die doelpunten niet gevonden en vandaag vinden we die wel. Maar de groep heeft een goede reactie gegeven. Dat is het enige wat we kunnen doen en nu moeten we ons voorbereiden op de volgende match.
0: Die 16e finale zal tegen een beste derde zijn. Het Amerikaanse leger heeft gisteravond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er zijn onder meer Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones gebombardeerd. Volgens president Trump heeft Iran gisteren een vrachtschip aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee staakt het vuur geschonden. De aanvallen op Iran waren volgens de VS een vergelding. Het is nog altijd drukkend warm vandaag, tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2, wat een weekend.
3: VRT Radio 2.
5: Niels van der Loo.

Nick Kamen, I Promised Myself. Ja, het lied gaat over doorzetten na een moeilijke relatie. Boodschap, jezelf beloven om sterk te blijven. Hoe moeilijk dat ook is soms. En de Rode Duivels, die hebben ook doorgezet. Feestje op heel wat plaatsen. En ook een feest ten huize Wim Soetaar. Want die wordt vandaag 52.

0: Amai, dat zijn veel sloten.
1: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
2: Nu, op VRT Max.
3: Als de muren konden praten.
2: Een podcast van Radio 2.
0: Ik ga u eerst een kus geven, hey. Hallo.
2: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
4: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
2: Maureen van Herbergen en Sieg.
5: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
2: Jelle Kleimans.
6: Ik heb twee douches naast elkaar.
0: Je woont alleen.
6: Ja, ik weet het.
2: Tanja Dexter.
7: Hier is altijd een hele chille sfeer.
2: En Peter van den Bent.
8: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
2: Ontdek alles op VRT Max. En luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
9: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
13: In ieder mens leven twee zielen. Eén goede en één kwade.
2: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
14: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: Radio 2.

0: zoals zoveel, begonnen eraan als 15-jarig jong manneke online filmpjes te posten. And the rest is history. Ondertussen een wereldster, deze Shawn Mendes. Het wordt vandaag opnieuw zweten en puffen. Zon is volop van de partij. Blijft een hele dag droog. We moeten ons dus weer klaarmaken voor een snikhete zomerdag. Temperaturen klimmen op veel plaatsen boven die 30 graden. Lokaal zelfs 39 graden. Vergeet dus vooral niet voldoende water te drinken. Zoek af en toe schaduw en doe het vooral rustig aan.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Ja, misschien hoor jij vandaag wel voor het eerst de nieuwe meteoor op Pommen in Thijs. In het cultureel centrum Het Vondel in Halle krijgen 8 jonge artiesten vandaag de kans om zich te tonen op een podium. Van zang en dans tot comedy en muziek. Het belooft een gevarieerde show te worden. Een professionele jury en het publiek kiezen op het einde van de namiddag het grootste talent. En wie weet vertel jij dus binnen een paar jaar wel. Die heb ik nog live gezien toen niemand hem kende. Vandaag dus in het cultureel centrum Het Vondel in Halle.

0: Bruce Springsteen en Born in the USA. Straks die laatste Radio 2 Weekwatchers ook van dit seizoen. Ruben van Geugt, goedemorgen vanuit Roeselare. Hallo Ruben, hoor je mij? Ruben, ben je daar?
1: Ah,
0: ja, ja, daar ben je, Ruben. Je was even weggevallen.
1: Ja, Ruben, ik was altijd aan het antwoorden.
0: Ja, Ruben. Vanuit Roeselare, hoe blij ben jij met de winst van de Rode Duivels?
1: Ja, blij zoals elke Belg, denk ik. Ja. Maar dan onmiddellijk ook weer, het is nu niet dat ik dansend door de straten van Roeselare ben gelopen. Dat is dan ook weer typisch het vervelende kantje van wij Vlamingen, dat het zo altijd ingetogen is. Dat is een beetje jammer, maar het is nu zo.
0: Ja.
1: Toch is blij, maar niet uitbundig.
0: Ja, ja, ja. Nu, ik zag wel de opluchting op het gezicht van de duivels zelf.
1: Ja, hoe zou je zelf zijn? Ja, ze stonden toch voor een levensbelangrijke wedstrijd. En anders zou het toch een enorme blamage geweest zijn, mochten ze in het allerslechtste geval uitgeschakeld zijn. En eigenlijk was vooraf toch gezegd dat groepswinst absoluut een must was en een logische zaak. Dus alles wat dan minder was dan groepswinst zou eigenlijk niet goed genoeg geweest zijn. En ze hebben nu met één wedstrijd dat hele tijd nog kunnen keren. Dus ik kan me wel voorstellen dat het een opluchting was voor hen. Mm-hmm.
0: En nu? The sky is the limit?
1: Nee, dat zou ik niet durven zeggen. Nieuw-Zeeland is ook maar een ploeg ergens op de 80ste of 85ste plaats van de wereldranglijst. Dus ik denk dat dit goed is voor het vertrouwen. En het kan ons alleen maar helpen om gelanceerd te zijn voor het toernooi. Maar ik denk, als vandaag Frankrijk tegenover België had gestaan, dan waren van die 45 doelpogingen er waren er waarschijnlijk nog 4 geweest.
0: Oké. Okay,
1: ja. Ja. Dus dat is een niveauverschil. Hè.
0: Ja, Jan de Smet die zegt, wij worden op met gemak wereldkampioen.
1: Oké, okay, Jan. Ik ga ervoor.
0: Zeg Ruben, laatste Weekwatchers van het seizoen, straks na het nieuws van 8. In Roeselare, live vanop de Badjes evenement met heel wat optredens ook. Maar ook in de Weekwatchers breng je schoonvolk mee.
1: Ja, absoluut. En ik zit er hier toevallig ook naast. Links van mij de geweldige Hans Kools. Recht tegenover mij zit Victor Verhoes, die met zijn linkerbeen op tafel ligt en ondertussen sms'jes aan het sturen is. En voorts hebben we ook al Nathalie Meskes, maar die is toevallig niet in dezelfde ruimte. Dus het is voorlopig met deze drie mannen in één ruimte. Maar Nathalie is er wel degelijk.
0: Oké, okay, want toeval bestaat niet, hè?
1: Nee, toeval bestaat niet. En voilà, zo gaan we dan maar lekker verder naar 8 uur.
0: Alright, heel veel plezier met de Weekwatchers. Dus vanaf 8 uur, laatste van dit seizoen. Veel plezier daar.
1: Dankjewel, bye bye.
2: Radio 2, wat een weekend. Radio.

0: laat even een pauze.
1: Luna die wil even pauze. Een lied over ruimte maken voor jezelf in een wereld die voortdurend iets van je vraagt. De buit is dus binnen voor de rode duivels. Dat is het goede nieuws natuurlijk. Het blijft warm, heet, puffen, zweten vandaag. Hou het hoe dan ook koel op bepaalde manieren. Af en toe goed veel drinken. En blijf vooral ook bij Radio 2, want je hoorde het net van Ruben. Heel fijne gasten straks bij Radio 2 Weekwatchers. Ik heb voor jou nog Rod Stewart. Heel graag tot morgen voor een nieuwe Wat een Weekend.

0: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
1: De Frisco's, die zijn er al.
0: Frisco's.
1: Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
0: Frisco's.
1: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
2: Ziekenfondsen.
3: Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
4: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
3: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
5: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
6: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
3: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
7: Wij allemaal, want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
8: Voilà.
1: Op sunweb.be.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels winnen met 1-5 tegen Nieuw-Zeeland en worden zelfs nog groepswinnaar. En de Verenigde Staten hebben opnieuw doelwitten in Iran gebombardeerd. België heeft zijn laatste groepswedstrijd op het WK gewonnen met 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. Het was bijna een half uur wachten op een goal, maar daarna verloste Leandro Trossard de Belgen met de twee eerste doelpunten.
1: Ja, inderdaad. Creëerde al wat kantjes op het begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Like, op dat moment spookt er toch even door je hoofd van is het weer net niet. Maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren. En uiteindelijk is die goal gevallen. En dan zie je dat de openingen kwamen. En dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
0: De ruime overwinning leverde de Rode Duivels ook nog de eerste plaats in hun groep op. Een verslag van Tom Boudewiel in Vancouver.
2: De grote ommekeer in één wedstrijd. Eindelijk de weg naar het doel gevonden. Eindelijk de eerste overwinning. En kijk eens aan, zowaar groepswinnaar nog door het gelijkspel bij Egypte tegen Iran. België mag ze ook in Seattle blijven. 5 doelpunten dus, maar dat hadden er gerust 10 mogen of kunnen zijn. Want Nieuw-Zeeland was echt zwak, liet veel ruimte en stelde aanvallend niets voor. Trossard was de man van de match met een doelpunt voor en eentje na de rust. De Bruyne en de invallers Lukaku en Salemakers maakten de andere goals. Just prikte even tegen. En zo kan het toernooi na een gemiste start echt beginnen voor de Duivels. De tegenstander in de 16e finales is nog niet gekend. Dat wordt Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk.
0: Veel mensen zijn vroeg opgestaan om de match te volgen thuis of in groep. In het centrum van Dilbeek stond een groot scherm waar 500 mensen naartoe kwamen. En Peter de Kroebele was er ook bij.
3: Een vroege en zwoele ochtend, overwinningskreten alom en blije fans na de 5-1.
4: Het gevoel dat het toch eindelijk gedaan is, dat we de groepsfase overleefd hebben en dat we toch naar de volgende ronde kunnen.
5: Wel, de vorige twee matchen geloofde ik er ook in. Het is er niet altijd uitgekomen en vandaag is het er tegen Nieuw-Zeeland wel uitgekomen. Dus goed gevoel.
3: Jong en oud door elkaar, mannen en vrouwen, veel rode shirts, spek en eieren, koffie en ook wel een pintje hier en daar. Geestige sfeer.
6: Wat ik vind uniek, zeker dat de kids ook ermee uitgekropen zijn deze ochtend en dat een mooie mix is met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
7: En wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen, dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja, toch.
3: Voetbalbeleving ten top in Dilbeek, volle zomer, 's ochtends vroeg. En de hoop is terug.
0: De federale politie richt een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie gerichter en efficiënter zijn, zegt Anne Berger.
8: Onze nieuwe nationale cel phishing is een belangrijke stap en noodzakelijk om alle onderzoeken die er lopen op de een of andere manier te kunnen bundelen en analyseren. Dus we gaan die gegevens uit die onderzoeken bundelen om op die manier de werkwijze van die phishingbendes en de dadergroepen in beeld te kunnen krijgen. Want het is niet omdat er bijvoorbeeld één feit is met een slachtoffer in West-Vlaanderen en een ander feit met een slachtoffer in Limburg, dat die twee geen verband kunnen hebben met elkaar.
0: Vorig jaar deden in ons land meer dan 8500 mensen aangifte omdat ze online bestolen waren, zo'n 30% meer dan in 2024. Bij de brandweer is een stakingsaanzegging ingegaan. De vakbonden protesteren tegen de hervormingsplannen van minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Die wil onder meer dat er een brandweervrijwilliger komt die lichter werk kan doen en niet de hele brandweeropleiding hoeft te doorlopen en die ook minder verdient. Als de brandweer ook echt gaat staken, blijven ze wel basistaken uitvoeren, maar extra taken misschien niet. Daardoor kunnen er evenementen afgelast worden. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren dat vergeldingsaanvallen na een Iraanse aanval op een vrachtschip. Jens Fransen, onze Midden-Oostenkenner, wat is er bekend over die aanvallen?
9: Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones heeft gebombardeerd. Ook radarposten voor de kust van Iran werden geviseerd. Op sociale media zegt Amerikaanse vice-president J.D. Vance dat geweld met geweld zal worden beantwoord. Want volgens de Verenigde Staten is een schip dat door de straat van Hormuz voer aangevallen door Iran, waarmee Iran het staakt het vuren tussen de VS en Iran zou geschonden hebben. De voorbije uur is het voorlopig wel weer even rustig, maar dit incident toont nog maar eens aan dat het staakt het vuren tussen de VS en Iran erg broos is.
0: Dankjewel, Jens. Het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen gestegen naar 920. En volgens de Verenigde Naties zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Het is nog altijd drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Vooraan de eerste overwinning van de Rode Duivels op dit WK. 1-5 tegen Nieuw-Zeeland. En dat leverde ook nog de groepswinst op. De Belgen spelen hun volgende ronde tegen een beste derde. Wie dat wordt is nog niet bekend. Meer in de app van Sportza.
10: Radio 2 Weekwatchers.
11: Ruben van Gucht.

Radio 2. Jawel, vrienden. Radio 2. Vrienden en vrienden, heel goedemorgen. We zijn live van op de padjes in Roeselaar voor de seizoensfinale van de Radio 2 Weekwatcher. Het is een historische dag en dat vraagt om een plechtige locatie. Wij zitten namelijk in de schepenzaal van het stadhuis van Roeselaar. En mijn Weekwatcher, lieve vrienden, is niet de afgevaardigde van de minister, wel de man van de vermakelijkheden. DJ, podcast, host, bedenker van frituursnacks, deel van de Verhulstjesclan en binnenkort ook nog eens een officieel getrouwde man. Goedemorgen, Victor Verhulst. Dames en heren. Onze muzikale gast is back in town, in Motown. Goedemorgen deze morgen, Nathalie Meskes. In het stadhuis, lieve vrienden, is er vanochtend ook bezoek van de schepen van Lach, de Zever en de Zwans. Graag een geweldig groot applaus voor Koos Hans. Nog één keer dit seizoen, nog één keer alle registers open. Dit is de Weekwatchers Band met de W van de wereldklasse. Applaus voor de heren Jan-Chris Vinken, David Pievoort, Pieter van Malderen en mevrouw Cateau.

0: Goedemorgen, Victor Verhulst.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn natuurlijk al een tijdje wakker.
1: Het is te zeggen, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Je hebt niet geslapen, volgens mij.
0: Dat is zo. We hebben de nacht samen doorgebracht. Een deel van de nacht.
1: Een deeltje van de nacht, ja.
0: Voordat de mensen verkeerde dingen denken van ons. Wat was er eentje met emoties? Want we hebben samen naar de Rode Duivels gekeken.
1: Dat klopt. Ja. Toch samen één helft. Ik heb mij een beetje overslapen.
0: Ja? Ja. Het was een bijzonder verhaal. Je mag het kort bondig samenvatten.
1: Well, ja, ik had het zelf voorgesteld om hier om 5 uur
0: af
1: te spreken. Dus ik kruip gisteren om 12 uur in mijn bed. Ik zet mijn wekkertje. 3:30.
0: Prachtig. Kan niks misgaan, denk je?
1: Nee, er kan niks mislopen. Ik word wakker om 4:30. Ik denk, hoe kan dat nu? Had ik mijn wekker om 3:30 in de namiddag gezet.
0: Vervelend.
1: Hoe werd ik nog spontaan wakker? Ik ben als een raket in mijn auto gesprongen.
0: En heb je de tweede helft nog kunnen meemaken met ons.
1: Ja,
0: wij zijn natuurlijk net zoals zoveel andere Belgen vroeg opgestaan voor die wedstrijd. Maar mijn vraag is natuurlijk, wat dacht je ervan? Wat denk je ervan? Ben je helemaal tevreden nu?
1: De logica wordt gerespecteerd, denk ik. Maar ik ontbreek toch nog een beetje die grinta en die emotie die ik ook bij mezelf niet echt terugvond tijdens de wedstrijd. En ik heb het gevoel dat een soort samenhangend geheel is rond heel de ploeg die er momenteel is.
0: De emoties worden een beetje gedrukt. Ik begrijp wel wat je wil zeggen.
1: Ja.
0: De hoose is niet zo hoog eigenlijk.
1: Nee, dat zit al een beetje in ons en dat wordt een beetje uitvergroot nog door dan die twee teleurstellingen ervoor. En dan,
0: ja. Ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die het zouden gemist hebben, maar je weet maar nooit dat er zijn die zeggen van ja, ik ging er niet voor opstaan. Dus de Belgen hebben gewonnen, mensen van Nieuw-Zeeland, met 5-1. We zijn nu groepswinnaar. We gaan woensdag spelen blijkbaar. Daarnet werd gezegd tegen Zuid-Korea, maar dat was nog niet 100% zeker. Ja, enkel maar positivisme, maar blijkbaar geen euforie.
1: Mooi verwoord. Maar ja, kijk, we gaan, die nuchterheid, dat siert ons ook misschien een beetje.
0: Zeker.
1: We gaan de borst vooruit en we worden wereldkampioen.
0: Ja, dat is dan weer wat overdreven. Misschien, ik hoop het, maar het zal toch niet gemakkelijk zijn. Nee, laten we maar beginnen met die Zuid-Koreanen, als het die worden.
1: Als het die worden, want dat is wel iets waar ik even een statement over wil maken. Al die voorspellingen, al voor het WK, als we gaan dat traject afleggen en dan komen we tegen die ploegen uit, stopt er toch mee.
0: Oké, onder het motto niet te snel voorbarig zijn.
1: Inderdaad, ja.
0: Goed mensen, de Rode Duivels gaan door, maar wij gaan natuurlijk ook door. Voor de laatste keer dit seizoen, beste Victor, mag jij de rode knop introduceren in de show. Heeft een cruciale rol.
1: Okay.
0: Je mag hem al eens testen. En hij werkt nog altijd. Het is een prachtige knop, Victor. Als je een opvallende, straffe, bizarre, pikante, ludieke vraag hebt voor mij, dan mag je die afvuren doorheen de show.
1: Okay.
0: Moet je daar nog over nadenken of zit er al iets klaar?
1: Ik ga er nog even over nadenken.
0: Okay.
1: Ja. Maar ik moet zeggen, de knop is wel zeer attractief.
0: Is aanwezig.
1: Ja.
0: Ja, hij blinkt in de ogen. Hij schreef.
1: Het jeukt om erop te duwen, maar ik wacht nog even. Ja.
0: Ik begrijp het. Ja. Het mag dus eventueel tot 10 uur. Als je dat doet, mogen de mensen ook vragen insturen via de app van Radio 2. Pikken wij er de meest saillante vragen uit. Dat kan dus over van alles zijn. En je bent verplicht om daarop te antwoorden.
1: Met veel plezier. Ik ben een open boek.
0: Oh, prachtig. Kijk eens aan. Benieuwd of dat ook over jouw trouw zo zal zijn dan. Daar gaan we al. Lieve vrienden, het wordt een uitdaging om het hoofd koel te houden vandaag. En zeker met onze muzikale gast rechts van ons. Ze heeft soul, ze heeft swing, ze heeft stijl. En ze heeft ook het weerbericht gevolgd. Heatwave. Of zoals ze in de campus zeggen, heatwave. Hier is Nathalie Meskes.

0: Alsof recordtemperaturen van 39 graden nog niet volstaan. Ze doet er nog een heatwave bovenop. Nathalie Menskes back in Motown. Ze gaat op tour. Ze komt er straks alles over vertellen. Victor Verhulst en ikzelf hebben dus de ochtend samen doorgebracht. Is het voor herhaling vatbaar?
1: Absoluut, als het van mij vangt.
0: Dus bij een volgende ochtendwedstrijd...
1: Zal ik op tijd zijn?
0: Plannen wij iets in.
1: Ja.
0: Voor de mensen die denken, ja, hoe moet dat dan geweest zijn tussen die twee? Hebben die veel geroepen naar het televisiescherm? Was dat onderkoeld? Er zijn beelden van mensen voor zij die naar VRT Max of VRT Canvas aan het kijken zijn. Let nu goed op en anderen zullen het met de klank moeten doen.
2: Ja!
3: Hey.
2: Oh.
3: Ja.
2: Oh. Huh?
3: Mos.
4: Dat kan van die man.
5: Maar hey, jongens, kom maar.
2: Ja!
5: Ja, ja, ik denk dat we doen maar kast. Ja, ja, in Brussel.
4: We hebben dat gezien, jongen. We hebben dat gezien.
2: Ja?
5: Oh,
4: ja, je hebt al de eerste helft gemist, man.
3: Ik weet het.
4: Doe we toch.
3: Ik heb je een auto gezien.
5: Hoe is
4: het?
5: Het is sterk,
2: hoor.
5: Ja,
2: ja,
5: ja,
2: ja, ja,
5: ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja,
4: ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
5: ja,
2: ja, ja,
3: ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wat denk je als je dat ziet, Victor?
1: Ik zei daarnet dat ik er nuchter naar de match keek, maar ik schrik toch van mezelf zo nors te zien kijken voor een F1-overwinning.
0: Laat het ons op concentratie houden.
1: Ja, inderdaad.
0: Daar kom je altijd mee weg als je slecht gezicht hebt.
1: Ja.
0: We hebben dus, zoals de mensen konden zien, vannacht de wedstrijd niet alleen gevolgd. Daar was nog volk bij. Jawel, een van de grote vrienden van deze show. Onze watcher van de weekwatchers. Graag je applaus voor Hans Kools, dames en heren. Dag Hans.
6: Dag Ruben, dag Victor, goedemorgen.
0: Hoe is de nacht met twee andere mannen jou bevallen?
6: Hoe is de nacht met twee andere mannen mij bevallen? Zeer goed.
0: Ja.
6: Al moet ik wel zeggen, Ruben, als je me nog een keer belt in de midden van de nacht van ik ben al in Roeselare, kom er niet af, we gaan ons amuseren. Ik had iets anders in gedachten.
0: Ik heb mijn imago niet echt scherp.
6: Maar het was wel plezant.
0: Ja. Wat is jou al opgevallen?
6: We kunnen er niet omheen. Je wordt een klein beetje te laat, Victor.
1: Ik weet het,
6: Maar dat is niet uw schuld, dat is de schuld van jullie elektricien. De bel van je vader is kapot, uw wekker is stuk. Regel dan een keer, jongens.
0: Zijn er dingen waar hij rekening mee moet houden als hij punten wil scoren vandaag?
6: Het is misschien een klein beetje triest om te beginnen, want het is de laatste aflevering natuurlijk. En je werd er net al wat nors in beeld. Probeer het toch wel...
1: Ja, maar ik heb mijn vrolijkheid opgespaard.
6: Je moet ook weten, je volgt het misschien niet altijd even in detail, even hard in detail, maar het is al wel een seizoen geweest. We hebben al afscheid genomen van Hans Otten, Margriet Hermans. En nu lees ik dat je ook nog een keer de tafel van Hert gaat presenteren.
0: Ja.
6: We hebben goed alleen maar slechte nieuws genoeg gehad.
0: Het is een dringend tijd voor wat positivisme.
6: Maar wel enthousiasme.
0: Heb je een pronostiek voor het verder verloop van
6: de mathematisch is alles nog mogelijk, denk ik. Ik zou zeggen, we gaan voor groepswinst.
0: Absoluut. Ja, het is een volle zaal, dus ik weet niet of er nog ergens
6: meer dan vol.
0: Plekje is om uit te zoeken. Ik zou zeggen, we horen je straks terug tot u sprak. De watcher van de week, watchers, dames en heren. Hans Kools.
6: Dank u wel.
7: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper met Ellen Callebaut.
8: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
9: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken en dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
8: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
9: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
7: Peter van der Veire en De Zandloper. Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
10: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
11: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
10: ...in Libelle naar...
11: De vijf beste looks van nu.
10: ...in Feeling of naar...
11: De hotste adresjes in je buurt.
10: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... ...swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
12: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
13: Dat had ik even nodig.
12: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
14: Na 140 jaar innoveren... gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
16: Oh,
13: een koersfiets.
15: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve...

0: Zijn kortingen?
1: En op wat?
2: Op alles!
1: En wanneer?
2: Nu zondag!
1: Wie klust er allemaal mee?
2: Wij klussen er allemaal mee! Yeah.
3: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zei jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg, iemand een tom gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
8: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Omela, Patat, Average Rob. En omdat het kan. Dit is natuurlijk een nummer dat ons helemaal weer in de sfeer van de Rode Duivels brengt, Victor.
1: Ja, en in het kader daarvan... Je laat me alles
0: vragen. Ja, jongens, ze is er vroeg bij, ze, hè? 8 uur 22.
1: Ja, nee, ik heb een dilemma waar ik zelf deze ochtend in de auto onderweg naar hier mezelf voorgeschoteld had. En ik dacht,
0: en ik moet dat voor jou doorhakken.
1: Wat zou Ruben doen? Kiezen?
0: Ja, kiezen is niet mijn sterkste
1: het is,
0: kant.
1: Het is... je zal toch moeten. Het is geen stoute vraag, okay. Ruben. Misschien een klein beetje. Maar wat kies je? Mm-hmm. De Rode Duivels worden wereldkampioen of Remco Evenepoel wint de Tour de France?
0: Ja, het is allebei historisch, man. Ja, ik denk persoonlijk dat... ik heb ooit in 2018 op het balkon van het stadhuis in Brussel gestaan toen de Rode Duivels terugkwamen van Rusland. En ik moest daar samen met mijn collega het balkonscène presenteren. En toen waren we maar derde, ja. Maar ik bedoel wel vooral ja, superchic derde. En de taferelen die zich toen in België hebben afgespeeld. Ik denk dat als ze allebei een unieke prestatie leveren, dat de hysterie rond de Rode Duivels die wereldkampioen worden nog

0: groter is. En dus voor de hysterie van het land kies ik voor de
1: Rode Duivels. En dus ook die van jezelf.
0: Zeker.
1: Ja,
0: ja, hysterisch, dat ben ik af en toe eens graag. Maar kan je je vinden in mijn uitleg?
1: Ik ga me er zeker in vinden, maar ik ben er toch niet helemaal van overtuigd of ik hetzelfde zou kiezen.
0: Ja, ja, nee, oké. Okay. Maar denk je dat de bevolking gekker zal zijn van een wereldtitel voetbal?
1: Zeker.
0: Ja.
1: 100%. Ja.
0: Maar je bent natuurlijk een geweldig grote koersliefhebber.
1: Maar ik draag de koers net iets hoger.
0: Ik weet het, ik ook. Ik ben ook een koersman tot en met zelfs. Enfin, veel emoties beleefd vannacht. Allee, vanochtend dan, zonder misschien te veel uit te wijden. En dat is bijzonder, want als het bij jou over emoties gaat, beste Vic, dan herinner ik mij toch vooral deze uitspraak.
2: Ik heb misschien weinig emoties. Maar ik heb wel brute kracht.
0: Ja, recht uit het programma De Expeditie in Groenland. Van wat komt dat eigenlijk, jong? Die, dat emotieloze.
1: Nee, ik heb wel emoties, maar ik zit op een redelijk rustige zee. En ik ben daar heel blij mee. Je hebt mensen die graag hoge hoogtes voelen, maar dan voelde ook diepe dalen, denk ik.
0: Dat is zo.
1: En ik hou het liever een beetje afgevlakt.
0: Ja, ja. Wie heeft jou op die rustige zee gebracht?
1: Nee, mijn beide ouders zijn allebei heel nuchtere mensen. En ik ben ook een halve West-Vlaming. Mijn roots liggen hier trouwens voor een kwart in Roeselare.
0: Dat zijn nuchtere mensen.
1: En dat zijn nuchtere mensen.
0: Ja, ja. Er was iemand dat erover voor wou applaudisseren, maar toen stopte het applaus. Nee? En dan stopt het. Oké, geen enkel probleem. Je hebt natuurlijk alles behalve een rampzalige jeugd gehad. Integendeel, er was altijd wel iemand om mee te praten. En ik heb vernomen, beste Vic, dat je voor het emotionele luik altijd terecht kon bij jullie goede vriend des huizes, Koen Krugge.
1: Oei, oei.
0: Ja, en daar maakte jij ook handig gebruik van. En al zeker wanneer je het wilde uitmaken met jouw lief.
3: Hij kwam een keer bij mij zo in de pauze, zegt hij, het was mijn liefje. En hij zegt, ja, ik zou het willen uitmaken, want het gaat niet meer. Het is niet meer naar mijn goesting en het marcheert niet meer. Ik zeg, ja, oké, je moet dat doen, maar je moet het dan niet uitmaken via een sms'je, gelijk als dan ze tegenwoordig doen. Hè. Je gaat haar dat persoonlijk gaan zeggen, in haar ogen kijken en zegt, voilà, het is gedaan, het gaat niet meer. En twee dagen daarna, die komt er bij mij, zegt hij, ik ben het bij haar gaan afmaken.
0: Hoe oud was je?
1: Oh, ik denk 19 of 20 jaar of zo. Ik ben toen diezelfde avond nog overhuis gereden om dat te gaan zeggen. Dus eigenlijk, als ze zou luisteren, het is dus eigenlijk een beetje de schuld van
0: Koen Krugge.
1: Die mij heeft gewoon bevestigd in het idee om dat te gaan doen, in plaats van mij proberen om te praten.
0: Ja, dat was inderdaad mijn vraag. Zou je het zonder de tussenkomst van Koen Krugge gedaan hebben?
1: We zullen het nooit weten
0: natuurlijk. Vraag me wel af, hoe is dat bij dat meisje binnengekomen, Vic? Ja, herinner je die scène nog?
1: Dat weet ik niet meer zo goed. Ja.
0: Nee, dat is verdrongen uit het geheugen. Laat ons zeggen dat je de basisemoties uiteraard bezit, namelijk deze emoties.
1: Honger, ja.
0: Dat heeft elke man, denk ik, ongeveer. Dus die hebben we al. Maar we willen jouw emotionele vaardigheden graag nog meer helpen ontwikkelen.
1: Oké.
0: Zonder dat je per se op hoge hoogtes en diepe dalen moet. Als je vanochtend niet weet hoe je moet uitdrukken, dan kan je altijd laten bijstaan door de leden van de Samson Cast. Wij hebben namelijk bordjes van Marie, van de burgemeester, van Alberto, van Samson, met een bepaalde expressie op hun gezicht.
1: Oké.
0: Een kleine bloemlezing: verbaasd, verliefd, zeer blij, grumpy, cool, heel boos, verdrietig, geschrokken. Allee, van alles wat.
1: Ze blijven dus, maar komen. Ja, het zijn ongelooflijk veel bordjes. Bestonden zelfs.
0: Ja. En dus je kan en je mag je emoties tonen met de hulp van de bordjes.
1: Oké.
0: Zullen we het even testen? Algemeen gevoel na de wedstrijd van de Rode Duivels. Oké. Dankjewel, Octave. Ja, Octave met een duim in de lucht.
1: Die een kleine glimlach toont en een duim in de lucht steekt.
0: Ja, ik vind het een zeer gepast bordje.
1: Ja.
0: Misschien ook het verdrietig bordje al even bij de hand nemen, beste Vic. Want dat gaat nodig zijn, want bij de volgende plaat breken doorgaans de dijken van Verhulst. Weet je over welk nummer het gaat?
1: Oei, zo zijn er een aantal, maar ik ben benieuwd.
0: Wel, ik denk dat je het nodig gaat hebben met Kleine Jongen van André Hazes.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke

0: Allee, Hazes. Ja, was het emotiebordje verdrietig van toepassing? Wat hebben we hier nog zo al liggen?
1: Ja,
0: verward.
1: Een beetje zo. Normaal hoor ik dit, nummer 's nachts in de kroeg. En het is de eerste keer dat ik het zo vroeg op de dag hoor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tenzij je wat langer in de kroeg blijft hangen.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ook nog wel. Je mag de emotie zeer blij er ook bij halen. Want dames en heren, we hebben het bezoek van Nathalie Meskes. Welkom in Roeselare.
2: Dank u.
0: Een vrouw met lef. Ja.
2: Ah ja?
0: Ja, een vrouw met zeer veel lef. Een vrouw die zich toch nog durft te vertonen na haar vorige passage bij de Radio 2 Weekwatches.
2: Wat is dit voor een intro?
0: Wat heb je toen gedaan, mevrouw Meskens?
2: Wat heb ik gedaan?
0: Wat heb je gedaan? Welke zonde? Zonde heb jij toen in Antwerpen? Met wat ben je thuisgekomen? Welk staatsmateriaal?
2: Dat is echt heel gemeen om dat nu... Ik ben per ongeluk het bakje dat nu ook aan mijn heup hangt vergeten terug te geven. Maar ik heb dat beseft in de auto, want ik dacht, waarom zit die stoel nu zo slecht? En toen bedacht ik mij, oei, ik heb dat bakje van mijn in-ears nog in. En ik ben dat heel braaf komen.
0: Ja, tuurlijk. Oké, begrijp het. Maar het zou natuurlijk kunnen dat we na afloop van de uitzending toch moeten overgaan tot fouilleren.
2: Ja.
0: Dat zien we dan natuurlijk wel.
2: Ik ga wel iets zinvoller pakken dan.
0: Ja. In elk geval, zeer blij dat je bij ons bent. In de Roeselare Town, al ben je vooral in de band, of in de band liever van Motown. Want je gaat dit najaar terug op tour met een 10-koppige liveband. Met muziek van Marvin Gaye, Michael Jackson, The Supremes. Het is iets wat je 10 jaar geleden ook al gedaan hebt.
2: Ja, klopt. 10 jaar geleden hebben we daar 2 jaar mee getoerd. En dat was zo leuk. En ik heb de afgelopen 10 jaar van mijn muzikanten in de crew gehoord dat dat een van de leukste dingen was die ze ooit gedaan hadden. Dus ik dacht, oh, er komt een verjaardag aan van 10 jaar. Misschien moeten we dat gewoon een keer terug doen. Dus vandaar.
0: En zo geschieden. En na de zomer begint eraan. Hoeveel werk is er op dit moment nog aan de show?
2: In mijn kop is alles af. Dus dat is al goed. En dat is gewoon even een paar dagen keihard gas geven en dan staat hij daar.
0: Oh, heerlijk. We moeten het ook even hebben over Antwerpen Town. Want daar valt een primeur over te vermelden, Pieter van Malderen.
3: De primeur van de week.
0: Nathalie, jij weet iets over Victor dat hij misschien zelf nog niet weet.
2: Ja, ik denk dat jij dat niet weet.
0: Vertel.
1: Ik weet wat je gaat zeggen.
0: Ah?
1: Maar zeg het maar.
0: Wacht, fluister. Het is in mijn oor.
1: Ik zal eerlijk zijn als het niet is wat ik dacht dat het was. En dan zal ik dat ook als...
0: Geloven we hem dat hij eerlijk gaat zijn?
2: Misschien 2 primeurs.
0: Ja.
2: Nee, ik dacht dus dat jij dat niet weet, want... Ja.
0: Misschien is het iets anders. Hè? Dat...
2: Ja, ik weet het niet.
0: Maar wij ook niet.
2: Uw toekomstige vrouw die zegt wel altijd vriendelijk goeiedag. Wij zijn buren.
1: Ja, ik wist dat je dat ging zeggen.
2: Ja. Allee, waarom?
1: Maar ik weet niet juist, ik zie je toch maar... Ik zeg toch altijd goeiedag, of niet?
2: Wow. Nee, maar meestal, dat komt ook, dames en heren, voor alle duidelijkheid, want dat is een hele lieve jongen. Die heeft vaak een klaksje op en die loopt met zijn gigantische kathedraal van zijn lichaam een beetje zo over straat. Dus hij ziet mij
1: waar,
2: ook
1: ja.
2: Gewoon niet.
1: Ik ben altijd verlegen als ik buiten kom en dan kijk ik, ik loop gewoon naar de grond. En, ja. Maar hoeveel meter wonen wij van elkaar? Want dat weet ik dus niet.
2: Ik denk, als jij een prot laat, dat ik hem kan horen.
1: Ja, maar dat kunnen ze tot in Roeselaren ook soms. Hè. Dat wil niks zeggen.
2: Van mijn tuintje zie ik jouw voorgevel.
0: Oh, kijk eens.
1: Ah, zo dichtbij?
2: Ja.
1: Ja, dat wist ik dus niet.
2: Ja,
1: ik wist dat het in de buurt was, maar kijk.
2: Nee, nee.
0: Onder het motto, beter een dichte buur dan een verre vriend.
1: Ja.
0: Ja, geen wonder dat je de buren niet kent, Victor. Want de gedragsregels van Victor Verhoest zijn anders dan die van de gemiddelde Vlaming, Nathalie. Ja, dat zegt namelijk zijn goede vriend Joris Hessels.
4: Wij hebben samen heel veel reizen gemaakt, heel veel plezier gemaakt. Maar het enige wat jij niet goed kunt, is afscheid nemen. Ik weet dat wij op onze bagage aan het wachten waren. En als ik mijn bagage had, keek ik links en rechts van mij. En jij was al lang vertrokken als een dief in de nacht. En het enige wat jij mij nog stuurde, als je al in de auto zat, was merci. Dus wilde daar eens deftig afscheid nemen voordat je vertrekt.
0: Waarom, Victor?
1: Ja, we zitten 5 dagen samen op reis en dan wil ik zo rap mogelijk naar huis. En dan ik heb altijd dingen.
0: Dus ik krijg straks van jou gewoon een droog sms'je. Fijne dag nog.
1: Nee, maar ja, wij zijn geen 5 dagen samen op reis.
0: Nee,
1: pas op, er moesten nog 20 reizen komen met je Joris. Hè, ja. Het ligt misschien meer aan hem dan aan mij. Hè.
0: Ja, voilà. En hij luistert mee, dus bij deze heeft hij de boodschap begrepen. Er is een overeenkomst. Jullie hebben allebei meegedaan aan...
2: De Maassinger, hè?
0: Maar nog iets anders.
2: Ah, nog iets anders. De expeditie.
0: Ja, de expeditie.
1: Ja, de expeditie.
0: Weliswaar in 2 uitersten. Nathalie, jij trok naar Namibië bij +50 graden. Victoria zat eerder gevoelsmatig min 50 graden in Groenland.
1: Ja.
0: Wie van jullie zou het nu het zwaarst gehad hebben?
2: Ik, ja. Tuurlijk.
0: No doubt about that.
1: Ja, ik heb het niet zo zwaar.
0: Ah ja, oké.
1: Nee, ja, echt serieus. Ja.
0: En had je liever naar Namibië gegaan misschien?
1: Ja.
0: Omdat je van de warmte houdt?
1: Ja, nee, omdat je dan s'avonds wel nog, denk ik, ik was er niet bij, aangenaam kon buiten zitten.
2: Ja, als er geen zandstorm was. Wat ook soms was, maar dat is wel waar. Wij konden wel iets meer ontspannen als we niet onderweg waren. Dus dat is zeker waar. Maar onze tocht was wel veel zwaarder.
1: Daar kan ik mij iets bij voorstellen, ja. Ja. Ja. Ik had weinig last van de kou. En anderen dan weer meer van de warmte. Of meer van de kou en minder van de warmte. Ik zou meer last hebben van de warmte dan van de koude.
0: Oh, wel kijk, ja. Zoals deze week bijvoorbeeld. Want het was hier ongelooflijk straf weer in België. Zeker ook in Roeselare. Het is hier feest, by the way. Nog tot en met maandag koopjes, kinderanimatie, muziek. Wij maken ook mee het mooie weer. We hebben 1,5 minuut om hittemaatregelen te treffen. Ik stel voor dat iedereen nog een beetje water bijvult. Zonnecrème smeert en het voorhoofd dept met het serviet. Want Nathalie Meskes komt er zo meteen aan.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
10: Wilt jij met mij een meloen delen?
11: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Radio 2 neemt je mee naar Jekyll and Hyde, de musical.
13: In ieder mens leven 2 zielen. 1 goede en 1 kwade.
12: Jekyll and Hyde, deze zomer met live orkest aan het Donkmeer in Berlaren. Tickets op festivaria.eu en op VRT Max.
14: Elke dag telt voor 2.
0: Vrienden en vriendinnen, dit najaar gaat ze, ik heb het over Nathalie Meskes, op tour met de 10-koppige liveband Meskes in Motown. Zo heet het. Naar welke towns ze allemaal trekt dit najaar, zoek dat gewoon op haar Instagram-pagina. U gaat het allemaal zien. Vanochtend swingt ze gewoon hier in Roeselare Town met de 3-koppige Weekwatchers band. Let's stay together. Groot applaus voor Nathalie Meskes. Ja.

0: Nathalie Meskes, ze zingt Marvin Gaye, ze zingt Diana Ross, ze zingt The Supremes, ze zingt vooral Motown. Even ventileren welk gevoel wij hebben.
1: Een verliefde blik.
0: Ja, een verliefde blik van de muziek, van de prachtige stem. Ja. Mag ik zeggen dat het een gedeeld standpunt is?
1: Absoluut,
0: Victor?
1: Ja.
0: Voilà.
1: Zeker
0: dus bij
1: vast.
0: Deze steken we het bordje in de lucht. Dikke merci, graag tot straks. Nathalie Meskes, dames en heren. Victor Verhoest en ikzelf spenderen al de hele ochtend samen. We hebben een deeltje van de nacht zelfs doorgebracht om naar de Rode Duivels te kijken. Maar natuurlijk, je bent er intussen gewend om met andere mensen op een zetel plaats te nemen. Je hebt onlangs het programma Brieven aan Samson gemaakt. Je ging op zoek naar mensen die 30 jaar geleden een brief hebben gestuurd naar Samson en Gert. Ben je dan echt zelf in de kartonnen dozen van Hans Bourlon gaan rommelen?
1: In eerste instantie wel, maar ik heb de brieven zelf niet helemaal uitgekozen. Daar had ik een fantastische redactie voor die daar de leukste exemplaren heeft.
0: Want om hoeveel dozen ging dat eigenlijk?
1: Ja, dat moet u echt karikaturaal voorstellen. Duizenden brieven die daar op stapels verborgen lagen.
0: Ja. En was dat dan bewust bijgehouden met het idee van hey, hier kunnen we misschien over een decennia of twee nog wat mee doen?
1: Indertijd is dat bewust bijgehouden, om het als herinnering bij te houden, maar niet met het oog op hier moeten we ooit iets mee doen, want ze waren ondertussen wel een beetje in de vergetelheid.
0: Maar dat lijkt mij dan, beste Vic, de grot van Alibaba. Daar zijn nog zoveel schatten te vinden in die dozen, dat moet een onuitputtelijke bron aan content zijn.
1: Ja, nu moet ik wel zeggen, die brieven waren ook niet altijd even hoog staan natuurlijk. Dat waren 6-jarige kindjes die een brief schrijven, dus heel veel inhoud zat er vaak niet in. Maar natuurlijk, intussen tijd, 30 jaar later, komen er wel onschatbare verhalen uit.
0: Voilà, dat bedoel ik. En dus je voelt al waar ik naartoe wil natuurlijk. Er zijn 6 afleveringen gemaakt met die duizenden brieven die er zijn. Is er nog materiaal genoeg voor een volgend seizoen? Nee, ik zal de vraag anders stellen. Mogen wij de primeur jingle nog eens laten horen?
1: Niet in verband met dit programma.
0: Nee. Toch. Sorry. Jammer.
1: Nee, dat is niet iets wat ik over beslis. Dus,
0: Wij zijn al begonnen aan het tweede seizoen, maar in een licht andere versie. Niet brieven aan Samson, wel brieven aan Vic. Spraakbrieven namelijk. En we hebben er al meteen een eerste om te laten horen.
1: Oké, ben benieuwd.
2: Ik herinner me nog dat we na een draaidag nog iets gingen drinken in het café van het zwembad van Geel. De vrouw achter de toog die floorde er helemaal op toen ze Victor zag verschijnen. En ze sprak hem dan ook meteen aan en vroeg eerst hoe het met zijn zus ging. Ja, geen abnormale vraag natuurlijk. Maar toen ze daarna vroeg aan hem of hij nog steeds in L.A. woonde, begon het ons te dagen. Die vrouw dacht dus dat Victor de Lauw was, oftewel de broer van Astrid Koppes.
0: Tja, leuke spraakbrief is dat.
1: dat was een grappig moment. Ja.
0: Terug met de voetjes op de grond, voor zover dat nodig is, want je staat met de voeten op de grond.
1: Ja, natuurlijk. En vergeleken worden met de Lauw is ook geen schande.
0: Zeker niet. Dus die vrouw in het zwembad, dat moet een uitzondering geweest zijn, want mensen herkennen jou van heinde en verre. Blijkbaar werd jij ooit door een luisteraar van Radio 2 gespot door een tijdens een draaidag.
1: Ja,
0: herinner jij je daar nog iets van?
1: Dat herinner ik me zeker
0: nog. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Wel, we waren eigenlijk volop aan het filmen en ik kreeg ondertussen een hoop gemiste oproepen en een sms van de collega's van Radio 2 met de vraag of ze mij mochten bellen in de uitzending. Ik had geen tijd om daarop te antwoorden, want we waren volop aan het filmen. En in één keer, we staan langs de kant van de straat en er stopt een luisteraar van Radio 2 en die roept, hey, ze proberen nu van Radio 2 te bereiken, live op de radio. En ik heb zelf ingebeld. Dus toen werd er een telefoon in mijn handen geduwd door een wildvreemde man. Die
0: toevallig live op de radio bracht.
1: En mij live tegenkwam op straat. En zo ging ik toch midden in de ether.
0: Ja,
1: wat een verhaal.
0: En de draaidag onderbroken. Nog meer spraakbrieven. Brieven aan Vic, mensen. Deze bijvoorbeeld.
3: Beste Victor, ik ben heel erg trots op wat je doet. Ik had dat eigenlijk nooit gedacht toen ik je zo een beetje zag studeren in je laatste schooljaren. Ik hoop echt, Victor, dat je nog eens langskomt bij mij, ook om de poes goeiedag te zeggen. Daar.
0: Ja, Martin verwacht aandacht voor de poes.
1: Ja, maar die zal ik zeker eens komen aaien.
0: Ja, tuurlijk. Ja. De huishoudster van de Verhulstjes.
1: Klopt, ja.
0: Ja, nog
1: altijd. Ik vraag me wel af wanneer dat hij me eigenlijk heeft zien studeren. Want het waren toch zeldzame momenten, moet ik zeggen.
0: Ja, goed, ze bedoelt het goed. Ze bedoelt het goed. Hoe vaak hoor je haar nog?
1: Oh, ik hoor Martin wekelijks.
0: Ah ja?
1: Ja,
0: en dat gaat over koetjes en kalfjes?
1: Dat gaat over koetjes en kalfjes. Ik ben trouwens, haar zoon is een van mijn beste vrienden. En we sturen altijd als ik bij hem ben, sturen we sowieso een fotootje naar haar. Of bellen we kort.
0: Ah, schitterend. Dus als je Martin hoort, welke emotie komt er dan in jou naar boven?
1: Dan is het ook de verliefde blik.
0: De verliefde blik?
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Dit is er eentje voor jou, Martin, alsjeblieft. Als je aan het kijken bent naar Radio 2.
1: Ik ben bijna zeker dat ze aan het kijken
0: is. Vic is nu altijd verliefd op jou. Straks nog meer spraakbrieven van Victor. Verrust.

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Ja, dat was Lisa Lewis die de zomer perfect samenvat. Zon, zee, strand. Maar de zomer, dat is natuurlijk ook zomerhit. Binnenkort, lieve mensen, ontdekt u welke artiesten genomineerd zijn om u al in de stemming te brengen. Starten we maandag met de Radio 2 Zomerhits 1000. Wat is jouw favoriete zomerhit?
2: Mijn favoriete zomerhit. Ik hoorde gisteren nog Last Ketchup terug. En ja, dat is mijn favoriete zomerhit.
1: Ik wist het dat je
2: in de... Ik me terug naar vroeger als kind, zorgeloos, zalige zomers aan de zee. Heerlijk.
1: Ik wist dat je in de val ging lopen. Ik had toch verwacht dat je Madiwo ging zeggen.
2: Ah, Madiwodo.
1: Madiwodo, ja, uiteraard. Ik vergat al een dag. Over Gert gesproken, want dat is natuurlijk de maker samen met James van dat nummer. Jij en je vader hebben natuurlijk een wekelijkse podcast. Vic en Gert, geweldige podcast. Ja. Wordt ook fantastisch beluisterd. Het is ondertussen ook bekend geraakt dat er een nieuw seizoen komt.
2: Ja, dat was eigenlijk de primeur die ik bij had.
1: Kunnen we dan toch even Pieter van Malder dit moment groter maken?
2: Ja, het is logisch, denk ik.
3: De primeur van de week.
1: Wat wou je zeggen?
2: Het is een logische vervolg, denk ik. Maar ik krijg toch heel vaak de vraag wanneer dat er nu een nieuw seizoen komt. Of dat er een nieuw seizoen komt bij deze. Er komt een nieuw seizoen na de zomer.
1: Na de zomer. En dat is een beetje jammer natuurlijk. Dat het in de zomer niet blijft doorlopen. Want heel veel mensen luisteren naar. Maar er is misschien een alternatief. Vic en Gert. Een nieuw format. Vic en ik. Of ik en Vic.
2: Ja, kijk.
1: We zullen eens even proberen. Hè. Dus wij tweeën onder elkaar.
2: Okay.
1: We hebben een live band.
2: Ja.
1: Kan jij zingen? Niet echt, maar we hebben een begintune.
2: Kijk, ja, ik wil mijn best doen.
1: Begin bij je best doen natuurlijk.
2: Ja.
1: En dan begroeten jullie elkaar ook altijd met dezelfde woorden, maar ga jullie gang, heren.
2: Vic en ik.
1: Ja. Vic en ik. Maar ik wil vooral toch de legendarische woorden. Hello boy.
2: Hello boy.
1: Hello boy. Hoe is jouw week geweest?
2: Ah, mijn week was super. Hè?
1: Ja.
2: Ja, mijn verloofde was jarig. En dan hebben we de traditie elk jaar. Gaan we een paar dagen naar het zuiden van Frankrijk. En we waren een paar bevriende koppels meegereisd. En het was ongelooflijk leuk. Ik heb alleen een mal figuur geslaan, Ruben. Ja, want op de verjaardag zelf had ik nog geen cadeautje. Ja, en ik had zo in mijn hoofd. Ik ga dat dan ter plaatse ergens scoren in een of andere leuke boutique.
1: Dat is een probleem.
2: Maar het was zo druk overal dat ik dacht, kijk, ik zeg tegen Sarah, ga zelf de stad in en zoek maar iets uit.
1: Ah, ja.
2: Dat was natuurlijk minder romantisch, maar ze heeft eigenlijk niks gevonden, dus vooralsnog geen cadeau. Ik had dan wel een taart geregeld.
1: En er is nu nog altijd geen?
2: Er is nog altijd
1: as
2: geen
1: we
2: cadeau.
1: Speak.
2: As we speak. Ik had wel een mooie taart geregeld met een foto van Joey en dat heeft daar tot tranen toe bewogen.
1: Zeg, en wordt dat dan ook zo, want dikwijls als je dat dan vergeet, soms bewust, soms onbewust, wordt dat dan doorgestoken? Ik ervaar dat wel anders. Ja,
2: ja, maar ik ben redelijk genereus heel het jaar door. En voilà.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ik heb ook bonuspunten eigenlijk.
2: Ik heb veel bonuspunten, die zijn nu op. Dus ik moet wel rap maken dat ik terug punten in het bakje krijg.
1: En zijn er ondertussen concrete stappen die ondernomen worden om tot het cadeau te komen?
2: Wel, we zijn sinds gisteravond terug. Dus we gaan er deze week werk van maken. Ja. Maar vertel eens, hoe was jouw week eigenlijk?
1: Mijn week?
2: Dat is wel bewogen.
1: Boy. Ja, de week was alweer bewogen.
2: Je was weer niet uit de pers weg te slaan.
1: Bestaan er onbewogen weken in mijn leven? Ja, het is waar, ja. Ik heb trouwens over dat nieuws gesproken. Dus ja, het feit dat ik mee naar de tafel ga presenteren.
2: Ja, geweldig toch?
1: Ja, zalig, zalig, zalig. Heeft uw pa er eigenlijk al eens iets van gezegd?
2: Ik weet dat al van de insight, dat al een tijdje hangende is. Ik weet niet hoe ver dat al concreet bij jou gekomen was.
1: Ondertussen wist ik het ook dat ik het moest doen.
2: Nee, en ik moet eigenlijk zeggen, hij vroeg aan mij, wat denkt hij van dat idee? En ik zeg, doen. Want
1: eigenlijk heb ik het aan u te danken.
2: Nee, ik zei, met Ruben kan er altijd iets gebeuren. En zo zouden er meer figuren in de showbiz moeten zijn. Het gaat altijd spannend zijn om dat te kijken.
1: Ja, dat is waar. Ja, ja,
2: dus ik zeg, doe het. En bovendien, zei ik, is hij een enorme vakman die altijd op de afspraak zal zijn.
1: Ja, verdorie zeg.
2: Allee, op de afspraak op play, niet op de andere afspraak.
1: Die afspraak laten we definitief achter ons. Daar doen we niet meer aan mee. Allee, dus maar de grote Gert Verhulstjong, die
2: heeft
1: toch
2: soms
1: een tipje van om raad
2: vragen. Ja, mensen zouden misschien denken van niet, maar kijk. Ja.
1: Vic en ik, ja, ik moet zeggen, het is misschien maar een hobbyprojectje, maar ik voel er wel wat voor.
2: Ja.
1: Klinkt geweldig alleszins. En ondertussen staat er rechts van ons alweer een nieuw gezicht klaar. Cato, die uiteraard komt vertellen, al zingend, wat er is gebeurd deze week met het onovertrefbare Oh Wat Een Week. Hier is Cato.
4: Op Raspo bracht Freddie Mercury een vlauw mee in het geheim. Al ging snel de ronde, is dat niet Pommelien Thijs? Ben Krabbe die stopt met blokken, Luna Hendricks verlaat het ijs. Twee aardbevingen in Venezuela, in

ging door het land. We zweten uit ons lijf. En groen ijs voor meer zwemplekken. Iedereen recht op een duik. De Rode Duivels spelen op 2K en wij zijn overtuigd. Doku deed assist van het jaar. Hoera,

0: Oh, wat een week. Oh, wat een jaar. Oh, wat een seizoen. Dankjewel, Cato. Victor Verhulst is mijn weekwatcher. Er komen al heel veel vragen aan jouw adres binnen. De rode knop is ingedrukt. Eentje waar je misschien even moet over nadenken van Doris de Cler.
1: Is dit dan de vraag? Of?
0: Nee. Gewoon dat je erover nadenkt. Want we hebben maar 10 seconden meer.
1: Oh ja.
0: Victor, zegt ze, met een E. Victor, je bent een bekend feestbeest. Maar wat was je meest gênante ochtend na het uitgaan? Waarvan je dacht, ai, ai, ai, dat dit maar niet online komt. Hier moet je even over nadenken.
1: Oké, ik zal erover nadenken.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper. Als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Vind ze op VRT Max.
2: Radio 2.
4: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
5: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
4: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
5: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
4: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Jo, wat bedoel je?
4: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
7: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
8: Maak elk...
9: Papa, is het nog ver?
8: Momenten, Max.
10: Ja, kinderen in de file. Dat helpt de zaak natuurlijk ook niet echt vooruit. Met dat non-stop gezaag.
11: En uiteraard...
9: Stoppen!
11: Geplaag.
10: Het enige waar je dan op hoopt, dat is iets waarmee je ze gewoon even stil krijgt.
8: Zoals met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
10: de max.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is gelukt voor de Rode Duivels. Ze hebben hun laatste groepsmatch op het WK met 1-5 gewonnen tegen Nieuw-Zeeland. En ze gaan door naar de volgende ronde.
1: Lukaku nog eens. Hier is Salemakers met de plaatsbal. Hij gaat er ook in. Hij gaat er ook in. Salemakers doet er nog eentje bij. 5-1. En nu helemaal zeker.
0: De andere doelpunten waren van Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en twee keer Leandro Trossard. Hij brak de ban met het eerste doelpunt voor de Belgen na een klein half uur en werd ook verkozen tot man van de match.
2: Ik creëerde al wat kantjes op het begin. Bal op een paal, dan die penalty net niet gegeven. Op dat moment spookt er toch even door je hoofd van het weer net niet. Maar we zijn blijven aanvallen, blijven kansen creëren. En uiteindelijk is die goal gevallen en dan zie je dat de openingen kwamen. En dan is het mooi om zoveel doelpunten te maken.
0: Dankzij al die doelpunten werd België uiteindelijk zelfs nog groepswinnaar. Egypte en Iran speelden 1-1 gelijk. En ook Egypte eindigde met 5 punten. Maar de Belgen hebben een beter doelsaldo. Dat betekent dat ze in een basiskamp in Seattle mogen blijven. Voor euforie is het wel nog te vroeg, zegt Kevin De Bruyne.
3: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na 2 speeldagen er niet top voor stonden. Maar we kunnen op zich in Seattle blijven, wat goed kan zijn. Maar ja, nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in 1 match. Dus nu begint het pas.
0: De Rode Duivels komen nu uit tegen een beste derde uit een andere groep. Dat kan nog Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk zijn. Maar het vroege opstaan heeft dus geloond voor de supporters. In deel B kwamen 500 mensen de match op een groot scherm volgen. Op straat met de feestzaal van een café als bar en ontbijtruimte. Peter de Kroebele was erbij.
4: Overwinningskreten in de vroege en zwoele ochtend in Hartje Dilbeek. En natuurlijk blije fans.
5: Oh, echt super fier. We hebben het gemaakt. Eerst veel beter dan de tweede plaats. Dus ik ben zeer blij. 5 goals. Dat was echt een fantastische match.
6: Ik had eerst een bang hartje, maar het is toch gelukt. Ik ben gewoon blij dat we die 5 doelpunten hebben kunnen maken. Ondanks het tegengoal vond ik het gewoon een goede match. Iedereen heeft zich ingezet voor de ploeg. Dus ik vond het goed.
4: Kinderen, jongeren, mannen en vrouwen hier. Veel rode shirts, pek en eieren. Koffiekoeken en koffie. En ook wel een pintje hier en daar. Geestige sfeer.
7: Superleuk. Er was ook veel volk. Ik had het niet verwacht. Heel leuke ambiance ook. 5 uur 's ochtends en een mooi weertje. Meer moet dat niet zijn.
8: Dat een mooie mix is. Met jong, oud, jeugd dat uitgegaan is waarschijnlijk van de nacht en hier geraakt is.
9: Wij zijn rechtstreeks van een 5 afgekomen. Dus nu een dutje doen. Een klein beetje slapen, ja. Toch.
4: Voetbalvreugde in Dilbeek en eigenlijk overal. De rust is hier weer gekeerd intussen. En veel Duivelsfans slapen nu wellicht nog even.
0: De federale politie richt deze zomer een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken, wil de federale politie het fenomeen beter aanpakken, zegt Anne Berger.
10: Onze nieuwe nationale cel phishing is absoluut een noodzaak om een overzicht te hebben over alle verschillende dossiers, alle verschillende aangiften die zowel bij de lokale zones als door onze federale gerechtelijke politie behandeld worden. Het is niet omdat er bijvoorbeeld een phishing-slachtoffer in West-Vlaanderen is en iemand in Limburg, dat die twee geen verband houden met elkaar. Dus het is echt om die analyse te kunnen doen van de dadergroepen die achter die phishing-campagnes zitten en ook van de werkwijze, de manier waarop ze werken.
0: Vorig jaar deden in ons land meer dan 8.500 mensen aangifte omdat ze online bestolen waren. Dat is zo'n 30% meer dan in 2024. Het Amerikaanse leger heeft bombardementen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS waren dat vergeldingsaanvallen na een Iraanse aanval op een vrachtschip. Jens Fransen, wat weet jij over die aanvallen?
11: Maar het Amerikaanse leger zegt dat het bij de straat van Hormuz 4 doelwitten heeft getroffen. Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones en radarposten langs de Iraanse kust. Iran reageert intussen en zegt dat er geen of nauwelijks schade is. De Amerikaanse bombardementen zijn een vergelding, dus omdat Iran, volgens de VS, gisteren een vrachtschip zou hebben aangevallen bij die straat van Hormuz. En dat is dan tegen de regels van het staakt het vuren. Dat is afgesproken tussen de VS en Iran. Meegeven de voorbije uren is het voorlopig wel weer rustig. Maar het incident toont nog maar eens aan dat staakt het vuren tussen de VS en Iran vooral erg broos is.
0: Dank je, Jens. Het noorden van Venezuela in Zuid-Amerika is getroffen getroffen door een naschok na de twee zware aardbevingen van 2 dagen geleden. Het dodental van die dubbele aardbeving is intussen opgelopen tot 920. En volgens de Verenigde Naties zijn er ook nog 50.000 mensen vermist. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en ook minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Radio 2 Weekwatchers.

0: 2. Vrienden en vriendinnen, een geweldig goeiemorgen. Het is gebeurd, het allerlaatste uur van de Radio 2 Weekwatches van dit seizoen is ingegaan. Reden te meer om het volgende uur echt alles uit de kast te halen. Met nog meer live muziek van een fantastische muzikale gast, Nathalie Meskes. Die heeft haar buurman meegebracht. Al wist hij tot een half uur geleden nog niet helemaal of het wel buren waren. Maar dat is ondertussen allemaal uitgeklaard. Graag een applaus voor mijn Weekwatcher Victor Verhulst, dames en heren. Het komende uur werken wij nog even verder aan de emotionele ontwikkeling van Victor. Hij heeft ervoor bordjes gekregen om zich te kunnen uitdrukken. En zoek alvast maar naar het bordje van pure extase, want ik heb nog een geweldige primeur in de aanbieding. Dat is allemaal voor het volgende uur van de Weekwatchers. Olé, olé, Radio 2. Weekwatchers bij Radio 2. Jazeker. Victor Verhulst, lieve vriend. Ben je nog scherp?
1: Enorm scherp.
0: Ja, dat is nodig hoor. De badjes in Roeselaren zijn op alles voorzien. Namelijk ook voetbadjes. Voor mochten we verfrissing willen. Want het is best een warme ruimte.
1: Oké. Okay. Gaan we daar met z'n allen in hetzelfde pakje?
0: Nee, we hebben ieder ons eigen pakje gekregen.
1: Okay.
0: Ja, dus als er verfrissing nodig is, ik ga alvast beginnen. Want ik moet zeggen, ik heb hier al... ik heb een hele nacht in dezelfde kousen rondgelopen.
1: Ja, ik heb mijn kousen van gisteren terug gedaan.
0: ik heb het nachtje doorgedaan. Dus ik vrees dat...
1: Ah, wel, ik zal meedoen.
0: Ga je meedoen?
1: Ja, en ik heb deze week opnames gehad voor iets met blote voeten. En mijn voetjes zijn perfect verzorgd.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Kunnen we daar een primeur jingle aan vasthangen?
1: Ik heb met mijn vader een reclamecampagne opgenomen. Ja. Voor Happy Flops.
0: Oké, okay, dat aanvaarden we als primeur van de week.
2: De derde primeur van de week.
0: Happy Flops, joh.
1: Happy Flops, ja.
0: Happy Flops.
1: Ja.
0: Dat moet geweldig gezellig geweest
1: zijn. Dat was een dolle pret.
0: Sletsen of wat zijn dat precies?
1: Ja, sletjes, ja.
0: Oh, heerlijk, heerlijk.
1: Sletjes.
0: Ja, wel ja. Sletjes. Lieve mensen, Victor en ik, we hebben een stevige nacht achter de rug. Vandaar dat we wat verkoeling willen. Ik moet zeggen, het is ook wel echt heerlijk. Maar natuurlijk moeten we verder met de show. En terwijl jij in het water gaat staan... heerlijk. Hebben wij ook een nummer voor je klaarstaan? Een nummer, beste Victor, dat ooit op jouw begrafenis moet klinken. Weet je over welk nummer ik het heb?
1: Het dat is wisselt al eens, maar ik ben benieuwd welk
0: het is. Het is niet typisch begrafenislied, kan ik wel zeggen.
1: Okay,
0: maar voor jou wel, blijkbaar.
1: Ja.
0: Als ik jou...
1: Wie heeft dit doorgegeven?
0: Als ik Roemenië zeg,
1: ja.
0: Zegt het jou dan iets?
1: Oh. laat het maar hoger.
0: Zoek maar naar het emotiebordje Ozone met Dragoste Dintei.
1: Ah, ja, ja, kijk. Ja.
0: Dat moet blijkbaar ooit tot de begrafenis gedraaid worden. Maar we draaien hem voorlopig bij Leven en Welzijn.
1: Super.
0: Als dat oké is. Het is een geweldige plaat. Ja, dansen kunnen we niet. Maar hier is hij dan. Ik blijf er nog even in staan. Ik vind het wel best lekker.
1: Ik zal zo meteen duiding geven over...
0: Ja, geef maar duiding. Ja. En u mag meedoen, hè, mensen. Thuis, daarbuiten. Het feest is helemaal begonnen. Bij het laatste uur van de Weekwatches dit seizoen.

0: Ja, en ik moet Victor Verhulst bedanken, want die man heeft er hier met de klap de feeststemming in gebracht. Vic.
1: Voilà. Ja.
0: Geweldig.
1: Omdat maar jullie allemaal aan mijn begrafenis denken nu? Of?
0: Ja, ik krijg deze emotie er wel bij. Als dit nummer op jouw begrafenis moet komen, ik moet er een beetje van lachen, want ik begrijp het niet goed.
1: Ja, mijn begrafenis moet niet zo tristig zijn. En dit nummer alweer brengt mij helemaal terug naar mijn lagere schooltijd. En die was eigenlijk wel heel plezant. We hadden een heel leuke klas en het was zomer en toen was dit nummer een hitje. En altijd als ik dat door, voel ik mij terug even kind.
0: Oh ja, oké. Okay. Een soort nostalgisch gevoel.
1: Ja, muziek, dat is heel persoonlijk. Hè. Dat is zoals een geur. En soms kan dat iets heel nostalgisch, fijn oproepen terug. En ik heb dat bij dit nummer.
0: Heb jij ooit de tekst opgezocht?
1: Ja, ik heb het geweten, maar ik ben het weer vergeten. Dus jij gaat het mij nu
0: vertellen. Nee, ik weet het ook niet. Ik ga het jou straks dan moeten vertellen. Ik weet dat het Roemeens is en ik heb de weer-apps ook even gecheckt. In Roemenië wordt het vandaag 33 graden.
1: Oké, dat is gewoon nog aangenaam.
0: Ter info. Toch? Ja. Minder warm dan bij ons, maar om zeker te zijn vragen we toch maar even aan de weervrouw. Sabine Haagdoorn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Helaba. Het zonnetje in huis.
2: Ja.
0: Lieve Sabine,
2: ja.
0: Kan jij ons stilaan verlossing brengen?
2: Stilaan, het gaat een beetje traag misschien naar sommige mensen hun zin. Ik denk trouwens dat op dit moment boven jullie hoofd dat het ongeveer al redelijk donker moet worden.
0: We staan binnen, dus het is moeilijk te concluderen.
2: Je hebt geen raam dat je kunt zien, want ik zie hier op het radarbeeld dat er over het westen van West-Vlaanderen, dus langs de kust zijn al onweders geweest. En op dit moment eigenlijk trekken er toch wel een aantal over het westen van West-Vlaanderen. Dus jullie gaan denk ik tussen dit en het volgende half uur misschien ook wel een veeg daarvan krijgen. Dus dat zijn een paar regen- en onweersbuien die tijdelijk over het land schuiven en die lokaal ook wat feller kunnen zijn. Het is maar tijdelijk, want al gauw wordt het opnieuw droog deze voormiddag. En dan tegen het einde van de namiddag en vanavond verwachten we dan van over Frankrijk opnieuw gedonder. Hevige onweersbuien, met alles erop en eraan alweer, met hagel, met kans op rukwinden. En ondertussen gaan we ook zweten, misschien iets minder hard dan gisteren. Want voor Brussel bijvoorbeeld wordt dat 35 graden. Voor als je richting kust gaat, en jullie zitten daar niet zo ver vanaf, gaat het naar 26 graden, dus een heel draaglijke temperatuur. Maar als je naar het zuiden van het land gaat, Belgisch Lotharingen, daar zitten ze nog in de meest hete lucht. En daar kan nog 39 graden geteld worden straks. Dus zwoel weer vandaag met vanavond en vannacht kans op gedonder. Ook vannacht nog vanaf het zuidwesten, vanaf de Franse grens zijn er nog regen- en onweersbuien. Het is altijd heel moeilijk te zeggen waar precies die felste buien gaan vallen. Maar we gaan ze wel kunnen tellen, denk ik hoor. En die warmte die blijft nog lang nazinderen. Uiteindelijk tegen morgenochtend 17 tot 22 graden. Ja, een beetje dezelfde temperatuur als vanochtend. En dan morgen, vooral over het oosten, dus de provincies Luxemburg, Namen en Luik, krijgen dan hevig onweer. De rest van het land hier en daar een bui. En dan wordt het al minder heet. En dat gaan velen wel appreciëren, denk ik. Van 24 graden aan zee tot 32 of 33 graden in de provincie Limburg. En dan vanaf maandag hebben we licht wisselvallig weer. Ik dacht dat ik het nooit meer ging zeggen.
3: Eindelijk!
2: Eindelijk. Wisselvallig. Ik zeg het zo graag. Zon, wolken. Misschien nog hier en daar. Dus ja, nog kans op een bui. Maar het zal zeker niet overal zijn. En dan, hou je vast. Temperaturen tot 26 of 27 graden.
0: Oh, zo koud zeg.
2: Ja, draaglijk.
0: Dat is slechte weer
2: noem
0: altijd.
2: Ik dat.
0: Nee, draaglijk. Absoluut. Absoluut. Ja. We gaan jou een draaglijk applaus geven. Dankjewel om het alweer te doen. En dankjewel voor een heel seizoen. Sabine Haagdoorn. En ondertussen, beste Victor, hebben we de betekenis van Dragoste Dintei.
1: Ja, verfris mijn geheugen nog eens.
0: Het is Roemeens voor liefde onder de lindebomen.
1: Nee, dat zat er toch niet in mijn hoofd. Ik dacht dat iets anders was.
0: Dat is jammer.
1: Maar kijk hoe mooi.
0: Want ik ging jou anders gevraagd hebben, heb je ooit de liefde bedreven onder een boom?
1: Nee, dat, daar ben ik nog niet...
0: Dat is niet aan toegekomen?
1: Nee.
0: Of tegen een boom?
1: En ook niet met een boom.
0: Ja, jongens, kijk, in alle geval, we weten toch maar mooi de betekenis van dat nummer. Op die manier kunnen ze ons niks meer wijsmaken. Het blijft dus aangenaam warm de komende dagen, mensen. Dat is goed nieuws voor de badjes in Roeselaar, want daar zitten we dus live vanochtend. Er is hier heel veel te doen, van koopjes tot kinderanimatie, muzikale optredens. Jij moet hier aan de bak. straks.
1: Ja, klopt. Ik speel hier vanavond nog in Roeselare.
0: Geef ons een tipje van de sluier, de primeur van de show.
1: De primeur van de show.
0: Welke plaat ga je als eerste draaien?
1: Dat zal de Where Have You Been zijn van Rihanna.
0: Alsjeblieft. Ja. Voilà, zo weten de mensen in Roeselare.
1: Green Velvet remix.
0: Hela, in orde, hè?
1: Ja.
0: Ik hoop dat het volgende nummer misschien wel in de set zit. Alhoewel, nee, dat is onze genre niet. Het is een prachtig nummer, hè?
1: Ik durf het wel eens op een trouwfeest of zo te draaien. Ja. Maar hier in Roeselare op de...
0: In de badjes.
1: Denk ik niet dat ik hem zal bovenhouden.
0: Dat doen wij het wel voor jou.
1: Prima.
0: De Weekwatchers. ABBA mensen met Dancing Queen.

0: Dancing Queen, lieve mensen. Wij dansen dat het een lieve lust is. En we doen dat ook nog altijd blootsvoets. Het is een heerlijk gevoel.
1: Het is zalig. Het is net of we staan op het strand.
0: Waarom zijn er niet meer talkshows waar je op je blote voeten naartoe
1: kan? Jij kan daar binnenkort verandering in brengen, Ruben.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Ik die jouwe ben, ook al ga jij dat minder snel benoemen dan ik. Genoeg mooie woorden nu, denk ik. Want het is tijd om het te hebben over je slechtste eigenschap. En dat is dat je altijd te laat komt. En vroeger was je zo stipt. Waar is het misgegaan?
4: Ja, Victor.
5: Ja, ook vandaag was ik te laat, dus ja. ik kan het niet ontkennen. Nee, wat te laat. Je hebt te laat komen en te laat komen.
4: Bij mij in de familie zouden zeggen dat is een uitleg van Loa Jacques.
5: Nee, ik ben op tijd. Als het er echt toe doet, dan ben ik op tijd.
4: Ah ja.
5: Ja.
4: Maar soms vroeger was je blijkbaar altijd stipt.
5: Ja, maar dan... er zijn heel veel mensen niet op tijd. En dan zijn degenen die op tijd zijn, zijn altijd gescheten. Dus ik heb me nu naar het andere kamp
4: Okay. Je wou niet langer gescheten zijn.
5: Ja, inderdaad.
4: Okay, ik begrijp het. Ja. Dus onder druk van anderen heb je...
5: Nee, maar vandaag de dag ergens op tijd komen is ook niet altijd even makkelijk. Hè. Als je een drukke dag hebt en je springt in een auto. Normaal denkt het is een uur rijden, maar plots is het 2 uur rijden. Daar kunnen we weinig aan doen.
4: Ik begrijp het. Misschien nog heel even, want we zijn natuurlijk ook aan jouw emotioneel veld aan het werken om dat zo uitgebreid mogelijk te maken. Hoe voel je op dit ogenblik, beste Vic? Wat ligt
5: er hier? Ik voel me zoals brandweerman Bill.
4: Alright.
5: Heel chill, ontspannen.
4: Zalig.
5: Toch ook wel een lichte vrolijkheid in mij.
4: Een lichte vrolijkheid, ja. Ik moet zeggen dat de anderen ook niet echt van toepassing zijn voor hoe ik me voel.
5: Ja, Octaaf nog
4: altijd. Blijft ook nog altijd een hele goeie. Voilà, Octaaf de Bolle met zijn debardeurken met een duim in de lucht. Lieve mensen, straks groot nieuws. Jawel, we hebben het daarnet al aangekondigd dat dit de dag zou worden waarop we alweer een primeur op Vlaanderen zullen loslaten, Vic.
5: Ja?
4: Ja, maar dat is nog niet voor nu.
5: Nee.
4: Ik ga het nog heel even in beraad houden. We gaan Vlaanderen blij maken. Euforisch misschien zelfs. Nogmaals, even geduld.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
7: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
7: Allee.
8: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knabbieprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
10: Lotto is op zoek naar een tong.
11: Dat heb ik.
12: Affirmatief.
10: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
12: Absoluut.
10: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
13: Een mocha banaan salami smaak.
14: C'est si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
15: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
16: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
17: Min 15% op alles, er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles, enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
18: Radio 2.
19: Radio 2.
4: Vrienden en vriendinnen, Victor Verhulst is nog altijd mijn centrale gast. Er komen dus vragen via de app van Radio 2 aan jou binnen. We hebben het al gehad over welke gênante scène heb je ooit meegemaakt na het uitgaan.
5: Ja.
4: Heb je er al een verhaal voor gevonden?
5: Ja, ik heb zo de eerste keer dat ik ben uitgeweest was tegenover mijn vader redelijk gênant. Maar ik heb dat verhaal ooit al eens verteld in de...
4: Maar dat blijft gênant natuurlijk.
5: Het blijft gênant, ja.
4: Dus niet omdat je het vertelt dat minder gênant wordt.
5: Nee, maar ik moet zeggen, ik heb weinig schaamte en ik heb mezelf altijd redelijk onder controle. Dus die verhalen vallen eigenlijk wel mee.
4: Oké, dat is goed. Ja. Ja, als je er niet op wil ingaan, geen enkel probleem. Stefan Steen, nog een vraagje voor Victor. Veel mensen zien alleen de leuke kant van jouw leven, maar welke opoffering heeft het meest impact gehad op wie je vandaag bent? Dat zijn ernstige vragen.
5: Dat is een
4: vragen,
5: heel diepe vraag, ja.
4: Ik weet het, ja.
5: Ja.
4: Af en toe moeten wij voor de meerwaarde zoeken op canvas. Hè.
5: Ik wil er even op ingaan. Ik vind ook dat opofferingen horen erbij en die maken je ook sterker. Dus ik ervaar dat niet altijd als iets negatiefs.
4: Dat is een zeer herkenbaar antwoord. Goed, wij moeten alweer over naar het volgende gedeelte van de show, want mijn muzikale gast toert 10 jaar geleden rond met een ode aan

Motown muziek. En het was zo ontzettend tof dat ze zei, ah wel, we gaan dat gewoon nog een keer doen. Vrijdag 23 oktober, mensen, trapt ze de tournee af in Bonheiden. En daarna trekt ze heel Vlaanderen rond. Zorg dat je op de eerste rij zit. Alle info via de Instagram-pagina van Nathalie Meskens Official. En als u toch nog niet overtuigd zou zijn, dat natuurlijk niet kan, dan trekt ze je de volgende 3 minuten wel over de streep. Met haar versie van You Can Hurry Love van Phil Collins. Roeselare, mag ik een daverend applaus voor Nathalie Meskens? APPLAUS.

0: You can hurry love. En ik zal nog eens iets zeggen. Phil Collins heeft er nog nooit zo goed uitgezien. Maar je kan dus best wel een beetje hurryen om die tickets te kopen voor Meskes in Motown. We gaan daar nog een daverend applaus geven. Nathalie Meskes, dames en heren. Lieve Victor Verhulst, een groot moment is aangebroken.
1: Hola.
0: Nog niet de primeur, ik spaar hem nog altijd een beetje op. Maar wel de één tegen allen challenge. Het is de finale vandaag. Het is een ideaal moment om dat hier te doen tijdens de badjes in Roeselare. De stand op dit ogenblik is 22 voor mij, 23 voor jullie. Vandaag zal beslist worden welk kamp de wedstrijd wint.
1: Ja.
0: Ik zal jou heel even meenemen. Al het hele seizoen daag ik elke uitzending mijn weekwatcher uit om een wedstrijdje. We hebben al van alles gedaan. Gekwist, gedanst, gesquat, blokkentorens gebouwd, bloemen geschikt, vogelkastjes in elkaar gestoken, papieren bootjes gevouwd, enzovoort enzoverder. En voor de laatste gaan we zot doen. Er valt vandaag niet één punt te verdienen, want dan zou ik enkel maar gelijk kunnen spelen.
1: Ja. Ja.
0: Er vallen maar liefst 20 punten te verdienen. Dat is straf, hè? Ja, dat is ongelooflijk.
1: Twee had ook volstaan om
0: ja, nee, naar winnaar uit te willen kunnen... echt, we willen echt suspense.
1: Ja, we willen niemand te diepwerk in duwen.
0: Ja, absoluut. Ja. Dit moet de websites van de kranten halen. Okay. Dit wordt de strijd der strijden. De weekwatcher hebben tot nu toe dus voortreffelijk gedaan. Hun lot ligt in jouw handen.
1: Zeg dat zo niet.
0: Alle druk op jouw brede schouders, meneer Verhulst. Hoe voel jij je daarbij?
1: Ja, wel, ik ben toch een beetje zenuwachtig aan het worden. Ik ga er niet over liegen.
0: Zoek een bordje, zou ik zeggen. Hoe die 20 punten te winnen zijn, wel, dat laat ik graag over aan onze watcher van de week, watchers. Sinds dit seizoen ook quizmaster in bijberoep. Welkom, Hans Kools. En hier stopt het dan voor mij. Hans, wat zijn de regels?
2: Ja, we zijn niet op de hoogte, Rum, van wat
0: zoals
2: er nu
0: altijd
2: staat te gebeuren. Inderdaad, het is een allerlaatste challenge. Inderdaad, 20 punten. Ik heb mij wat laten inspireren door deze morgen. Wij hebben samen naar de Rode Duivels gekeken.
0: Ah, bon?
2: Dat
0: weet ik.
2: Wij hebben samen gekeken, Rum, de volledige match. Victor, een klein beetje in achterstand, we hebben een halve match gezien.
0: Ja.
2: Ik ga straks een verhaal voorlezen. Daar zitten 20 namen van Rode Duivels.
0: Oh.
2: Huidige of ex-Rode Duivels in verwerkt. Na afloop van het verhaaltje krijgen jullie om de beurt de mogelijkheid om een naam te noemen. Achternaam volstaat. En per juist gegeven achternaam krijgen jullie een punt. Dat betekent ook dat als één iemand stopt, de andere persoon verder mag gaan en die punten ook optellen.
0: Dus en op als je fout raadt, dan val je ook
2: af. Val je af en dan kan de andere verder punten
0: scoren.
2: Verzamelen.
0: Oké.
1: Okay. Als sportjournalist zijnde zou dit normaal wel erg gênant kunnen worden.
2: Iemand duwt zich al in de achtergrond.
0: Let's go.
2: Daar gaan
0: Vlaanderen,
2: we.
0: Here we go.
2: Ruben van Hucht en Victor Verhulst keken samen naar een documentaire over Spanje. Met in de hoofdrol een flamenco-danseres en haar vurige castagnetten. De sfeer zat helemaal goed. Ik heb zin in sangria, zei Victor. En ik heb alleen koffie in huis, antwoordde Ruben. Dat is toch iets voor in de winter, riep Victor ongelovig terug. Je weet dat ik geen culinaire prinses ben, ging Ruben verder. En dus werden de koffiebonen fijn vermalen. Ruben had ook chocolaatjes. Alleen witte, want de bruine waren uitverkocht in de winkel. Plots klonk er lawaai van buiten. Wie is daar? Riep Ruben geschrokken. Zijn het vossen? Roept Victor. Nee, bent de kikkie? Klonk het terug. De buurman opende de deur en kwam de woonkamer binnen. Ik kom je auto repareren die al de hele tijd stilstaat, zei hij. Maar ik heb geen goed gereedschap. Ik kreeg hem niet aan de praat. Ik breng hem al naar de garage, zei Ruben. Die zullen vast en zeker wel wat gedaan hebben. Of weten wat gedaan, sorry. De donker overviel hen. Het werd avond en Ruben besloot om te koken. Vandaag staat sol meunière op het menu. Wat een originele keuze, antwoordde Victor. Zal ik het kruiden witzel of wit poivre? Vroeg Ruben lachend. Of vind je dat wat te goor? Integendeel, dat is heel beleefd van jou, riep Victor.
0: Oh.
2: Of misschien moet ik ook in het Frans antwoorden. Zeer courtois. Ze dronken nog een kasteelsbier. Bedankt voor de compagnie, zei Ruben. En het werd nog een zeer plezante avond.
0: Man. Ja. Ik zal de eer aan jou laten. Jij mag beginnen,
2: ja,
0: Victor.
2: Traditiegetrouw laten we de gast van start gaan.
0: Ja, dat is zo.
1: Ja, compagnie.
0: Compagnie.
2: Klopt.
0: Dus één punt erbij. Jij houdt de stand bij of iemand
2: ja,
0: houdt de stand
2: absoluut,
0: bij?
2: Ja, okay.
0: De bruine.
2: De var houdt dat bij.
0: De bruine.
2: Klopt.
1: Witsel.
2: Ja.
0: Courtois.
2: Klopt.
1: Vossen.
0: Ja. Kasteels.
2: Ja.
1: Kastanje.
0: Praat.
2: Ja.
1: Docu.
0: De winter.
2: Ja.
1: Goor.
0: Van buiten.
2: Klopt.
1: Wacht even, hè.
0: Zeker, jongen, zeker.
1: ja, echt. Victor Openda.
2: Oeh, amai, ja, klopt.
0: Vermalen.
2: Ja.
1: Origi.
2: Ja.
0: Oh, Origi.
2: Mooi, straf.
0: Nee, ja. Fuck.
2: Nee, zat er niet bij, Rummel.
0: Nee, zat er niet. Gerrit.
2: Ja, heel goed gevonden, ja.
1: Oké. Okay. Sorry. ja, ik ga gokken.
2: Ja.
1: Is hij ooit opgeroepen geweest, Verhulst?
2: Nee, Verhulst.
1: De doelman Verhulst.
2: Doelman Verhulst zat niet in het lijstje. Dus dat betekent dat Victor hier afvalt. Dus dat jij nu nog voor de extra punten kan gaan. Ruben, jullie hebben nu alle twee evenveel punten gescoord.
1: Hoeveel zijn er al gescoord?
0: Ja, je hebt nog altijd één punt meer. We hebben allebei evenveel. Dus... Ja,
2: evenveel. Dus als jij nu één punt of meer scoort, dan kun je...
0: Wacht, we moeten het uit de jury in de wagen toch heel even laten weten. Want ik heb het laatste antwoord gegeven. Ik heb 8 punten en Victor heeft er...
2: Ook 8.
0: Ook 8. Het is 8-8. Nu moet ik zeggen... kan je het verhaal nog eens even opnieuw?
1: Wel, als je het weet, dan is het echt dik verdiend. Dat je de overwinning naar je toe trekt.
0: Het wordt nu heel... Mag ik een naam die al gezegd... Een vraag mag ik niet meer zelf. Witzel is al gezegd, hè?
2: Witzel is gezegd, ja.
0: Witzel is gezegd.
2: Dus het is tot het eerste foute antwoord.
0: Meunier.
2: Meunier zat ertussen, ja, klopt.
0: Die is ook nog niet gezegd, hè. Ja. Dus nu gelijke stand. Maar ik moet zeggen, ik weet bij God niet meer.
2: Doe nog ook.
0: Van Gucht, kom aan, jong! Ik ga me de gokken, inderdaad. Ik ga voor... Onana.
2: Nee, zat er niet tussen.
0: We sluiten dit seizoen af op een gelijke stand, Victor Verhulst.
2: Wauw, fantastisch.
0: Het is een prachtige strijd geweest.
1: Ik kan ermee leven.
0: Ik ook.
1: Ik hoop al die 22 voorgangers ook. Of 23 voorgangers.
0: Ja, het is een lange strijd geweest, een heel seizoen. En dan uiteindelijk een gelijke stand. Ik vind dit wel iets hebben, Hans.
2: Ja, natuurlijk. We kunnen altijd nog een penaltytrap straks. Als de mensen toch nog een winnaar willen hebben.
0: We denken erover na. We moeten dit even laten bezingen. Het is een belangrijk moment geweest in de seizoensfinale van de Radio 2 Weekwatchers.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag.

0: Lieve mensen, Sabrina Carpenter. En het is een taste van het gelijkspel geworden in de 1 tegen allen challenge. Absoluut geen zure nasmaak.
1: Nee, voor niemand, denk ik.
0: Nee, hier kan iedereen mee verder. Heeft gezichtsverlies geleden.
1: Nee, we hebben ook echt ons best gedaan.
0: Absoluut. 17 van de 20
1: antwoorden. Er was verbazing alom over heel de
0: zaal. Ja, hij heeft daarnet de donker, zijn we nog vergeten te zeggen, Faas.
1: Ja.
0: En Benteken.
1: En Benteken, ja.
0: Dat zijn de 3 antwoorden die we niet hadden. Maar goed, wij moeten verder met deze show. Beste Victor Verhulst, je bent nog maar net terug van vakantie. Heb je het nieuws een beetje gevolgd?
1: Ja, tegenwoordig. Vroeger was het als je van vakantie terugkwam, dan had je precies, ik weet niet wat je mist. En nu...
0: Ja, er was onder meer het nieuws van M&M-DJ Robin Keijhard. Ik weet niet of je er iets van opgevangen hebt. De zoon van Ingeborg en Roland Keijhard. Die gaat trouwen. En die heeft beelden ook gedeeld van zijn vrijgezellenfeest in Italië.
1: Ja.
0: Ja, voilà. En natuurlijk, ja, bij jou is er ook altijd heel veel gespeculeerd en gevraagd of het al iets geregeld is. En ik vraag dat natuurlijk omdat we weer een spraakbrief hebben binnengekregen.
1: Oei, oei, oei, oei.
2: Dag lieve vriend Victor, Joris Essels hier. Ik heb een vraagje. Ik zoek hier die uitnodiging van die vrijgezellen van u, maar ik vind die nergens terug. Heb jij die al verstuurd of moet die nog komen? Want ik heb voorlopig nog niets gekregen en ik zou dat graag willen vrijhouden. En is dat mij blijven slapen? Wat doe ik aan? Is er een dresscode? Laat het mij alstublieft weten, zo snel mogelijk, Vic, want dan hou ik dat vrij.
0: Voilà.
1: Ja, een vrijgezelle, dat is iets wat je normaal als vrijgezel zelf niet in de hand hebt. Hè.
0: Ah ja, dat is toch iets wat georganiseerd worden door anderen.
1: Ja, en ik heb daar zelf nog niks van vernomen, dus bij deze kan ik daar weinig over lossen.
0: Ja, oké, goed. Ja. Enfin, het zijn allemaal heel veel dingen die op je pad komen. Een trouwfeest, dat kan ook druk geven natuurlijk. Maar kijk, ik ben ervaringsdeskundige, Vic.
1: Ja, dat hoe voelt het om getrouwd te zijn?
0: Ja, ja, dat heeft al verschillende gevoelens aangenomen natuurlijk in mijn leven. Ik heb het al 2 keer achter de rug. Maar ik wil me toch graag ook opwerpen als jouw wedding planner.
1: Okay.
0: Je hebt dat natuurlijk altijd misschien nodig, tenzij Sarah dat helemaal in handen gaat nemen, dat hij niks uit handen wil
1: geven.
0: Het
1: zou toch verstandig zijn om dat een beetje uit handen te geven.
0: Oké, okay, dat
1: begrijp ik. Je mag je altijd solliciteren.
0: Ah, wel, en daarom dat ik even gewoon ook voor mezelf wat in te lezen of in te werken in de materie, toch even in 1 minuut tijd, zo snel mogelijk, wat dingen over jou wil te weten komen van wat je graag hebt en niet graag hebt.
1: Oké, okay.
0: Okay, here we go. Strik of das?
1: Avondfeest strik, overdag das.
0: Oh ja, de 2. Persoonlijk cadeau of een dikke enveloppe met geld?
1: Een dikke enveloppe met geld.
0: Zeker weten. Een huwelijkslijst of mogen mensen zelf een cadeau kiezen?
1: Ik denk dat ik 1 gemeenschappelijk groot cadeau ga vragen waar iedereen naar hartelust voor kan bijleggen of niet.
0: Oh, okay.
1: Maar de aanwezigheid van de gasten zal het mooiste geschenk zijn.
0: Ik noteer het, de wedding planner houdt alles bij. Groot feest met vrienden en collega's of intiem met de familie?
1: Intiem.
0: DJ of liveband?
1: Beide.
0: Oh, voor de vrijgezellen, dat hoort er ook nog met je wet. De bierfiets of paintballen?
1: Oh, geen van de 2, maar doe maar de bierfiets, dan vergeet ik dat ik erop zit op een gegeven moment.
0: Dat is waar. Zotte openingsdans à la Dirty Dancing met een lift of toch eerder klassiek?
1: Klassiek.
0: Oké, okay, dat is ook goed. Meteen op huwelijksreis of eerst een beetje bekomen?
1: Onmiddellijk weg.
0: Dat of af. Verschillende trouwkostuums voor het feest of maar 1? Ja, er kan je dan net niet meer op antwoorden. Ik begrijp het. We hadden ook maar 1 minuut tijd uitgetrokken natuurlijk. By the way, er is nog een vraag binnengekomen.
1: Oei.
3: Ik heb gehoord, Victor, dat we binnenkort, de datum ligt nog niet vast, gaat trouwen. Ik heb het u misschien al een keer gezegd, dus om een keer in uw ogen kijken. Ik zou het toch vreselijk appreciëren moest u kunnen getuigen mogen zijn. Ik ken u van kleins af aan, ik weet, ik heb u weten geboren worden, ik heb nog op u gebabysit. En nu is ook heel graag uw getuige zijn. Als je trouwt met uw lieve, lieve, charmante Sarah.
0: Ik herhaal, ik zou het vreselijk appreciëren mocht ik uw getuige kunnen zijn.
1: Ja, dat is een redelijk directe vraag. We weten ondertussen dat Koen Krukken ook wel een relatiebreker kan zijn sinds
0: de sms-moord geleden,
1: in deze show. Dus ik moet er nog eens goed over nadenken.
0: Dat begrijp ik, dat begrijp ik. Koen, we konden helaas deze primeur nog niet voor jou uit de man ontlokken. Dat begrijp je zelf natuurlijk ook wel. En mensen, over primeurs gesproken, daar moeten we het zo meteen nog eens over hebben.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
7: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
7: Ah, wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
7: Ah.
8: Midas, je kan altijd vooruit. Radio 2.
0: Ja, lieve mensen, we gaan alweer verder. Victor, je moet vanavond draaien in Roeselare.
1: Ja,
0: je moet ook in Kortemark draaien.
1: Inderdaad.
0: Er zijn hier mensen uit Kortemark aanwezig.
1: Is het waar? Zijn jullie vanavond ook aanwezig nog?
0: Ze hebben beloofd dat ze
1: de dochter,
0: danspasje gaan zetten. Hoe zit dat trouwens met de DJ-carrière?
1: Ja, goed. Ik moet zeggen, de nachten die bevallen me zwaarder dan 5 jaar geleden. Dus ik ben
0: ze vallen benieuwd... zwaarder, ja.
1: Oh, ja, ze vallen me zwaarder. Ik ben benieuwd hoe het zou zijn op een leeftijd die jij nu hebt.
0: Ja, ik ben
1: maar
0: pas begonnen natuurlijk.
1: Nee, maar doe 7 jaar bij. We schelen 7 jaar of 8 jaar. Ja,
0: ik denk dat het met ingesteldheid te maken heeft.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Ja. Want jij doet natuurlijk al langere tijd. Dus het zou kunnen dat je na verloop van tijd het een beetje gezien hebt. Of sommige aspecten. Voor mij is het allemaal nog nieuw. Dus maar... het doet mij nog niet zoveel gelijk. Afgelopen nacht heb ik bijvoorbeeld eigenlijk geen... Ja. minuut geslapen.
1: Maar ik moet zeggen, het blijft heel fijn. Vooral ook omdat bijvoorbeeld in Kortemark zou ik anders waarschijnlijk nooit komen. En op deze manier toer je toch heel Vlaanderen rond. En dat is altijd heel plezant.
0: Dus de citroen is nog niet uitgeperst, Victor?
1: Nee. De citroen zit nog...
0: Het is nog boordevol vitamine.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Hij gaat nog wel even door. Ja. Geen enkel probleem. Het is natuurlijk een hele fijne hobby. Ik weet niet of je ze zelf ook gaat toepassen op jouw trouwfeest. Zou je achter de deks durven staan of ga je dat aan iemand anders over?
1: Ik ga mezelf niet in de line plaatsen, maar je weet natuurlijk nooit hoe de avond evolueert.
0: Dat je daar uiteraard belandt.
1: Ja.
0: Mocht je toch nog naar een openingsdans op zoek zijn, en dat is het laatste dat we erover gaan zeggen, Cato is hier bij ons met de openingsdans der openingsdansen. En dat is natuurlijk Perfect van Ed Sheeran. Gezongen door Cato, dames en heren. Ja.

0: Dat was inderdaad Perfect van Cato. En van de Weekwatchersband natuurlijk, die ook al een heel seizoen trouw op post zijn. Gaan we ze nog eens even in de bloemetjes zetten, dames en heren. Jan-Chris Vinken, Davy Pieffoor en Pieter van Malderen. Beste Victor Verhoest, lieve mensen, het is tijd voor het grote nieuws. En voor groot nieuws bestaat er maar één geluid, en dat is dit geluid.
1: De vierde primeur van de week.
0: Victor, kan je al raden welke richting we uitgaan?
2: Ik heb geen flauw idee.
0: Geen donkerbruin vermoeden.
2: Ik ben reuze benieuwd.
0: Beste Victor, we zijn dit programma gestart in september 2014. Dus ondertussen 12 jaar geleden. We zitten over de 500 afleveringen.
2: Dat is eigenlijk heel veel, hè?
0: Dat is heel veel. Ja. Ik vind dat toch heel veel.
2: Ja, proficiat daarvoor.
0: Voor maar één keer per week te maken. Ja, anders zeker, zou je er meer hebben, natuurlijk. Enfin, het heeft even geduurd voor ik dit kon zeggen. Maar, bon, ja, ik moet het zeggen. Lieve mensen, vanaf september zal de zaterdagochtend... opnieuw een zaterdagochtend met Radio 2 Weekwatchers zijn. Jawel, wij gaan nog een seizoen door. Yes, yes, hoera. Hoera, hoera, hoera.
2: En ja, ik zag de opluchting bij de mensen in de zaal van het gezicht passen.
0: Ze dachten heel even dat ik met een ander plan ging afkomen. Maar nee hoor, wij blijven gewoon lekker bij het oude. Waarom niet? Heb je suggesties? Dingen die we ja, moeten aanpakken in de show?
2: Wie ben ik om jou suggesties te geven met je eigen show die al 12 jaar als een sneltrein
0: ja, maar blijkbaar,
2: door Vlaanderen
0: ja, blijkbaar vraagt jouw vader ook raad aan jou. Dus als de grote Gert Verhoest raad aan jou vraagt, moet ik toch ook raad vragen aan jou?
2: Nee, ik zou zeggen, blijf vooral zo verder doen. En ja, kijk, ook als gast om hier te zijn, is het altijd heel plezant. Het is nu mijn tweede keer. En ik hoop stiekem dat er ooit nog een derde keer komt.
0: Dat was ook een vraag. Kom je volgend seizoen eens terug?
2: Laten
0: we dat
2: plezier
0: dan toch al maar meteen vastleggen, mensen. We gaan er een seizoentje bij doen. En voor de laatste keer dit seizoen horen we ook nog eens graag het eindverslag. Want dat is iets wat we natuurlijk niet zomaar links mogen laten liggen. Het rapport van onze Watcher van de Week Watchers. Een groot applaus voor de one and only Hans Kools. Goedemorgen, Hans.
3: Ja, voilà. Het is een klein beetje een moeilijk moment voor mij. Want wij hadden een beker voor de winnaar van de challenge en een verliezer. Maar er is geen winnaar en geen verliezer.
0: Oh.
3: Er heeft ook niemand gewonnen. Dus ik ga jullie de kleine beker geven.
0: Ja,
3: omdat we die straks ook vullen met champagne.
0: Ah ja.
3: Heb nu eindelijk uw rijbewijs terug. Dus dat pakken we best.
0: Deze heeft wat Perlut-vibes. Ja. Ja, goed jongen. Ja, ja, heb je moeten delibereren?
3: Eigenlijk niet. Ik misschien wel zelfs direct één beker of één prijs voor Victor. Ik denk dat dat de snelste keer is dat hij op de knop gedrukt geweest is.
0: Ja, ongelooflijk.
3: Dat was vliegensvlug.
0: Ja, ja.
3: Hij heeft ook doen kiezen. Ongelooflijk dat je dat kunt.
0: Ja. Hij dwingt het echt af.
3: Ja. En dan het heeft vooral over emoties gegaan. Ik moet zeggen, ik heb het waargenomen. De grootste emotie heb ik gezien toen je de podcast naspeeld hebt. Vic en ik. Ik vond het fantastisch om te zien hoe dat de spraakwaterval en Victor die dan naar boven komt, dat is indrukwekkend.
0: Ja, straf.
3: Dat is natuurlijk omdat hij dan een beetje ten opzichte van zijn vader zit. Hij doet nu ook de tafel van Hert. Ja, hij zit een beetje een vaderfiguur aan het worden voor Hert eigenlijk, voor Victor.
2: Dat had ik het nog niet bekeken.
0: Ja, een beetje wel.
2: Dat had ik dus al heel de tijd voor.
3: Ja, ja, dus Ruben is eigenlijk een beetje de nieuwe Hert. ja, dus ook doorgedrongen tot in Vlaanderen, want we hebben al die telefoon gekregen dat Marlijneke terug zou meedoen aan de vrouwstjes dan. Ik wil u wel meegeven, Marlijneke heeft wel gezegd, ik zou willen meedoen, maar ze moet wel weten, ik ben even out of picture geweest. Ze heeft ondertussen ook meerdere relaties achter de rug en kinderen bij meerdere partners. Maar ik zeg, voor de nieuwe Hert had dat geen probleem zijn. De challenge schitterend, gelijkspel.
0: Ja.
3: Heb je een klein beetje vast gespeeld, Ruben? Ja, normaal is een challenge altijd iets waar dat de gast zeer goed in is, dat je je ook probeert in te verdiepen.
0: Ah ja, zo.
3: Ja, en ik dacht, had je in de wedstrijd middelmatig DJ'en worden, maar we toch voor iets anders. En dan, hij is er vaag over gebleven. Er komt blijkbaar niet meteen een nieuw seizoen over...
0: daar wou je niks over lossen.
3: Brieven aan Samson. Ik weet ondertussen ook hoe dat komt. Ja?
0: Ja.
3: Er komt wel een nieuw programma.
0: Okay.
3: Maar, je weet, dat is met quota tegenwoordig op de openbare omroep en tv. Dus het moet nu gepresenteerd worden door een vrouw.
0: Ah, ja.
3: Dus ze heeft één seizoen en nu wordt het een vrouw. Het wordt ook niet meer Brieven van Samson. Het zijn de sms'en van Bart de Pauw. Dus dat moest het wel een vrouw zijn.
0: Dat schijnt ook een onuitputtelijke
3: boel. Het gaat om duizenden stuks blijkbaar. Ja, ik vind het fantastisch om jullie hier te zien staan. Ik voelde me een beetje gegeneerd dat ik geen schoenen aan had deze morgen, maar dat is...
4: helemaal opgelost.
3: Helemaal opgelost. Wel tof. Daarom zie je toch dat Radio 2 de familie bij uitstek is. Omdat ik heb dezelfde kousen van gisteren moeten aandoen. Die mensen zijn aan het trouwen, hij is aan het bouwen. Dan zie je toch dat dat tof is, dat Radio 2 ook de mensen uit de minder gehoede families toch helpt. om hier een bad te kunnen pakken.
0: Dat zal wel zijn. Dat zal wel zijn.
3: En als laatste misschien nog, dan komen we uit bij de begrafenis van Victor, die blijkbaar toch al wat gepland is. Er is al muziek gekomen.
0: Heel straf.
3: Ja, vind ik straf. Als ik dan toch wat tips mag geven voor de playlist van de begrafenis, Victor, ik zou die laten doorgaan op een vrijdag, als dat kan. Dan kan Maddy Wodo toch nog een keer gespeeld worden in uw set. Want anders draaide je vader nooit, hè?
2: Nee, dat klopt.
3: Dus bij je begrafenis zou dat een ongelooflijke opportuniteit zijn. En we blijven in het oeuvre van uw vader. Op alles is op, zou ik dan ook wel draaien. En afhankelijk of je begraven wordt of niet, wij zijn bij de brandweer.
0: Ja, dit is nuttige informatie, nuttige tips. Ja, hier kan je tenminste iets
2: mee. Ik wou dat ik zelf kon bij zijn, maar dat zal niet het geval zijn, helaas.
0: Ja, in zekere zin wel, maar niet bewust misschien. In alle geval, een groot rapport, dikke punten voor Victor Verhulst. En ook voor Hans Kools, dames en heren. Lieve mensen, de punten zijn gegeven, maar er is nog een laatste formaliteit die wij moeten afhandelen. En ik vind dat we het een beetje aan onze stand verplicht zijn. We hebben een man die hier bijna elke uitzending bij woont. Heeft er maar 4 gemist dit jaar. Michel Jannes. Hij is er vandaag ook niet bij. Maar voor het overige bijna altijd alle afleveringen aanwezig. En die heeft een vraag ingestuurd voor jou. Dus
2: laat maar komen.
0: Stel ik die vraag. Het is een wielerfan, dus hij vraagt. Stel Victor, je zou ooit profwielrenner geweest zijn. A. Voor welke ploeg had je graag gereden? En B. Welke koers had je graag gewonnen?
2: Goh. Dan zou ik toch voor Soudal Quickstep gaan.
0: Oké. Okay.
2: En
0: een bepaalde periode?
2: Parijs-Roubaix.
0: Een bepaalde periode van Soudal Quickstep?
2: De periode van Tom Boonen, denk ik. Omdat ik daar ook verliefd geworden ben op de koers, die periode.
0: Tegen wie zeg je het?
2: Maar vandaag de dag is ook een prachtige...
0: Generatie.
2: Die er vol voor gaan. Dus,
0: Lieve mensen, wij sluiten dit flitsend seizoen heel graag af in stijl flitsend. Jawel, Pieter van Malderen.
1: De vijfde primeur van de week.
0: Met een song dat jouw alter ego Flitser heeft gezongen in de Masked Singer. En je hebt
2: ik was er al bang voor.
0: Live voor een publiek gezongen. Dus dat is een geweldige primeur. Dat gaan we nog eens overdoen.
2: Okay.
0: Als heerlijke afsluiter van een heerlijk seizoen.
2: Ja, mag ik me tot het refrein beperken? Want ik ben de rest van de tekst eigenlijk al een beetje vergeten.
0: Oké, we helpen elkaar. Kato is er ook. We gaan dat blootsvoets dus moeten doen. Lieve mensen, zet u klaar. Het is een nummer van Tom Jones. Het is een nummer dat op het lijf van Victor is geschreven. U weet waar we naartoe willen. Dit is Sex Bomb.

mensen, ik ga al mijn gasten bedanken. Victor Verhulst, geef een daver een applaus, Roeselare. Uiteraard ook Nathalie Meskes, Hans Kool, Sabine Haagdoorn. En een geweldig applaus voor Kato en de Weekwatches Band. De Radio 2 Weekwatches gaan er 2 maanden tussenuit. Maar afspraak op zaterdag 5 september voor een nieuw seizoen. Jawel, we kijken er nu al naar uit. Nu is er de zoete inval. Wij gaan verder op onze blote voeten. Een hele mooie zomer gewenst. Tot snel. Bye bye.

0: Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio 2.
1: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
2: De Frisco's, die zijn er al.
1: Frisco's.
2: Nu nog de zomerhit.
3: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
1: Frisco's.
3: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als sieraad Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: 10 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels gaan als groepswinnaar naar de 16e finales op het WK. Ze wonnen tegen Nieuw-Zeeland met 1-5 en eindigen op basis van een doelpuntensaldo boven Egypte, dat 1-1 gelijk speelde tegen Iran. Nog geen euforie, maar wel opluchting bij Kevin De Bruyne.
1: Feest is te veel. Natuurlijk zijn we gelukkig, omdat we weten dat we na 2 speeldagen er niet top voor stonden. Maar uiteindelijk, met de score van de andere match, komen we op die eerste plaats. Dus nu komt een ander toernooi. Je hebt de groepsronde, nu is het uitschakeling in 1 match. Dus nu begint het pas.
0: Met De Bruyne en ook Trossard en Lukaku scoorden vandaag enkele ervaren spelers. De bondscoach kon het niet appreciëren dat ze na de eerste WK-matchen nog als oudjes afgeschreven werden in de media.
2: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que 2 buts de Leandro, 1 but, 1 assist de Kevin De Bruyne, 1 but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir.
0: De oudjes hebben ons van antwoord gediend, zegt Rudy Garcia. We zouden hen moeten aanmoedigen. Bij de jongelingen keerde Jeremy Doku terug in de ploeg na zijn ziekte en de geboorte van zijn zoon begin deze week in Londen. Hij heeft weinig last gehad van het over- en weer vliegen, maar was nog niet op topniveau.
3: Ik heb niet veel getraind de laatste dagen. Dus dan terug spelen is niet altijd makkelijk, maar ik ben wel blij met wat ik heb kunnen tonen en de ploeg heb kunnen helpen.
0: De Rode Duivels komen nu uit tegen een beste derde uit een andere groep. Dat kan nog Zuid-Korea, Senegal, Ecuador of Oostenrijk zijn. De federale politie richt een nationale cel op om phishing te bestrijden. De cel moet georganiseerde criminele netwerken in kaart brengen die online fraude plegen. Door informatie te bundelen en nauwer samen te werken wil de federale politie het fenomeen beter aanpakken, zegt Anne Berger.
4: Die cel wordt in de zomer opgestart en bestaat uit een aantal mensen, rechercheurs, maar ook misdrijfanalisten die dan samenwerken met strategische analisten om echt aan beeldvorming te kunnen doen. Hoe werken die phishingbendes? Zijn er linken tussen de verschillende aangiftes, tussen de verschillende dossiers? En wie zijn die dadergroepen die daarachter zitten? En we werken ook internationaal samen, dus we kunnen ook leren uit die buitenlandse onderzoeken om op die manier die phishingbendes beter te kunnen aanpakken.
0: Vorig jaar hebben meer dan 8500 mensen aangifte gedaan dat ze online bestolen zijn, zo'n 30% meer dan in 2024. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn opslagplaatsen voor drones en raketten geraakt. De Amerikanen zeggen dat Iran een vrachtschip aangevallen heeft in de straat van Hormuz en dat dit nu een reactie was. De voorbije uren was het weer rustig. De VS en Iran sloten 10 dagen geleden een principeakkoord en daar viel ook de veilige heropening van de straat van Hormuz onder. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan zee en 39 in Limburg. Vanavond en vannacht kans op zwaar onweer met hagel en rukwinden. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het droger en minder warm. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: De Zoete Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2.
0: Luc Appermond.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, De Zoete Inval is vandaag te horen vanuit CC De Borre in Bierbeek. En mijn paneleden zijn alweer niet van de minste. Sven De Leijer, Kim van Onsen en James Cook. Hartelijk welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, hoe ziet jullie zomer eruit? Sven, wordt het werken of toch vakantie?
3: Het is de combinatie. Eerst nu nog een weekje werken, dan 2 weken vakantie. Dan, ik heb eigenlijk op mijn werk gezegd dat ik 3 weken vakantie had. Dus houd er onder ons. Dus dan een week thuis en dan terug werken.
2: En waar gaat de vakantie naartoe?
3: Luc, wij hebben 2 kleine kindjes en wij gaan voor het exotische Ardennen en voor het nog exotischer de zee.
2: Kim, is dat bij jullie ook zo?
4: Dat zal wel wat duurder zijn. Dan de zee.
5: Ik heb ook al grotere kinderen. Dus wij gaan daar 2 weken naar Mallorca. We gaan daar hiken. We gaan met kinderen...
4: En wat is dat hiken dan? Wandelen?
5: Ja, maar wel op onontgonnen gebied. Hè. Op een berg met rotsen en een beetje klimmen, een beetje naar beneden.
2: Stevig wandelen.
5: Ja.
2: James, jij gaat zeker naar Saint-Tropez.
5: vertelde jij het maar eens. Jij gaat zeker kamperen.
4: Nee,
5: hè?
4: Ik kom juist aan Saint-Tropez. Want we hebben daar onze zomershow in elkaar gestoken. Dat doen we eigenlijk elk jaar, Gert en ik.
2: Dus het wordt geen vakantie in juli-augustus voor jou?
4: Nee, juli-augustus even doorchasen. Dat we een mooie show neerzetten. Ook nog iets opnemen voor televisie. Het is wel echt wel een hele goed gevulde zomer. Ik ben wel content, dus ik ga niet gaan hiken.
2: Hoe dan ook, ik ga jullie toch nog even aan het werk zetten voordat de grote vakantie aanbreekt. Zometeen de eerste vraag.

0: James Cook, Sven de Leijer en Kim van Onsum zijn helemaal klaar om op zoek te gaan naar de juiste antwoorden. Een vraag van Angel Tak uit Westerlo. Kim, dat is speciaal voor jou.
1: Ja, maar ik voel me aangesproken. Moet ik het weten? Oei, oei.
0: Ja, want jij bent niet alleen actrice en mediafiguur, maar ook onderneemster. Ja? Jij en je broer Tom, jullie baten verschillende supermarkten uit, toch?
1: Ja, klopt.
0: Ja, deze vraag is dus voor jou. Franse supermarkten zijn al 10 jaar pionier in iets. In wat?
2: Franse kaas.
1: Voilà, jullie mogen mij ook helpen. Heeft het iets te maken met de klantenkaarten of met het spaarpunten?
0: Nee.
3: Heeft het iets te maken met proevertjes?
0: Nee.
1: Met de producten die ze hebben?
0: Ja, de producten.
1: Dus ze hebben iets wat we hier in België niet verkopen?
0: Nee, nee. Dan zit je in de verkeerde richting.
1: Okay.
0: Zij zijn pionier in iets wat hier in België misschien ook wel gebeurt, links en rechts. Misschien ook bij jullie.
3: Maar het mag normaal niet hier in België. Het zou een beetje raar zijn.
0: Jawel, het mag wel in België, maar het is nog niet verplicht.
1: Ah, is er geen dienst? Is het een dienstverlening dat ze aanbieden?
0: Het is een soort...
1: Bijvoorbeeld, ouderen, niet recht staan, ja, niet zwaaien.
3: Ik denk dat ik het weet.
1: Zeg het dan.
3: De zakjes vullen aan de kassa. Je peux ça dans un sac.
1: Il aide les gens.
3: Ah, mais, ja, ze staan iemand altijd al... Allez, Antoine,
1: de oudere mensen
3: Luc,
1: helpen.
3: Hallo, we zijn met de zutten in. Voilà. Moet ik je niet zeggen, ja of nee?
0: Nee.
3: Ah, oké.
1: Maar heeft het iets te maken met wel bijvoorbeeld oudere mensen helpen met hun boodschappen naar hun thuis te brengen?
0: Nee, dan zitten jullie op het verkeerde spoor.
2: Ze bieden andere dingen aan dan gewoon producten. Het betalen.
0: Nee,
2: heeft het met de betaling te
0: niks
2: maken?
0: Praktisch. Het is eigenlijk... Op het einde van de dag zijn ze tot iets verplicht.
1: Ah, ik weet het. Ja, aan een goed doel de overschoten schenken.
0: Goed geraden door Kim van Onsum.
1: Halleluja.
3: Allee, Kim.
1: Ja, maar wij doen dat ook, maar het is niet verplicht. Wij doen dat ook.
3: Maar jij wist het al van in het begin.
1: Ja, maar ja, dat is toch leuk dat jullie zo wat kunnen raden. Dat is toch spannend, dat was toch spannend, niet?
0: De Franse regering heeft een wet uitgevaardigd. En supermarkten die het niet doen, riskeren een boete tot €75.000... wanneer ze de niet verkochte producten uit de supermarkt niet wegschenken of laten gebruiken als dierenvoeding. En ik zei... In Frankrijk is het wet, hier nog niet. Maar ik denk dat vele supermarkten...
1: Ja.
0: En je zegt nu zelf, jullie doen het ook. Ja. En
1: ja.
0: Is er veel overschot?
1: Ja, helaas. Je probeert dat heel goed in te schatten. Maar is dat bijna onmogelijk, vooral verse producten, om dat altijd in te schatten?
3: Ook préparé du chef?
1: Nee, die vliegt buiten.
3: Oh man, bel
1: jij
3: mij.
1: Kent mijn préparé, toch? Die is, ik weet niet hoe lekker.
3: Ik meen het, is daarmee dat ik het vraag.
1: Nee, dat schiet
3: over. Aan een préparé is ongelooflijk. Dat moet even gezegd worden.
1: Ik heb die wel niet zelf gemaakt, dat moet ook even gezegd worden.
3: Ik weet wie dat heeft gemaakt.
0: Sven, wie doet de boodschappen bij jullie?
2: Wij wisselen af, moet ik zeggen.
0: En jij, James?
2: Ik dus.
3: Ik dus.
0: James, wie doet bij jullie de...
3: Ja, de Dorian. Ja, kijk, de Dorian. Ik zal zeggen, het is al etterlijke jaren geleden dat ik nog in de supermarkt ben geweest.
2: Oh,
3: ja,
2: ik vind dat niet heel plezant.
3: Ja, dus, en dat komt omdat ik ga altijd naar een supermarkt omdat ik honger heb.
1: Ah ja, en als jij honger hebt, maar dat zijn de goede klanten. Die zien wij graag komen.
3: Ja. 3 karren vol ga ik naar buiten en 1 uur later lig ik met zuur in mijn zetel. Dus ja...

0: Vandaag in het panel van De Zoete Inval Kim van Onsen, James Cook en Sven de Leijer. Een vraag van Bruno Broewijs uit De Haan. Waarom zie je eind juni zoveel jonge verklede mensen rondlopen in de straten van de Japanse stad Kyoto?
1: Het is carnaval.
0: Nee.
1: Dat was te voordaan.
2: Dat was te gemakkelijk.
1: Ja, ja.
3: Heeft iets te maken met het einde van het schooljaar? Loopt dat ook dan in Japan?
0: Zeer goed, Sven de Leijer.
1: De laatste 100 dagen.
0: Nee.
1: Laatste 20 dagen.
2: Dat doen ze bij het einde van het schooljaar.
3: Nee. In Japan zich verkleden blijkbaar.
1: Ja. Als ze geslaagd zijn.
0: Ja.
2: En is het iets speciaals?
1: Als ze afstuderen.
0: Goed geraden door het panel op aangeven van Sven de Leijer.
1: Als je dat competitief bent, ik had het al gezegd.
0: En er is geen dresscode. Ze lopen verkleed en ze mogen kiezen wat ze willen dragen... wanneer ze hun diploma gaan halen. En dat is nogal vreemd, want jullie weten... Japan is het land van de extreme. Ofwel is alles heel streng gereglementeerd. Ja. Maar daar mogen ze volledig uit de bol gaan. En misschien beschrijf eens even wat jullie zien, James.
2: Ik zie een man met een groen pak dat een beetje strak is aan zijn middel.
1: En net daaronder.
0: Ja, studenten verkleden zich heel excentriek, opvallend en grappig. En dat zou je niet verwachten op zo'n belangrijke ceremonie. Want het is echt bij het afhalen van hun diploma van het hogere onderwijs. Van de hogere studies.
2: Dat is precies de Masked Singer, maar op een uitreiking.
3: De Masseer in papier-marché.
2: Ja, de Masked Diploma.
0: Zijn jullie alle drie afgestudeerd? Hogere
3: Volgende
0: studies?
3: Vraag. Ja.
0: Nee, hoe was dat bij jullie, de laatste...
3: Nee, ik, Kim.
1: Maar je hebt toch een diploma?
3: 25 meter
1: school of...
3: tegenwoordig krijgen kinderen... Mijn zoontje, als ons zoontje, is nu 3 jaar... Die heeft over het laatst zijn diploma loopfiets gekregen. Door al dat soort dingen in mijn
1: maar
3: tijd
1: dat
3: bestaan.
1: Maar dat is dan allemaal... Wel,
3: nee, dat was
1: niet.
3: Dat bestond toen nog niet.
2: Dus... Maar jij zit dan nu zelf een beetje aan het rondfietsen. Ja. Heb je nu een diploma of niet?
3: Ja.
1: Middelbare school?
3: Ja, natuurlijk. Economie.
1: Oké.
0: En jij, Kim?
1: Ik heb een middelbaar diploma en ik heb een BANABA, een bachelor na bachelor. Dus twee BANABA. Bachelors. BANABA heet dat.
0: En was dat ook speciaal met uniform afhalen van diploma? Er waren geen ceremonie van gemaakt?
1: Wij maakten onze... Jawel, dat was wel met een ceremonie en een uitreiking. En daar riepen ze zo naar voren. Mijn ouders, ongelooflijk. Goh, zeg je toch maar gehaald. Ongelooflijk. Maar wij maakten ons dan wel mooi. Wij verkleden ons niet, maar wel een mooi jurkje aan. Een beetje schmink erop.
0: En James, hoe was dat bij jou?
3: Ook een jurkje aan, schmink erop.
1: Hakje erbij.
2: Ik deed mijn 100 dagen, hè.
0: Jij bent afgestudeerd bij Lea Thijs? Of?
2: Ja, in het conservatorium. Ja. In het conservatorium. Ja, daar ben ik afgestudeerd. Hè. Dramatische kunsten.
0: Het is eraan te zien.
1: Het is ook een drama queen, hè?
2: Ja, maar kijk, ben ik toch content met dat diploma. En dan in het middelbaar... Allee, hoe heet dat nu meer? Het waren alleen maar meisjes in mijn klas. Secretariaat talen. Ja, dat heb ik daar gevolgd. Pas op, ik kan typen, jongens. En nog andere dingen. Printen bedoel ik, hè, mannen?
1: Ja.

0: maakte niet.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Dat was altijd van, jawel, mijn goede vriend Gert Verhulst en mezelf. Zo raar om uw eigen nummer af te kondigen. Maar kijk, goed. Het komt uit de pen van Gert Verhulst en Jan Smit. Moet toch even eren wie eren toekomt. Ik heb er eigenlijk geen hol mee te maken. Ja.
1: Maar wat jullie wel gaan doen, jij en Gert, is deze zomer met een nieuwe zomershow optreden. Jan Smit doet ook mee?
0: Nee, Jan Smit doet niet mee, maar natuurlijk brengen we wel bijvoorbeeld dit nummer en nog vele andere nummers. En ja, het is, wat ik zeg, een zangspektakel, maar ook ja, we brengen sketches een beetje over ons leven, maar dan gigantisch uitvergroot in het Plopsaland De Pannen. Dus iedereen welkom. Dank je wel, alsjeblieft.
2: Radio 2, prettig weekend.
1: Je luistert naar De Zoete Inval en je denkt bij jezelf, ik heb een hele toffe vraag voor die drie paneleden. Bezorg ons die vraag. Dat kan via dezoeteinval@radio2.be. En als het een goede vraag is, dan hoor je ze op de radio.
3: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
4: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
3: Morgen gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
4: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
5: Radio 2, WK Koorts.
3: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
6: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
7: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
8: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
9: Ik wacht op de solde, schat.
8: Ja.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solde. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Arsam.
1: We hebben weer een muzikale gast die straks gaat meespelen met ons panel. Maar eerst zijn zomersingle. Zot verliefd, Bart Kuil.

0: Nu moet ik u afkondigen.
1: Dag Luc.
0: Oh, dat is ambetant.
1: Ja, dat is heel ambetant, ja. En ze is zo zeker kort bij huis, maar allee, doe maar. Ja.
0: Ik ken jouw plannen, staat hier op mijn papier.
1: Wat staat er?
0: Ik ken jouw plannen voor de zomer wel, maar de luisteraar niet. Vertel.
1: Het is een hele leuke zomer. Ik hoop dat de mensen heel veel stemmen op mijn liedje van Zot Verliefd. Dat is heel
0: zeg, Bart,
1: belangrijk.
0: Ja, James zit hier ook.
1: Ja,
0: hè?
1: Maar ik weet het. Maar ze hebben al de Mia gewonnen, ze hebben vorig jaar gewonnen.
2: Oh, dus deze oproep van mij ook. Stem allemaal voor het prachtige
1: nummer. Oh, lieve Jane.
2: Hela. Allee. Allemaal goed en wel, maar Kim en ik zitten hier ook. En wie zegt dat wij niet gaan meedoen aan zomerrit?
1: Wil jij doen, begin?
3: Mag ik gaan zitten?
0: Maar jij kent het al.
1: Er staat een stoel leeg. Dus ik denk.
0: De bedoeling is dat je meespeelt met de volgende vraag naast...
3: Ja, ik ga blijven zitten. James zetten.
2: Is dat, voilà. Is dat bij jullie thuis ook zo dat je aan de Luc moet vragen dat je mocht gaan zitten?
1: Ja, ja. Jij kent die nog niet.
2: Ik ben benieuwd.
0: Een vraag van Inge Persoons uit Ruppelmonde. Precies 80 jaar geleden werd voor het eerst de bikini voorgesteld tijdens een modeshow in Parijs.
2: Was je daarbij?
0: Nee. De bikini werd De bikini werd ontworpen door een Franse auto-ingenieur, een zekere Louis Réard. Aan welke speciale voorwaarden moest het kledingstuk volgens hem zeker voldoen?
2: Was het in de zoektocht naar airbags?
3: Of naar een goede bumper?
1: Was dat van Volvo? Die hadden grote bumpers. Hè?
3: Ja, dat zou kunnen. Inderdaad, wat Bart hier al heeft aangegeven en Sven ook, heeft te maken met iets van een auto. Koplampen, de bumper, de uitlaat.
0: Ja, ik denk wel dat hij daar de inspiratie gehaald heeft. Maar de voorwaarden waaraan die bikini moest voldoen, volgens hem, heel vreemd. Hij moest...
2: Een bepaald gewicht.
1: Het moest kunnen dragen.
0: De soepelheid van de stof was enorm belangrijk.
3: Als je aan een trek had van een auto, dat niet scheurde.
0: Nee.
2: Heeft het niet te maken dat één bikini moest kunnen passen voor alle mogelijke vormen van borsten?
0: Nee, maar hij moest kunnen passen. Dat hoor ik heel graag.
2: Voor alle mogelijke...
0: Nee,
3: in het handschoenenkastje.
0: Nou.
4: Waarom?
0: Nog veel kleiner.
2: In lichaamsopeningen toch niet, hè, Luc?
0: Nee. Ja.
4: Maar wat is er nu nog
3: soms kruipt een bikini daar al
2: wat
3: zo
2: is er nog kleiner dan een portefeuille?
4: In uw mond.
0: Nee.
2: Maar in een voorwerp.
0: Ik kijk even naar jullie. Bij James en Bart zou het kunnen.
3: Maar ik kijk een keer. Heeft het iets te maken met homoseksualiteit?
0: Nee.
3: Allee, waar heb je nu aan?
4: In uw
3: horloge? Ringen?
2: Door een ring?
3: Door een ring halen.
0: Goed geraden door James Cook.
4: My, wow.
0: En door Sven de Leijer.
4: En
3: waarom?
4: Wow.
3: Waarom?
0: Hij ontwierp een bikini en die moest volgens hem door een trouwring gehaald kunnen worden. Kunnen we dat even demonstreren? Wacht, hier is een bikini. Eentje voor James en eentje voor Bart. En nu eens kijken wie dat als eerste door die trouwring kan halen. Bart, krijg jij je trouwring niet meer uit?
2: Je ziet de onwilligheid waarmee die mannen dan vastpakken. Dat is iets heel raars.
1: Nee, maar ik heb de broek, dat is niet hetzelfde.
0: Ja, dat verschil kende jij toch niet van de bikini.
1: Ja.
0: James.
3: Ik heb de bovenkant, maar ik denk dat... Amai, dat is de
4: weet
3: bovenkant
4: wat dat
3: van,
4: is,
3: kan mijn waterslagers, deze.
0: Nee, het lukt niet echt, hè, heren.
1: Maar wacht, mannetjes. Ah, wacht. Allemaal.
2: Maar ondertussen misschien een vraag, Luc, waarom?
0: Wel, die man wilde aantonen... Die wilde aantonen hoe extreem klein en onthullend zijn creatie was... in vergelijking met traditionele badpakken. Ja.
4: En nu...
1: Zeg, maar dat gaat toch niet voor alle maten?
0: Nee, jawel, dat zou voor elk bikini
1: als dat nu 2 maten groter is, gaat dat niet meer.
3: En wat moet ik doen? Ik krijg mijn ring niet meer los van die bikini. Moet ik dat uitleggen?
1: Mijn schaar...
0: In 1949... Ondertussen krijgt James een bikini bovenstukje aangemeten.
4: Maar zijn borstjes passen er maar net in. Zit u helemaal op de hand?

0: Sven de Leijer, Kim van Onsum en James Cook. Wie van jullie is alles op spoed beland?
1: Een paar jaar geleden was ik alleen gaan kamperen. Ik weet, een gek plan. En op een bepaald moment was er een vuurtje dat niet hard genoeg brandde naar mijn zin. En ik had met een bijltje was ik wat klein hout nog wat kleiner aan het maken om dat vuur zo wat extra zuurstof te geven. En ik heb een stuk van mijn vinger gehakt.
2: Ah ja, wauw.
1: En toen moest ik dus op 40 minuten rijden, want ik zat in Ardennen, ergens in het midden van een bos, naar een spoedgeval rijden. Om daar dan uit te leggen, que j'avais avec une hache blessé mon doigt. Et beaucoup pleuré, parce que ça fait vraiment du mal.
2: Dat fait mal, hè.
1: Luc?
0: Kim?
2: Ja, al vaak eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld dus met een brommer, ben ik iets heel hard gevallen. En dan stak er zo een bot uit mijn pols. Sorry. En dan ben ik dus de spoed binnengegaan en ik was zo'n jaar of 16, 17 en ik vroeg... Zeg, als jullie dat nu opereren, kan ik dan vanavond nog naar een verjaardagsfeestje van een vriendin? Maar dat was er dus geen. Maar ja, dus ja, wel een keer regelmatig, ja.
0: En jij, James?
3: Ja, ik ook al een keer, maar ja, ze hebben mij weggestuurd.
2: Waarom?
3: Omdat het te weinig was, ja.
2: En met wat waren er dan gegaan?
3: Wel, ik ben nu aan het zoeken of dat het nog zit.
2: Ja, nee, het zal niet, hè. Ja.
3: Het was...
1: Een gescheurde nagel. Oh, maar dat is zeer, mannen.
3: Dat is echt wel, ze hebben mij echt weggestuurd.
0: Enfin, straks heb ik ook een straf ziekenhuisverhaal.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
5: Ik hoor weer elke boodschap.
6: Oma, ik moet pipi doen.
5: Ook de kleinste.
6: Allee, oma.
4: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Elke dag

0: Binnenkort is het weer VRT Zomerhit en met dit lied heeft hij 7 jaar geleden gewonnen. Mee naar boven, Niels de Stadsbader.
1: Elke dag telt voor twee, VRT Radio 2.
0: Dit is De Zoete Inval met James Cook, Kim van Onsen en Sven de Leijer. Een vraag van Annick Hertogs uit Hoven. Begin februari belandde een 24-jarige jonge man op de spoedafdeling van een ziekenhuis in Toulouse, in Frankrijk. En hij riskeert nog een flinke boete ook. Waarom?
2: Is het iets seksueel getint?
3: Dat zou wel een keer kunnen bij u. Ja, maar jij zei dat zo'n brave, maar uiteindelijk stelt hij altijd een risky vraag.
0: Het is een vraag van Annick Hertogs.
2: En het was een 24-jarige, dus...
0: Ja.
4: Maar ja, uw twijfel doet wel vermoeden
2: ja,
4: dat...
2: Ja, heeft het mee iets... Mee, ja, was ja, hem iets aan toen ja, dat niet
0: als
2: mocht?
0: Als jullie daar zo op aandringen,
3: is,
0: ja.
3: Is hij in zijn blootje naar de spoed gegaan en heeft hij daardoor een boete gekregen omdat
0: nee,
3: dat niet mag?
0: Nee.
4: Was hij iets kleren, kwijt waarvan achteraf bleek dat het in zijn lichaam stak?
0: Wacht even.
4: Een van de meest voorkomende zaken op de spoeddienst, hè?
3: Dat is waar.
2: Ja?
0: Nee, mama, dat is wat?
4: Ja. Ja. Bepaalde mensen het leuk vinden om bepaalde dingen in bepaalde lichaamsopeningen te steken die dan na die actie er niet meer uit
2: kunnen.
4: Er zijn zelfs in verschillende spoeddiensten zijn er trofeeënkasten. Oh, echt waar. Met dingen die daaruit gehaald
2: zijn. Hoe weet jij dat?
4: Omdat ik al een paar spoeddiensten bezocht heb.
3: Nee.
4: Bierbeek,
3: Die Sven de Leijer, die heeft daar bokalen staan en overal. Op elke spoed.
2: Allee, kom het, ik ben competitief, zo gaan we het niet halen.
0: Maar nu komt het tweede deel van de vraag.
3: Ah. Wat zat
0: waarom
3: erin?
0: Riskeert hij een flinke boete?
4: Omdat het iets illegaal was, wat er bleek uit te komen.
2: Drugs,
4: was
2: juwelen.
4: Was het een stuk rots uit de zee dat hij had opgevist?
0: Pijnlijk, Niels. Pijnlijk.
4: Maar is het iets illegaal?
0: Ja, maar wat?
2: Een wapen.
4: Een wapen. Zet het,
0: het wordt warm.
4: Het wordt warm.
2: Een mes.
0: Wat voor wapen?
4: Een vuurwapen, dat is warm.
0: Nee, het was iets uit de Eerste Wereldoorlog.
4: Een granaat.
2: Wow. Ja! Oh. Alleen.
0: En daarom riskeerde hij nog een boete. Want ze hebben de ontmijningsdienst er moeten bijhalen.
2: Nee.
0: Want dat was ontploffingsgevaar.
2: Oh, dovo erbij.
4: Ja, in de Eerste Wereldoorlog, dat waren nog van die grote mijn handvat.
0: Dat weet ik niet meer. Dat heb ik niet meer.
3: En die lag daar met zijn poepken in de lucht toen iedereen daar rond stond.
0: Hij had een 20 centimeter lange granaat uit de Eerste Wereldoorlog. Dus hij had een opus in zijn anus.
2: Oh my god.
3: Maar kijk,
0: Dovo is erbij gehaald en dat is geen grap. Maar er bleek achteraf geen ontploffingsgevaar.
3: Dat zijn toch weer vragen die jij eruit pikt. Ik zie je al zitten op de redactie. Oh mannen, en dan kan ik zeggen, hij had een opus in zijn anus. Kom, we pakken die vraag. Ja.
0: Nee, maar munitie is in Frankrijk verboden. En zeker in uw poep.
2: Ja.
0: Maar je moet James, je... heb jij ooit al eens... een granaat van dichtbij gezien? Heb jij ooit een granaat gezien van dichtbij?
3: Ja, van dichtbij, maar niet van zo dichtbij. Ik heb dat wel een keer van dichtbij gezien, ja. Mijn papa is een paracommando geweest, hè, mannen. Dus wij gingen dan af en toe een keer naar musea gaan kijken en al van die dingen. Dus ja, been there, done that. Maar nooit aan gedacht om dat te verstoppen.

0: Vandaag hoor je Kim van Onsem, James Cook en Sven de Leijer in De Zoete Inval. Een vraag van Julie van den Bussen uit Diksmuiden. Het prestigieuze tennistoernooi Wimbledon gebruikt jaarlijks zo'n 55.000 tennisballen. En nu is de vraag van Julie, wat gebeurt er na de toernooien met die oude tennisballen?
1: Ze vinden de poep op spoed.
2: In de poep. Sorry, nee. Voor honden. Die
0: Hoezo?
2: Worden uitgedeeld aan honden. Spelen toch graag met balletjes?
0: Ze worden dus wel gerecycleerd.
1: Niet als tennisbal, dus een andere bestemming.
0: Ja, ze krijgen een andere bestemming.
1: Veronderstel, de rubber dan vooral die erin zit? Dat ze die terug smelten? En...
0: Nee.
2: Blijft het eruit zien als een tennisbal?
0: Ja. Het
2: in
0: blijft
2: kunst?
0: Eruit zien als een tennisbal met één correctie. Daar wordt een gaatje in gemaakt.
2: Dat veel over gaatjes.
1: Heeft er iets te maken met een jokkari?
0: Nee.
1: Ah. Nee. Tennisspel voor eenzame kindjes?
0: Nee. Ze maken er iets van. Ze maken er iets van voor een bepaalde bedreigde doelgroep.
2: Doen ze er een stok aan?
1: Mensen?
0: Daar zit, aan sommigen zit een stok.
2: Voor blind? Nee.
0: Nee.
1: Maar
0: nee.
1: Het is een bedreigde menssoort?
0: Nee.
1: Ah, nee, diersoort?
0: Ja.
1: Aha. De tenniskwal. Wacht, en die spelen daarmee?
0: Nee, spelen eten. Niet, beschermen zich daarmee.
3: En een tennisbal?
1: Ze steken diertjes in een bal.
0: Ja.
1: Aha.
3: Wauw.
1: En
3: een slak.
1: Broer is die juist soort ei.
0: Nee, het is een bedreigde soort.
1: En die kruipen daar zelf in? Of
0: die kruipen erin, dat wordt hun huisje. En daarmee kunnen ze zich beschermen
1: slakken
0: tegen...
1: Oh, zonder huisje?
0: Nee.
1: Ah.
0: Nee. Dan kunnen ze zich beschermen tegen roofvogels of...
2: Zijn het insecten?
0: Tegen ook temperatuur. Hoe?
2: Is het een vogel?
0: Nee.
3: Een miertje?
0: Nee.
3: Een kever? Een speciale kever?
2: Nee. Is het een reptiel?
0: Iets groter.
3: Een hond? Iets groter.
2: Maar groter, dat kan toch niet in een tennisbal?
1: Ja. Is het een diertje dat we graag zien? Of hebben we er schrik van? Spinnen? Muggen?
0: Nee.
1: Aziatische hoornaars?
0: Je bent er bang van. Wat zei je?
2: Een spin?
3: Tarantula?
0: Nee.
3: Vlieg?
0: Muizen.
3: Oh.
0: Nee, inderdaad. In de tennisballen wordt een klein openingetje gemaakt. En ze dienen als huisjes voor de bedreigde dwergmuis. Hun populatie neemt jaarlijks af. En de ballen worden inderdaad op palen gezet. Dat kreeg ik er straks te horen. Omdat de muizen zich dan zo kunnen beschermen tegen overstromingen, slecht weer of voor roofvogels. Tennisliefhebbers?
3: Ja, eigenlijk wel.
2: En tennis zelf ook, zeg het maar.
0: Ja?
2: Heel
0: ja.
2: Slecht.
3: Maar...
2: Zwaar,
3: ja, één uur in de week, ja. Ik zeg dan tegen een trainer, gaan we niet gewoon even zitten en iets drinken?
2: Dus het ligt niet aan de coaches, hè?
3: Is echt waar.
0: Sven, volg jij andere sporten?
1: Volg op televisie, bedoel je? Ik ben zo'n successupporter. Zo. Het WK ben ik nu zo aan het volgen. Maar alleen maar op leuke momenten. Niet fanatiek.
0: En zelf tennissen of sporten?
1: Ik was zo het kindje van de jokkari. De kindjes zonder vrienden. En ik heb in mijn jeugd echt heel vaak... omdat ik had zo'n jokkari, maar die was ietsje te licht. En dus ik heb heel vaak van Duinbergen zo tot in Bredene getennist. En dan terug...

0: Het zit er weer op, maar ik neem geen afscheid van jullie vooraleer dat ik weet wat jullie gaan meedragen van deze aflevering. Sven.
1: Ik ga dan toch voor het eerste verhaal. De Franse supermarkten moeten niet verkochte voedingswaren verplicht wegschenken. Want ja, dat moeten we doen. Hè. We smijten veel te veel weg in onze maatschappij. Dus we moeten onszelf misschien verplichten om daar iets aan te doen.
0: Kim?
2: Ja, hetgeen dat ik het meest ga onthouden is... Fransman riskeert een boete omdat hij een granaat uit Wereldoorlog 1 anaal had ingebracht. Ik wist niet dat er zoveel verschillende dingen in zo'n... holtes werden gestoken. Dus voilà, dat pak ik mee.
3: Blijf ik even hangen aan de show? Ik zal u nog even halen.
2: Nee.
0: James.
3: Ja, ik vind het tof dat die tennisballen in Wimbledon nog een tweede leven krijgen. Voor die muisjes. Ik vind dat altijd leuk.
0: Mag ik jullie van harte bedanken voor het meespelen? Sven de Leijer, Kim van Onsen en James Cook. En jullie bedankt voor het luisteren. Geniet van de zomer en wij zien elkaar terug in september. Tot dan.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Min 15% op alles? Er los over, niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Deze zaterdag geniet u van min 15% op alles. Enkel deze zaterdag. Tom & Co. voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
13: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
14: Santé!
13: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
15: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
16: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
15: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
16: Ah ja, oké, maar waar?
15: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
16: Oef.
17: Midas, je kan altijd vooruit.
18: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
19: Merci, Luc. Fijne zomervakantie. En nu, zoals elke zaterdagmiddag de afgelopen 56 jaar, het WK van de hits, de Radio 2 Top 30. Welkom.
20: Elke dag.
21: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De Rode Duivels hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de volgende ronde van het WK. Ze versloegen Nieuw-Zeeland met 1-5. Enkele ervaren spelers pikten hun doelpunt of doelpunten mee. Leandro Trossard scoorde 2 keer en ook Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku maakten een doelpunt. Bondscoach Rudy Garcia begon zijn persconferentie met een sneer naar alle mensen die hen na de vorige matchen al als oudjes afgeschreven hadden. Ze hebben geantwoord op het veld, zegt de bondscoach.
22: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que 2 buts de Leandro, 1 but, 1 assist de Kevin De Bruyne, 1 but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir.
21: De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare voorlopig vastgelegd als nieuwe watergevoelige openruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer opgebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. De gebieden moeten dienen voor landbouw, recreatie, waterbuffering of natuur. Minister van Omgeving Jo Broens.
1: Dat zijn gebieden die gemakkelijk overstromen bijvoorbeeld, om die ook te vrijwaren en die dus niet te gaan verharden. Want dat waren potentieel vaak locaties om te gaan verharden, om daar te gaan wonen of industrie te ontwikkelen. Die gaan we dus niet verharden. Dus dat is belangrijk om vooral ook aan waterberging te doen wanneer het met bakken uit de lucht valt. Eigenaars die krijgen dan natuurlijk een vergoeding wanneer hun eigendom in zo'n gebied komt te liggen.
21: Er volgt wel nog een openbaar onderzoek van 2 maanden, dus de locaties zijn nog niet helemaal definitief. Adoptie van kinderen uit het buitenland blijft bestaan in Franstalig België. In Vlaanderen wordt die buitenlandse adoptie volgend jaar definitief stopgezet na verschillende schandalen. De procedures waren niet altijd in het belang van het kind. Soms was er sprake van fraude en kinderontvoering. Om dat te voorkomen verstrengt de Franse gemeenschap wel de procedures. En er komt ook een evaluatie van alle landen waarmee samengewerkt wordt. Drukkend warm vandaag tussen 28 graden aan de kust en 39 in Limburg. Aan zee heeft het op sommige plaatsen al geonweerd en gehageld. Vanavond en vannacht overal kans op zwaar onweer. Morgen trekken die onweersbuien weg en dan wordt het ook droger en minder warm vooral. Meer in de app van VRT Nieuws.
19: Dankjewel. Op de E314 richting Nederland is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een defect voertuig. Zaterdag 27 juni.
14: Radio 2 Top 30.
20: Dirk Gijs.
19: Dit is aflevering 2915. We bekijken weer hoe vaak hits werden gestreamd, gespeeld of verkocht. Radio 2. Maar eerst we zover zijn, toch nog even een terugblik. Hè? Wie waren vorige week de 3 strafste?
20: Radio 2 Top 30. 3. From the second that you walked
19: in, something like a Alex Warren met Fever Dream dus op 3. Het is een ex nummer 1.
20: 2. Ik ga je hoe
19: dan ook vanavond vergeten. Wat een duet. Maxime en Babette met Hoe dan ook. Steken ze nog een tandje bij deze week? Of ja, is Aaron Straffers?
20: 1. 100 dagen zonder jou.
19: Nu haal ik tranen van goud. Ook dat is een duetje natuurlijk. Hè? Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van hout. Hoe de kaarten deze week liggen, dat weten we helemaal zeker iets voor 1 uur. We zijn vertrokken.

Ja, 3 weken genoteerd en toch een beetje met de hakken over de sloot. Yesterday, today, tomorrow. Op 30, dat is een gevaarlijke plek, die 30. Is er eentje gezakt. Ik heb het over Berre van den Bussen. Nu Milk Inc. met de opvolger van Unstoppable. Aan Unstoppable hebben ze 2 jaar gewerkt. Die moest helemaal goed zijn. Maar deze Madison was op 1 dag

0: Die is de Stadsbader met zijn nieuwe single Vuur en Vlam. Hij gaat zich binnenkort ook smijten voor VRT Zomerhit. Dus je zal hem niet mankeren deze zomer op Radio 2. En Vuur en Vlam, ja, de single is ook een verwijzing, hè, naar dik 2 jaar geleden toen zijn loft afbrandde. Alles verloor hij toen. Radio 2. Maar het goede is, Niels kreeg toen ongelooflijk veel warme steun. Onder meer van Mark Koeken of van Jeroen Meus.
1: Ja, vooral ook, ja, sowieso vrienden, maar ook collega's inderdaad. Zo heeft Mark inderdaad gebeld van ik heb een hotel in Knokke. Als je weet, voor een paar maanden. Dus dat was super lief. James Cook heeft mij gebeld. Lien de Merkpoel bijvoorbeeld. Die had dan weer allemaal foto's verzameld van vrienden en familie. Had die een kadertjes gegeven om die aan de eerste muren terug op te hangen. Om toch een soort van herinneringen te hebben. En, dat vond ik ook super lief, Jeroen Meus bijvoorbeeld. Plots ging de bel. Er was een pakje geleverd. En allemaal potten en pannen met een briefje erbij van Jeroen, dan moet je daar niet meer aan denken.
0: Hartverwarmend op het moment dat het echt nodig is natuurlijk. Hè. Op 28 Niels de Stadsbader en 27 is voor Shakira.
2: Radio 2. Radio 2 top 30.

0: Lotto is op zoek naar een tong.
1: Dat heb ik.
2: Affirmatief.
0: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Absoluut.
0: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
1: Een mocha banaan salami smaak.
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
6: Ja. Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Brico, Brico City
10: en Brico Planet
9: zijn nu zondag open.
10: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
9: Want zelfgemaakt
10: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Elke dag telt voor 2.
12: Radio 2. 26.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
5: O'Green. En Belmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: 26, Suzanne en Freek. Straks om 6 uur in het Middenvijverpark in Antwerpen. Over een uur starten Kleimans en Van Geel al. Dan Davina Michel, Ozak Henry, Bart Peters, Sugar Babes. En headliner is natuurlijk Robbie Williams. Morgen dan Nick Cave en maandag Iron Maiden. Ja. Yeah.

0: vieren.
1: Ja, er wordt deze zomer nog wel feest opgevierd. Zou er niet aan twijfelen. Op 24, Sam Goris. Op de A12 richting Antwerpen 15 minuten extra van Stabroek tot Hoevenen. Dat komt door een eerder ongeval. Op de E314 richting Nederland is bij Lummen de weg gedeeltelijk versperd. Dat komt door een defect voertuig.
2: Radio 2.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: En nu Maxwell Snyder, kortweg Max en Andy Grammer, twee singer-songwriters die samen...

0: Het is zomer, de vibe zit goed, vakantie komt eraan. En dan deze muziek, dat maakt het plaatje compleet natuurlijk. Max en Andy Grammer. We hebben ook een plaat die vertrekt.
1: Verdwenen uit de Radio 2 Top 30.
0: Dat is Michael Jackson met Billie Jean. Ik heb maar eentje die vertrekt, dat betekent dat er ook één nieuwkomer is. Maar die Billie Jean, dat is toch wel speciaal. Een hit in 1983 en weer binnengekomen in 26 door de biopic. Dus de film over het leven van Michael Jackson. Maar wie is dan die ene nieuwkomer?
1: Nieuw in de Radio 2 Top 30.
0: Isabelle A, smeek maar niet om mij.

Laat gerust even weten in de Radio 2 app wat je ervan vindt. Het is de nieuwe van Isabel A. En ik vind dit een lekkere beatje. Amai. Laat het gerust weten. Het is de enige en meteen ook hoogste nieuwe op 22.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All kregen heel veel positieve reacties op de nieuwe van Isabel A. Betty Cornelis bijvoorbeeld. Nieuwe liedje van Isabel A. is top. Philip van der Velde is een geweldig mooi nummer van Isabel A. Gewoon een topartieste. En Werner van Hees stuurt: ik denk dat Isabel A. het terug te pakken heeft. Mooi song.
1: 30.
2: So if you need someone, I can be someone you can always run to me.
0: Berre met Yesterday, Today, Tomorrow. Ja, op 30 in de Radio 2 Top 30. 29 is voor Milk Inc.
3: Music is my medicine, my medicine.
0: En Madison op 28, Niels de Stadsbader.
4: Alles staat in vuur.
0: Vuur en vlam, 27, 5 plaatsen gezakt. Zoo van Shakira.
5: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed.
0: Maar we hoeven ons geen zorgen te maken, want ze heeft een nieuwe single, hè? Die, die, die. Suzanne en Freek. Met halverwege op 26, 2 plaatsen gestegen. Nog 25, bleef 25. Olivia Dean met Man I Need. En dat is onze langst genoteerde 41 weken. Amai, met respect.
6: 1, 2, 3, rak!
0: Ook heel veel respect voor Sam Goris. Met zijn rak. Het is wel eentje gezakt. En op 24 beland. Max en Andy Grammer met The Thing I Love op 23. Is eentje gestegen. En onze hoogste nieuwe vinden we op 22. Isabella A. met Smeek maar niet om mij. Op 21 Teddy Swims.
7: Oh, I wish I was a
0: Mr. Know-It-All en Bart Kyle opent de top 20.
1: Radio 2 top 30.
3: Radio 2.
1: Dirk Gijs.
8: Elke dag telt voor 2.
3: Hey, hey. VRT.
8: Radio 2.
1: 20.

0: Toch een beetje een feestliedje van Bart Kuil en Zot Verliefd. Hij zong het daarnet nog live in de zoete inval. En Bart zong het ook in onze Radio 2 Loft. En als je wil, kan je dat gewoon rustig terugkijken. Op VRT Max. Straks de artiest die een paar weken geleden maar liefst 10 keer optrad in Amsterdam voor zijn Together Together wereldtournee. Het was de enige Europese stop van Harry Styles.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken en dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en De Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij de meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles

0: alle ouders snappen dat wel. Dat nachtje doorslapen voor die kleine boordelingen. Dat is een zalig moment natuurlijk als dat gebeurt. Bart Peters, trotse opa. En straks tussen 4 en 5 mag hij live een feestje bouwen op het Life is Life Festival in het Middenvijverpark in Antwerpen. Robbie Williams sluit daar af vanavond. Radio 2, top 30. En deze band speelde donderdag op Rock for Specials in Doornzelen. Dat is een rockfestival voor mensen met een beperking. Ze zijn er altijd super enthousiast en al helemaal toen Mathieu van het podium tussen het publiek sprong.
1: Zo wel.

16, Cameron Whitcomb in the Kingdom of Fear. Jan stuurt via VRT Max. Hey Dirk, het is hier hevig aan het onweren in Knokke-Heist. Amai, niet normaal. Wacht, ik stuur je Gert en James. Die blaast die donkere wolken wel weg met...

0: Jan, ik hoop dat het helpt. Dat de donkere wolken in Knokke-Heist ondertussen verdwijnen door Gert en James en Mali Wordo. We zijn halfweg de Radio 2 tot 30.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Ja! Carrefour.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks de finale van de Radio 2 om 30, maar eerst het nieuws over onder meer de 1-5 winst van onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland.

0: Het is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er is opluchting na de ruime WK-overwinning van de Belgen, maar de bondscoach reageerde ook gepikeerd. En de Belgische verzekeraars zeggen dat ze vorig jaar voor meer dan 180 miljoen euro opgelicht zijn. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na twee keer een gelijkspel op het WK hun derde en beslissende groepswedstrijd dan toch overtuigend konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerpen.
1: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien. Hè? Met grinta, met aanvals, wil, drang. Fantastisch. Goeie match gespeeld.
2: Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
3: ja,
2: toch?
3: We love Lukaku.
4: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
0: Bondscoach Rudy Garcia feliciteerde zijn spelers omdat ze rustig gebleven zijn na de slechte start op het WK. Hij kon het niet appreciëren dat enkele leiders van zijn team al als oudjes afgeschreven werden. Die oudjes hebben nu geantwoord op het veld met doelpunten en assists, zegt de bondscoach.
5: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que deux buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'ont fait les vieux de la Belgique ce soir.
0: Woensdag 1 juli om 10 uur 's avonds is de 16e finale. Nog even wachten om te weten tegen wie. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal wellicht nog veel meer zijn, want dat is nog maar het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt Barbara van Spijbroek van koepelorganisatie Assuralia.
6: Heel concreet gaat het dan over gemanipuleerde foto's, over valse documenten, over valse facturen, gemanipuleerde facturen. Als we gaan kijken wat dat de impact is, weten we dat dat ongeveer 150 euro per jaar is over alle premies heen, dat gezinnen te veel betalen door verzekeringsfraude. Reden waarom dat verzekeraars steeds meer investeren om die fraude op te sporen.
0: Adoptie van kinderen uit het buitenland blijft bestaan in Franstalig België. In Vlaanderen wordt die buitenlandse adoptie volgend jaar definitief stopgezet na verschillende schandalen. De procedures waren niet altijd in het belang van het kind en soms was er sprake van fraude en kinderontvoering. Om dat te voorkomen verstrengt de Franse gemeenschap wel de procedures. En er komt ook een evaluatie van alle landen waarmee samengewerkt wordt. De Vlaamse regering heeft verspreid over Vlaanderen voorlopig 26 gebieden vastgelegd als nieuwe watergevoelige openruimtegebieden. Dat wil zeggen dat het niet meer opgebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het zijn open gebieden, het gaat niet om woningen, maar wel soms om grond waar eigenlijk opgebouwd mocht worden. Minister van Omgeving Jo Broens.
7: Veelal gaat dat toch over gebieden die vandaag bekend staan als gebieden. Ja, als het iets of wat heeft geregend, dan zie je dat dat gebied snel onder water staat. En tegelijk ook vaak gebieden die natuurgebieden of landbouwgebied zijn en dat ook kunnen blijven dan. Het zijn vandaag open gebieden waarvan we zeggen we gaan die open houden om van die Vlaamse bodem een spons te maken die voldoende water kan opvangen en die ook ervoor zorgt dat ons grondwaterpeil op niveau blijft.
0: Een kaart met de 26 gebieden staat op vrtnieuws.be. Er volgt wel nog een openbaar onderzoek van 2 maanden, dus de locaties zijn nog niet helemaal definitief. De golfstaat Bahrein zegt dat Iran aanvallen uitgevoerd heeft met drones. Het zou een reactie zijn op de Amerikaanse aanvallen op Iran van vannacht. Volgens de Verenigde Staten waren die op hun beurt een vergelding voor een Iraanse aanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Bahrein veroordeelt de Iraanse droneaanval en zegt dat Iran op die manier de vredesonderhandelingen onder druk zet. Intussen zou ook een olietanker in de straat van Hormuz getroffen zijn door een onbekend projectiel. Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. In Nara en Hiroshima zijn meer dan 30 huizen ondergelopen. Verschillende trein- en luchtverbindingen zijn onderbroken. Vanmiddag zonnig en warm van 25 graden aan zee tot 38 in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. Vanavond worden vanaf de Franse grens onweersbuien verwacht met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum en vooral in het oosten is dan ook nog onweer mogelijk. Minder warm dan tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten. Dit nieuws begon met de Rode Duivels die overtuigend konden winnen tegen Nieuw-Zeeland. De bondscoach was toch geprikkeld omdat na de vorige match al enkele spelers afgeschreven werden in de media. Meer op sportza.be.
3: Dankjewel, Sophie. Op de A12 richting Antwerpen 10 minuten extra van Berendrecht tot Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is bij Antwerpen-West 1 rijstrook dicht. Dat komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Jette. En op de E40 richting Kust ook 10 minuten file rijden van Beernem tot Oostkamp. En nu, de 14 grootste hits.
8: Radio 2 Top 30.
9: Dirk Gijs.
3: Eens kijken wat het best verkocht werd, het meest gestreamd of meest gedraaid in Vlaanderen.
9: Radio 2 Top 30. 14.

Wel, Mr. DJ heeft veel muziek waar je nog blij van wordt hier in het tweede deel van de Radio 2 Top 30. De 14 populairste. Ik word sowieso blij van deze Bruno Mars. En I Just Might. Rustig op de terugweg. Enfin, rustig. Wel 7 plaatsen gezakt deze week en op 14 beland. En ik word ook goed gezind van deze Jelly Roll. Komt uit de film Goat. En Jelly Roll zingt niet alleen. Hij heeft voor het eerst ook een stemmetje mogen inspreken. Hij speelt het personage Grizz in de film. I'm good.

Lekker dansbaar en vier plaatsen de goede kant uit voor Daal Bauza en Magnetic. Ik heb hier ook nog Camille op 11. Haar vijfde album, 9 levens, is pas uit. En we weten dat ze niet alleen deze zomer Oostende inpakt met haar 33 circusshows. VRT Radio 2. Maar deze winter komt haar circus ook naar de Trixo Arena in Hasselt. Nu op 11.

0: Ja, met een stevig gitarretje.
1: Dus nu zeg ik bye bye, het is voorbij.
0: Maar ook een akoestische gitaar natuurlijk. Camille. Wel 3 plaatsen gezakt en net uit de top 10 gevallen. Nu dat je weg bent. We hebben weer 10 hits gehad. Tijd voor een overzichtje.
2: 20.
3: Ik ben zot verliefd op jou. Dat is waarom.
0: Op 20 dus Bart Kyle en zot verliefd. Wel 2 plaatsen gezakt. 19. Harry Styles. Die is zelfs min 7 gezakt met zijn American Girls. Dus toch een beetje op de terugweg. Een zakker ook op 18. Bart Peter die straks Van Jetje zal geven, hè, op Life is Live, het festival in Antwerpen. Deze namiddag begint hij eraan. De bevalligste zal hij zeker spelen. Op 17, Bazaar. Ook gezakt met Nacht in Amsterdam. En eindelijk nog eens een stijger, Cameron Whitcomb. Plus 3 voor zijn Kingdom of Fear. Op 15, Gert en James. Met Madi Wodo. Min 7 voor Bruno Mars. I Just Might. Maar ja, die is op de terugweg. Hij draait ook al 24 weken mee. En ook een zakker op 13. Jelly Roll. I'm Good. 12 is voor de Bouse. Een stijger met Magnetic. En op 11, Camille.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dat aperitief. Alleen,
0: wow.
1: Ik krijg dat allemaal niet in één.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
4: Ja, de basis is een stevige baslijn uit de discomuziek. En ze hebben daar een draai anno 2026 aan gegeven. Hè. Twee Nederlandse DJ's, Another heten ze. En de zanger is Ultra 54. Talk to you.
5: Amai, dat zijn veel sloten.
6: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
7: Nu, op VRT Max.
8: Als de muren konden praten.
7: Een podcast van Radio 2.
9: Ik ga u eerst een kus geven, hé. Hey. Hallo.
7: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
10: Ik heb altijd geleefd, sky is the limit, hè.
7: Maureen van Herbergen en Sieg.
11: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
7: Jelle Kleimans.
12: Ik heb twee douches naast elkaar.
13: Je woont alleen.
12: Ja, ik weet het.
7: Tanja Deksters.
14: Hier is altijd een hele chille sfeer.
7: En Peter van den Bent.
15: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
7: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
16: Zeg dat, Vos.
17: Ja, Lemmes.
16: Zalige verjaardagspies.
17: Oh, merci. En wel, dan kunnen we eraan beginnen, ik al de sweet chili.
16: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
17: Hé, hoe dat?
16: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
17: Oh. Ja.
16: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
17: Dat is ze.
18: De Vos Lemmes.
19: Zieke fondsen.
20: Allee, wie heeft er nu een zieke fonds nodig?
21: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
20: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
21: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
22: En Marie,
20: ja,
22: die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
20: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
23: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
24: Elke dag voor 2,
7: Radio 2,
24: tot 30,
7: 9.

0: zou deze in aanmerking komen voor Radio 2 Zomerhit? Het barst van de zon, zoveel is duidelijk. De zomer van Oya Lele, K3. Even naar de weg en naar Antwerpen. Op de E17 is bij Zwijndrecht een ongeval gebeurd. Op de rechterrijstrook, uitkijken daar. Op de A12, 10 minuten extra van Berendrecht tot Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 10 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten erbij. Vertraging van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarden tot Jette. En nog eens 10 minuten op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
0: En nu een superstijger. Plus 16 voor Taylor Swift.

stevig hoor. Plus 16 voor deze Taylor Swift. De liedjes Opalite en Elizabeth Taylor die zijn eruit. Maar deze stijgt als een raket. Het komt uit Toy Story 5. En dan is er ook nog de hamvraag. Trouwen Taylor Swift en Travis Kelce volgende week in Madison Square Garden? Het zou zomaar kunnen. De New York Times weet dat er een aanvraag is ingediend om enkele straten rond die locatie af te sluiten. Ze hadden ook al enkele spelers van de Kansas City Chiefs, dat is de ploeg van Kelce, zouden een hotel geboekt hebben in de buurt. Dus volgende week vrijdag misschien een trouw.

0: Ja, ik hoor daar zo de Beach Boys in, want dat heeft met die O's en die A's en de tweede, derde, vierde, vijfde stem te maken. Nee, Homewrecker van Somber, eentje gezakt en op zes beland. Betekent dat we aan de vijf populairste platen van het moment zijn. Maar ik ga eerst nog even terugblikken naar vorige week.
1: Radio 2 tot 30, 3. From the second that you walked
0: in, something like a vorige week op 3 dus Fever Dream van Alex Warren. Die hebben we nog niet gehoord. Komt er nog aan? Hebben we deze al gehoord? Ik ga je Maxime en Babette vorige week op 2. En hoe dan ook? Nee, die hebben we ook nog niet gehoord. En vorige week stond dit op 1. 100 dagen zonder jou. Nu haal ik tranen van goud. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. We gaan beginnen aan de top 5.

0: op 5. Meteor en Nooduitgang. Straks tussen 4 en 6 hoor je op onze zusterzender Radio Bene de Vlaamse 30 met Peter Hermans. En deze staat ook heel erg hoog. Meteor. Ik krijg ook een mooie foto van Mieke de Smet uit Nevelen. Die stuurt een foto van haar met Meteor. Zeg, en jullie zijn matching. Allebei hetzelfde jeansjasje.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, inderwaar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van gewet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.

al 19 weken en op nummer 3 dus. Babette en Maxime met Hoe dan ook. Ik krijg net een berichtje van Peter Bouwens die zegt... Zijn koeien hebben verkoeling, de ventilatoren draaien en... Ze luisteren naar de Radio 2 Top 30. Amai, dat is daarom onze cijfers zo goed zijn natuurlijk. Dankjewel daarvoor, Peter.

0: Alex Warren, vorige week op 3, nu op 2. Dus eentje de goede kant op met Fever Dream. Nog net op 10, want Another and Ultra 54 zakken er eentje met Talk to You. En nog een zak er min 3 zelfs voor Olivia Dean en So Easy. Maar ja, wat wil je na 29 weken?
1: 9.

Een mooie plus 7 daarentegen voor de nostalgie van K3 en de zomer van Oja Lele. En een ronduit fantastische plus 16 voor Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: Swamber is al even uit de top 3 en moet nu tevreden zijn met nummer 6. En Meteor is nog steeds op zoek naar de nooduitgang.
1: 5.
2: Ik zoek altijd, altijd, altijd naar de nooduitgang.
1: 4.
0: Plus 10 voor Shakira en Burna Boy met dank aan de zomer. En natuurlijk het WK voor

0: Toch opnieuw een plus 1 voor Alex Warren en Fever Dream.
1: Radio 2, top 30.
2: 1.
1: Nummer 1.
2: Radio 2. Dirk Gijs. Top
0: 30. En de nieuwe nummer 1 van vorige week houdt stand. Proficiat, Aaron en Zoe met tranen van

0: Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van de Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio 2.
1: Helema.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max. Maak elk...
3: Van deze week heb honger.
2: Momenten, Max.
4: Ja, je kent al wel, hè. Ze komen thuis van school. Moe. Een beetje ambetant.
3: Oh.
4: En grote honger, natuurlijk. En jij moet nog beginnen kokerellen. Dan heb je iets nodig dat ze bezighoudt.
2: Zoals de leukste programma's, luisterverhalen en spelletjes van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
4: de max.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
6: Jo, wat bedoel je?
5: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Voor wie vanochtend vroeg om 5 uur naar televisie zat te kijken naar het voetbal, is misschien het ideale moment om eventjes te chillen op dit moment. Voor anderen een hevig weekend, hè?
7: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. Er is opluchting na de ruime WK-overwinning van de Belgen, maar de bondscoach reageerde ook gepikeerd. En de Belgische verzekeraars zeggen dat ze vorig jaar voor meer dan 180 miljoen euro opgelicht zijn. Supporters van de Rode Duivels zijn opgelucht dat de Belgen na 2 keer een gelijkspel op het WK hun 3e en beslissende groepswedstrijd dan toch overtuigend konden winnen. De 1-5 tegen Nieuw-Zeeland werd op verschillende plaatsen in groep gevolgd, onder meer in het Bosuilstadion van Antwerpen.
8: Fantastisch, hè? Eindelijk hebben we de Rode Duivels gezien die we lang willen zien, hè? Met grinta, met aanvals... Wil, drang, fantastisch. Goeie match gespeeld.
9: Ja. Ja, Lukaku was er. Die was top, die was goed, die was geweldig. We love Lukaku,
10: ja,
9: toch?
10: We love Lukaku.
11: Ik hoop dat we dat gewoon kunnen doortrekken naar de volgende rondes.
7: En bondscoach Rudy Garcia feliciteerde zijn spelers omdat ze rustig gebleven zijn na de slechte start op het WK. Hij kon het niet appreciëren dat enkele leiders van zijn team al als oudjes afgeschreven werden. Die oudjes hebben nu geantwoord op het veld met doelpunten en assists, zegt de bondscoach.
12: Je vais vous dire tout de suite que j'ai vraiment pas apprécié qu'on les traite de has-been. Quand on a la chance d'avoir des joueurs de ce calibre-là, on les encourage. Et ce soir, ils ont répondu. Parce que 2 buts de Leandro, un but, un assist de Kevin De Bruyne, un but de Lukaku. Voilà ce qu'on fait les vieux de la Belgique ce soir.
7: Woensdag 1 juli om 10 uur 's avonds is de 16e finale. Het is wel nog even wachten om te weten tegen wie. Belgische verzekeraars zijn vorig jaar voor zeker 181 miljoen euro opgelicht. En het zal wellicht nog veel meer zijn, want dat is nog maar het bedrag dat de verzekeraars kunnen bewijzen. Ze schatten dat de echte schade tot wel 800 miljoen euro kan oplopen. Fraudeurs gebruiken ook meer en meer artificiële intelligentie, zegt fraudespecialist Erwig Rutte van Assuralia.
13: Wat we vooral zien is het feit dat documenten en ook beelden heel eenvoudig kunnen vervalst worden tegenwoordig. En dat die vervalsingen die we tegenwoordig zien er zeer professioneel zijn. Vroeger moest men om een document te vervalsen heel lang geleden Tippex gebruiken. Mm-hmm. Een tijd later gaan photoshoppen, wat ook al niet iedereen kon. Maar tegenwoordig, iedereen kan een beeld vervalsen. Iedereen kan een geloofwaardig document vervalsen of een volledig nieuw vals document aanmaken.
7: Adoptie van kinderen uit het buitenland blijft bestaan in Franstalig België. In Vlaanderen wordt die buitenlandse adoptie volgend jaar definitief stopgezet na verschillende schandalen. De procedures waren niet altijd in het belang van het kind en soms was er sprake van fraude en kinderontvoering. Om dat te voorkomen verstrengt de Franse gemeenschap wel de procedures. En er komt ook een evaluatie van alle landen waarmee samengewerkt wordt. De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare voorlopig vastgelegd als nieuwe watergevoelige open ruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niet meer op gebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het gaat om open gebieden waar nog geen woningen staan, maar het wel soms bouwgrond is. Volgens hydroloog Patrick Willems is het ook voor de eigenaars beter dat die beslissing nu gemaakt wordt.
10: Je begrijpt wel, als dat overstromingsgevoelige gebieden zijn, dan gaan de mensen daar sowieso problemen gaan krijgen, mocht men daar gaan bouwen. En dan is het uiteraard best om hier naar een functiewijziging te gaan. En dat is wat men hier nu doet. Maar er gaat sowieso veel meer nodig zijn in de toekomst. Dus de klimaatverandering geeft aan dat je toch wel vaker met heel intense regenval en lange droge periodes te maken hebt. En dan moet je dus nog veel extra bijkomende gebieden gaan inschakelen.
7: Er zijn ook natuurgebieden en landbouwgronden bij die hun functie gewoon kunnen behouden. Bahrein zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Dat gebeurt nadat de Verenigde Staten vannacht aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. Vera de Vos, het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Iran en de VS onder druk komen te staan.
14: Ja, voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
7: Dankjewel, Veerle. Twee tropische stormen zijn op weg naar Japan. Nu al wordt het westen van Japan getroffen door zware regen. Meer dan 2 miljoen mensen zijn opgeroepen om hun huizen te verlaten. In Nara en Hiroshima zijn meer dan 30 huizen ondergelopen. Verschillende trein- en luchtverbindingen zijn onderbroken. Weer vanmiddag zonnig en warm, 25 graden aan zee tot 38 graden in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. En vanavond komen er vanaf de Franse grens onweersbuien met veel regen, hagel en windstoten. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum en vooral in het oosten is dan ook onweer mogelijk. Minder warm wordt het wel, tussen 23 graden aan zee en 32 graden in het oosten. Het nieuws begon met de Rode Duivels die overtuigend konden winnen tegen Nieuw-Zeeland. De bondscoach was toch geïrriteerd omdat na de vorige matchen al enkele spelers afgeschreven werden in de media. Meer op sportza.be.
15: Dankjewel Iris. Het is 5:05 naar Antwerpen. Op de E17 bij Zwijndrecht is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de A12 15 minuten extra van Berendrecht tot Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Gent komen er ook 15 minuten bij. Van Antwerpen-West tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten vertragen van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat in de Beliaartunnel richting E40 een defect voertuig en dat op de rechterrijstrook.
16: Radio 2 Weekend.
15: Karen Meijer. Een heel fijne middag. Misschien ben je op weg naar een festival. Dan wens ik jou een hele toffe festivaldag. Ben je thuis wat aan chillen in de tuin?

Dat is een toffe, hè, om de zaterdagmiddag te beginnen. Ah, vind ik wel. Robin S. en Show Me Love. Nog meer fijne, swingende muziek. Casey and the Sunshine Band staat vandaag op het programma. Ook Bella Perez, om al helemaal in de sfeer van die zomerhits 1000 te komen natuurlijk. VRT Radio 2. En dit gefluit, dat is Tom Dice. Zijn nieuwste single begint zo. Dit is Done So Long. Goodbye. Duidelijke boodschap. It feels like

0: Dat zal niet voor 2026 zijn, heeft hij laten weten. Marco Borsato en Ik leef niet meer voor jou. Zijn dochter daarentegen, die hoopt het dit jaar wel helemaal te maken.
1: Radio 2. Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK-koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max. Doe,
5: doe, doe. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
5: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
8: Dat had ik even nodig.
7: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
9: In Libelle naar...
10: De 5 beste looks van nu.
9: In Feeling of naar...
10: De hotste adresjes in je buurt.
9: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Elke dag, telt voor 2...

0: Casey en de Sunshine Band. En die Sunshine Band, die heeft het heel druk gehad de afgelopen dagen. That's the way I like it. Misschien heb jij deze week echt zitten zweten en puffen. En is er iemand voor jou toch nog snel naar de winkel geweest? En heeft hij toch nog een ventilator op de kop kunnen tikken voor jou? Of is er iemand jou komen helpen met boodschappen doen? Of heb je je kleinkinderen toch een dagje bijgehouden omdat de school liet weten? Nee.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: terug op het podium. Belle Perez en El Mundo Bailando. Ondertussen bijna 1:30. Naar Antwerpen op de A12, 15 minuten extra. Van Berendrecht tot Stabroek. Op de Antwerpsring richting Gent komen er 15 minuten bij. Van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten vertragen. Van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten aanschuiven. Van Groot-Bijgaarde tot Jette. In Brussel staat in de Beliard-tunnel richting E40 een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E40 is bij Adinkerke in beide richtingen de weg gedeeltelijk versperd. En dat komt daardoor een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: mezelf.
1: Doet hij goed, hè, Jeremy Vrielink. En op weg naar mezelf. En niet alleen voor zichzelf, want hij schrijft ook heel veel muziek voor andere artiesten. En ook dat is er altijd knal op. Ondertussen is het 6:30 geworden. Dit is Coldplay en hun Humankind.

0: Coldplay and Humankind.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
3: Grando. Motorpech en niet.
4: Oh.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Deze radiospot is voor u.
6: Ja.
5: Jij die al jaren slecht slaapt op een matras met de zachtheid van gewapend beton.
6: Of de stevigheid van een natte pistolet.
5: Jij denkt, dat is normaal?
6: Ja, wel, dat is niet normaal.
5: Nee, het is goed geweest.
6: Genoeg afgezien.
5: Gedaan zeg.
6: Klaar.
5: Het is bedtijd nu. Tijd voor een sleeplife bed. Sleeplife.
7: Nu bij Sleeplife. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleeplife.
8: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
10: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
9: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
10: Ah, wat doen we dan?
9: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
10: Ah.
11: Midas, je kan altijd vooruit.
12: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

Christoph Verholle en zijn Here to Stay. Vanaf maandag overmorgen dus, dan is het één en al zomermuziek hier bij Radio 2. De zomer heet ze 1000. Gisteren heeft Benjamin Schollaert je al een beetje opgewarmd. Stemmen voor die hitlijst kan niet meer. Nee, dit weekend worden de stemmen geteld. En dan vanaf maandagochtend 9 uur, dan zorgen Benjamin, Carolien en Michael ervoor dat het nog warmer zal worden. Ze tellen dan samen met jou af naar die nummer 1. Benieuwd?

trouwens. Die verzoekjes die zijn nog altijd welkom. Hè. Ik deed al eerder een oproep. Wil jij een liedje aanvragen voor iemand? Dan kan dat hier bij Radio 2. Welk plaatje wil je horen? Voor wie en waarom? En dan zorgt Carolien daarvoor, DJ Carolien, dat dat allemaal in orde komt. Je mag je berichtje doorsturen via onze Radio 2-app of via Radio 2 op VRT Max. Dan komt dat allemaal hier in de studio terecht.

Pet Shop Boys and What Have I Done to Deserve This. Lady Gaga, die is er ook bij. Straks ook nog Kleimans en Van Geel met Schreeuw. En die verzoekjes, je mag ze blijven doorsturen via VRT Max

0: Roma, Roma, ma, gaga, oulala, wat jouw bij Roma.
1: Kleimans en Van Geel hebben een nieuwe single, die heet Schreeuw. Hele mooie tekst, luister.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Nu VIP-solde bij E5, met kortingen tot 50%. Koop je 2 stuks of meer, dan krijg je daarbovenop nog eens 10% extra korting. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl. Alle boutiques zijn nu zondag open.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Straks nieuws over Madonna. Red Sebastian voelt zich een echte kampioen. En de Spice Girls die zijn er ook weer bij. Zometeen na het nieuws van 2.
5: Twee uur goedemiddag VRT Nieuws met Iris van Impe. In Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer werd geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden is in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. Verzekeraars in ons land zijn vorig jaar voor zeker €181 miljoen opgelicht. Maar de echte schade ligt vermoedelijk nog veel hoger. Zo'n €800 miljoen fraude per jaar. Dat blijkt uit cijfers van Assuralia, de koepel van verzekeringsondernemingen. Fraudeurs gebruiken ook steeds vaker artificiële intelligentie. Daarmee kunnen mensen van alles in scène zetten, zegt fraudespecialist Erwig Rutte van Assuralia.
6: Bijvoorbeeld een woningdossier waarbij een brandschade of een waterschade is, waarbij het heel gemakkelijk is van een foto van uw eigen keuken bijvoorbeeld te nemen en aan AI te vragen van: kunt je voor mij hier eens een waterschade op dat beeld zetten? En dat beeld wordt dan doorgestuurd naar de verzekeraar.
5: De Vlaamse regering heeft bijna 300 hectare voorlopig vastgelegd als nieuwe watergevoelige open ruimtegebieden. Dat wil zeggen dat er niets meer opgebouwd mag worden om het risico op wateroverlast te beperken. Het gaat om open gebieden waar nog geen woningen staan, maar het wel soms bouwgrond is. Volgens hydroloog Patrick Willems is het ook voor de eigenaars beter dat die beslissing nu gemaakt wordt.
7: Je begrijpt wel, als dat overstromingsgevoelige gebieden zijn, dan gaan de mensen daar sowieso problemen gaan krijgen, mocht men daar gaan bouwen. En dan is het uiteraard het beste om hier naar een functiewijziging te gaan. En dat is wat men hier nu doet. Maar er gaat sowieso veel meer nodig zijn in de toekomst. Dus de klimaatverandering geeft aan dat je toch wel vaker met heel intense regenval en lange droge periodes te maken hebt. En dan moet je dus nog veel extra en bijkomende gebieden gaan inschakelen.
5: Er zijn ook natuurgebieden en landbouwgronden bij die hun functie gewoon kunnen behouden. Bahrein zegt dat het opnieuw is aangevallen door Iraanse drones. Dat gebeurt nadat de Verenigde Staten vannacht aanvallen hebben uitgevoerd op Iran. En dat kan gevolgen hebben voor de onderhandelingen tussen Iran en de VS, legt Veerle de Vos uit.
8: Voor de vredesonderhandelingen is het geen goed nieuws. Dat zegt ook de minister van Buitenlandse Zaken van Bahrein, die Iran ervan beschuldigt het staakt het vuren te willen opblazen. Met de droneaanval reageerde Iran op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse raketopslagplaatsen en radarinstallaties vannacht. Intussen is er ook een olietanker geraakt in de straat van Hormuz door een onbekend projectiel. Wie daarachter zit is niet duidelijk. Er zijn geen slachtoffers, maar er is wel schade aan het schip. En net vandaag kondigt Iran aan dat de vluchten tussen Teheran en Dubai vanaf 1 juli zullen hervatten. Maar het is dus afwachten of de toestand niet opnieuw escaleert.
5: Weer vanmiddag zonnig en warm, 25 graden aan zee tot 38 in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk. Vanavond komen er vanaf de Franse grens ook meer onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Iris, dankjewel. Het is 2:03 naar Antwerpen op de A12. 20 minuten extra van Berendrecht tot Stabroek op de Antwerpse ring richting Gent. Komen er 15 minuten bij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel richting Nederland. 10 minuten vertragen van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. In Antwerpen is de Waasland tunnel richting Centrum afgesloten. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten aanschuiven van Grotbijgaarde tot Jette. Op de buitenring 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. In Brussel staat in de Beliartunnel richting E40 een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E40 vertraag je richting Gent een kwartier van Erpenmeren tot Wetteren. Dat komt daardoor een brandend voertuig op de rechterrijstrook.
9: Radio 2 Weekend.
3: Nieuws.

tof toch, hè? If you wanna be my lover. Mel C zei, ja, we zijn ondertussen allemaal de 50 gepasseerd. Misschien moeten we toch maar samen terug muziek maken. VRT Radio 2. Ik denk dat dat best wel tof zal zijn. Kijk naar K3, de Originals. Ik bedoel, de Spice Girls. Zouden dat toch ook gewoon kunnen doen?

What Lovers Do. Ik zei het al, je mag nog gerust verzoekjes doorsturen voor morgen op de radio. Welk plaatje wil je horen? Voor wie en waarom? Wie heeft jouw verkoeling gebracht deze week? Ik lees het graag. Stuur maar een berichtje door.

0: VRT Max.
1: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en De Zandloper. Met Ellen Callebaut.
2: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer die de eerste keer dan hebt ontmoet?
3: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
2: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
3: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
0: Peter van der Veire en De Zandloper.
1: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
4: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
5: 30 ideeën voor pastaschotels
4: in Libelle Lekker naar
5: de 5 beste beleggingen van het moment
4: in Trends of naar
5: Belgische politiek achter de schermen
4: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
6: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
1: Radio 2.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
5: O'Green en Belmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
7: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
8: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

4:30 is geworden met deze Paulien, die tegenwoordig heel veel op vakantie is, heeft daar heel veel tijd voor. En dit is zo'n muziek die absoluut een vakantiegevoel naar boven brengt. We gaan het

0: is op dit moment een groep bezoekers in onze studio en het werd al lustig meegezongen, dit liedje. Ik snap dat, dat is helemaal vakantie, pas bij het weer. Ondertussen is het bijna 2:30 geworden naar Antwerpen op de A12, 15 minuten extra. Van Berendrecht tot Stabroek, op de Antwerpse ring richting Gent, komen er 10 minuten bij. En dat van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten vertragen, van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. In Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten erbij, van Groot-Bijgaarde tot Jette. En in Brussel staat in de Beliartunnel richting E40 een defect voertuig en dat op de rechte rijstrook.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. BRT Radio 2.
3: Let's go, girls.

0: door.
1: Het wordt frisser, hoor.
0: Ga tegen de stroom in.
1: Hou vol de geest.
2: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
3: Ben ik overbeschermd? Nee.
2: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
4: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
2: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
5: De Chromebook is voor huiswerk.
2: Alles goed?
6: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
2: Alles goed?
6: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
10: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij bij mij de meloen delen?
12: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
13: Ondertussen bij vak...
14: 1347 euro.
11: Minder.
14: 1256 euro.
11: Nog minder.
14: 1227 euro.
11: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
14: 1098 euro.
11: Oh, spijtig.
15: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
16: Helema.
6: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
17: Brico, Brico City
18: en Brico Planet
17: zijn nu zondag open.
18: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
17: Want zelfgemaakt
18: is slim bespaard.
17: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
19: Elke dag. Radio 2.

The Pointer Sisters. En I'm so excited. Misschien ben je ook wel helemaal excited wat de zomer betreft en de plannen van Radio 2. We zitten binnenkort natuurlijk in Blankenbergen. Vanaf 6 juli ben je daar meer dan welkom. En iedereen is geïnviteerd tot onze party daar. In tegenstelling tot deze Dasha. Dit is not at this party. Deep breath.

0: Ricky Martin.
1: Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, un pasito para atrás.
0: En zo blijven ze een beetje doortoeteren, hè? Trouwens, die Ricky Martin die heeft dat ooit gedaan met een big band gezongen. Dat klinkt fantastisch. En wij gaan dat ook weer doen. 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De Radio BNE, de Red Pack Live in Concert. Best of Christmas. Met Helmut Lotti, de VRT Big Band natuurlijk. Lies, Yannick Bovy, Kleimans en Van Geel, Loredana, Barbara Dex. Ze zullen er allemaal zijn. En nu jij nog natuurlijk, hè? Bestel je tickets via VRT Max, via Radio 2 daar of Radio BNE. En dan kan je het 8 november allemaal zelf meemaken.

0: Radio 2.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrimo Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Yo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
6: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
7: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
8: Zometeen lopen we al een klein beetje vooruit op de feiten, want de Bengals die gaan het hebben over maandag. We hebben ook Dana Winner met Stilte van de Stad. Dat is voor zometeen.
9: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen vragen om niet naar de provinciale domeinen te komen als je geen ticket hebt. De meeste domeinen zijn volzet. Het gaat voor Antwerpen om de Nekker in Mechelen en het Zilvermeer in Mol. En voor Oost-Vlaanderen om de Ster in Sint-Niklaas, de Gavers in Gerardsbergen en Puijenbroek in Wachtebeke. De provinciebesturen waarschuwen dat het geen zin heeft naar de domeinen af te zakken zonder ticket, want je komt er niet in. Met de oproep willen ze noodloos wachtrijen en frustratie vermijden. Het is druk op de spoeddiensten van enkele ziekenhuizen. Door de aanhoudende hitte zijn er mensen onwel geworden, vooral ouderen, en enkele zijn er slecht aan toe. Bert Dessers, spoedarts in het Jessa ziekenhuis in Hasselt, legt uit wanneer het wel of niet nodig is om hulp te zoeken.
10: Als mensen plots het bewustzijn verliezen, moet altijd even nagekeken worden of ze zich nadien terug beter voelen. Het kan zijn dat mensen zich onwel voelen en een korte appelflauwte krijgen, gelijk dat we noemen in de volksmond. Als dat jonge mensen zijn zonder veel medische problemen in de voorgeschiedenis, dan is het niet altijd nodig om daarvoor naar het ziekenhuis te komen. Maar als dat oudere mensen zijn die vaker andere medische problemen hebben, zoals ritmestoornissen, hartproblemen, is het altijd wel verstandig om dat even te laten nakijken.
9: Wie zich tegen de hitte wil wapenen, moet genoeg water drinken, genoeg zout binnenkrijgen, de zon vermijden, koele plekken opzoeken en geen zware fysieke inspanningen doen. In Schaarbeek zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. 1 slachtoffer werd geraakt door een kogel in het been. Een 2e slachtoffer kon zelf naar het ziekenhuis gaan. Geen van beiden is in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek. En meerkampster Nafitiam heeft haar eerste wedstrijd afgewerkt sinds haar opgave op het WK Atletiek nu 9 maanden geleden. Tiam begon aan haar seizoen met het hoogspringen op de meerkampmeeting in het Duitse Ratingen. Ze sprong over 1,84 meter en dat is 5 centimeter lager dan haar beste sprong vorig jaar. Later vandaag zal Tiam in Ratingen ook nog deelnemen aan het kogelstoten en de 200 meter. Weer vanmiddag zonnig en warm, van 25 graden aan zee tot 38 in het oosten. In het noordwesten is al onweer mogelijk en vanavond komen er vanaf de Franse grens nog meer onweersbuien. Morgen in de namiddag kans op buien in het centrum en vooral in het oosten ook nog onweer. Minder warm dan tussen 23 graden aan zee en 32 in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel Iris. Het is 2:02 op de Antwerpse ring richting Gent. 15 minuten erbij van Antwerpen-Zuid tot de Kennedy. Die tunnel richting Nederland 10 minuten vertragen van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. In Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij, van Groot-Bijgaarde tot Jette. En in Brussel staat er in de Troontunnel richting Beliard een defect voertuig op de rechterrijstrook.

Tom van Zamang en zijn nieuwste single Heartshot klinkt behoorlijk goed hoor. Volgend jaar dan staat deze dame helemaal in de spotlight, in de bloemetjes tijdens de Radio 2 Eregalerij natuurlijk. Hè. En terecht ook Dana Winner. Die Eregalerij is helemaal uitverkocht in het Concertgebouw in Brugge. Helaas, maar op de radio hoef je er niet te veel van te missen dan. Dit is haar nieuwste single, De Stilte van de Stad.

0: Eiffel 65 en Blue Dabadie.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Lotto is op zoek naar een tong.
6: Dat heb ik.
7: Affirmatief.
5: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
6: Absoluut.
5: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
8: Een mocha banaan salami smaak.
9: Si bon.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
10: Sleep Life.
11: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.
12: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
13: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
12: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
13: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
12: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
13: Jo, wat bedoel je?
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
14: Elke dag telt voor twee.
15: Radio 2.

0: Veldman.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Eten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
3: Twee, oh la la, ik had een hele toffe babbel met haar. Binnen 3 weken moet ze bevallen en ze wil eigenlijk ook nog verhuizen allemaal. Enfin, het wordt druk, druk, druk voor Lize.
4: VRT Radio 2.
3: Want een maand na de bevalling hoopt ze alweer op het podium te staan tijdens de shows in het Witte Paard. Het jubileumshow rond Jacques Lafont. Enfin, ik wens het haar allemaal toe. Super toffe dame. Lisa Lewis is dit en Zon, Zee... en strand.

Ja, dit geluid hebben we misschien vanochtend wel gehoord, hè? Als jij die wedstrijd voor de Rode Duivels wilde volgen, want het was vroeg opstaan vandaag, hè? Dit is de Rasmus.

0: ooit op het Songfestival, hè? Maar niet met dit liedje met iets anders. The Rasmus en In the Shadows. Ondertussen is het 4:30 geworden op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
0: Vanaf maandag kan je hier bij Radio 2 genieten van de Radio 2 Zomerhits 1000. De 1000 tofste zomerhits door jullie gekozen. Benjamin Schollaert, Michael Joosten en Caroline de Becker die leiden je door al die zomerhits. En dit is toch ook een beetje zomer, vind ik. Zo van die 90s dance muziek, ik ga daar goed op. Zonnetje, fris drankje erbij. Snap, rhythm is a dancer.

moois te winnen op VRT Max. Als je naar Radio 2 gaat op VRT Max, dan zie je daar bij Doe Mee een foto van Niels de Stadsbader. Want zaterdag 4 juli, dan staat hij voor het allereerst op het podium van het openluchttheater Rivierhof in Deurne. En dat is altijd toch wel een bijzondere plek om te spelen. Ik heb daar vroeger ook ooit met mijn band gespeeld en dat is echt super tof om te doen. Het is een amfitheater, dus 4 juli gaat voor Niels sowieso een speciale dag zijn. Sfeer en heel veel meezingen natuurlijk. Ga dus naar Radio 2 op VRT Max, naar de Doe Mee pagina's en win je tickets voor Niels daar in Deurne.

0: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
1: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
0: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
1: Ja, blijf gaan.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Elke dag telt voor twee.

0: Brown and Two Can Play That Game. Je kan nog altijd de verzoekjes doorsturen, dat weet jij. Want morgen is Caroline de Bekker er weer met het programma Morgen Maandag. En daarin kan je dus iemand een liedje cadeau doen. Dat kan op de radio. Afgelopen week hebben we heel veel gezweet, we hebben heel veel gepufft, we hebben heel veel gezaagd allemaal. Dat ook. Misschien wil je het goed maken ten opzichte van iemand waar je toch wel iets te veel tegen aan het klagen geweest bent. Ik zeg maar wat, hè. Het kan, hè. Stuur gewoon even een berichtje via VRT Max, via Radio 2 op VRT Max. Of via onze Radio 2-app kan ook nog gewoon een berichtje sturen. Welk liedje wil je horen? Voor wie wil je het liedje horen? En vooral, waarom wil je dat plaatje horen? Dat is altijd heel erg tof. We bezorgen dat aan Caroline. En dan komt jouw verzoekje morgen op de radio.
1: Radio 2 Weekend. Karen Meijnen.

Gisteren stond ze nog in de turnout. Deze Laura Tesoro. Veel optredens de komende 2 maanden. Ah ja, zomer, dat is altijd druk voor artiesten. Plastic Paradise hoorde je, echt goed gedaan. En dit is alweer van een tijdje geleden. Dit is Kim Carnes en Betty Davis Eyes.

Misschien denk jij op dagen als deze nogal snel Ice Ice Baby. Omdat je daar wat verkoeling van krijgt, zou wel kunnen. Die Vanilla Ice heeft trouwens een sampletje uit dit liedje gebruikt, hè, voor die Ice Ice Baby. Je hoorde David Bowie en Queen. En zometeen weet ik niet of je gaat verkoelen of het nog warmer gaat krijgen. Zometeen is het aan Romy in Radio 2 Weekendwijzer. Tot aan het nieuws van 4 uur deze mooie nog. Philip Roprecht en Maggie. Maak er nog een hele fijne zaterdag van. En heel graag tot morgen.

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit. Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's. 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Zeker wel, en het is de voorlaatste Radio 2 weekendwijzer van het seizoen. Dus we gaan natuurlijk een beetje afscheid moeten nemen ook van een bekende vriend van de show. Dat is voor straks. Elke

0: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Parijs zijn gisteren in 24 uur tijd 109 mensen gestorven door de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. Vandaag is de temperatuur in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. Dat is volgens de krant Le Parisien niet eerder voorgekomen sinds het begin van de metingen. En door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Dat meldt het laatste nieuws. Noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Het gevolg is dat enkele spoeddiensten het moeilijk hebben om de toestroom aan patiënten te verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke.
1: Ja, het wordt toch wel wat spannend. Het aantal oproepen voor ambulances is eigenlijk twee keer zo hoog als normaal. Er komen dus ook meer mensen toe in spoeddiensten. Er komen meer mensen toe in de afdelingen ouderenzorg. We hebben 20 extra ambulances ingezet. Dus voorlopig gaat het nog. Er wordt hard gewerkt door de mensen in de zorg. Maar we komen toch wel tegen limieten aan.
0: De minister vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En dat gebeurt ook op de weide van Werchter. Daar trotseren 47.000 festivalgangers de hitte voor het dagfestival Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals het aanbieden onder andere van gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. En ook de festivalgangers hebben zich aangepast.
2: Maar dit is uit te houden als je uren naar kleed en genoeg drinkt en een waaierke bij hebt of zo. Maar na dit concert toch even schaduw gaan opzoeken.
3: Je ziet ook die benevelaars hier overal over het terrein. Dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
4: Wat gaan jullie drinken vandaag?
5: Water. Momenteel is hydratatie key. Dus momenteel gaan we het daarbij houden, denk ik.
6: Aperol, ene of twee. En daar stopt het bij wel ze. Anders leek tegen de grond, denk ik.
0: En nog een sportbericht. Meerkampster Nafitian begint rond deze tijd aan het kogelstoten op de meerkampmeeting in Ratingen in Duitsland. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK Atletiek 9 maanden geleden. Tian begon vandaag met het hoogspringen. Ze sprong over 1,84 meter, dat is 5 centimeter lager dan haar beste sprong vorig jaar. En na het kogelstoten zal Tian nog deelnemen aan de 200 meter. Het is zonnig en warm tot 38 graden in het oosten. Daar kan het later vanmiddag ook onweren. En vanavond komen er vanaf de Franse grens onweersbuien met regen, hagel en felle wind. Morgenochtend droog en vrij zonnig. Later dan kans op buien in het centrum en vooral in het oosten ook nog onweer. Temperaturen morgen tot 32 graden in het oosten. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: 3/4. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je een kwartier. Van Berchem tot en met de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten.
8: Radio 2. Radio 2 Weekendwijzer.
9: Romy de Ridder.
7: Een festival tussen de wilde dieren. Ja, krijgen die dan ook oordoppen zoals bij ons? Veel vragen. Het is allemaal voor zometeen.

Robin Thicke en Pharrell. En Blurred Lines. Ja, je bent een strijder vandaag. Als je naar Life is Life gaat in Antwerpen, met 30 graden, is dat echt wel een workout, hoor. Nu, je krijgt er wel veel voor terug, natuurlijk. Zo meteen start deze man hier. Lepeltjes gewijs. Bart Peters. Lepeltjes gewijs. Met zijn ideale mannen. De sterren doen onnozel en de maan is een plaatijs. Maar nadien natuurlijk wordt het nog zotter tijdens Life is Life in Antwerpen, want dan komt Robbie Williams. Entertainen gaat hij zeker doen daar in Antwerpen. Nu, als je naar Werchter Boutique gaat, ook dan ben jij een dikke strijder, hoor. Daar is Katy Perry de headliner vandaag. Wat wordt het voor jou vandaag? Life is Life, misschien Boutique? Of hou je je eigen festival onder je airco? Het is allemaal goed voor mij, maar zwier het even in de app van Radio 2. Laat het mij weten.

0: New Kids on the Block and Tonight. Ja, ooit al eens gehoord van Les Estival, een festival tussen de wilde dieren. Een hele goede middag, Johan Vrijs van Paradisa.
1: Dag, Romy.
0: Hallo, hallo. Vertel eens, Les Estival, wat is dat juist?
1: Ja, het is het tiende jaar. Sinds 2016 organiseren wij een zomerfestival midden in Paradisa. In het Chinese gedeelte zijn er Chinese leeuwen die dansen. Dat is acrobatie.
0: Wow.
1: En het Afrikaanse dorp zijn er Afrikaanse muzikanten die komen spelen. Er is Balinese dans en Indische dans. En er zijn ook een aantal Vlaamse artiesten die komen optreden. En natuurlijk houden we rekening met de dieren rondom ons. Dus bijvoorbeeld in de Walrusgrot, daar wordt klassieke muziek en filmmuziek gespeeld. En eigenlijk vinden de walrussen dat heel leuk, want die komen daar een beetje op dansen zelfs. Die zie je heel sfeervol rondzwemmen in hun bassin dan.
0: Hey, maar eigenlijk is het een klein beetje een Tomorrowland in the wild, hè, als je het bekijkt. Al die werelddelen bij elkaar.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is een hele wereldreis die je bij ons kan maken.
0: Zeg, en als we inzoomen op het muzikale luik natuurlijk, dan zie ik ook een bekend persoon staan voor onze Radio 2-luisteraars, namelijk DJ Björn Verhoeven. Die speelt ook een rol bij Les Estival.
1: Ja, inderdaad. Uit het eerste weekend, wanneer we starten op 10 en 11 juli, hebben we heel veel Vlaamse artiesten uitgenodigd. En Björn zal de allereerste DJ zijn die ooit op ons zomerfestival zal spelen, want nu toe waren het altijd vooral live muziek. Maar dit wordt het eerste jaar wanneer we DJ's vragen om zwoele, zachte, tropische muziek te komen spelen. Die ja, niet meer dan 90 decibels gaan om niet de omgeving te storen, maar wel om gezellig te grooven met de voetjes in het zand.
0: Grooven tussen de wilde dieren. Nu, je zegt het zelf, die dieren gaan er eigenlijk redelijk goed mee om, maar decibels zijn dus wel belangrijk. Je hebt wel een paar voorwaarden dan.
1: Ja, inderdaad. Alle podia worden zo opgesteld om inderdaad niet, geen overlast te bezorgen aan, in de omgeving en aan de dieren. En we letten ook op het volume, dat het niet te luid gaat. Mm-hmm. Maar de dieren vinden dat echt wel leuk, hoor.
0: Oké, maar dat is goed. Dat is natuurlijk belangrijk als je in een omgeving een feest organiseert als Paradisa. Nu, als we het daar dan toch over hebben, over die prachtige dieren daar bij jullie. Hoe gaan die om met de hitte van vandaag en gisteren? Het is echt wel bloedheet ook voor die diertjes.
1: Ja, maar eigenlijk, of het nu koud of warm is, er wordt altijd heel goed gezorgd voor de dieren in Paradisa. En nu worden er inderdaad speciale ijsjes gemaakt bij sommigen met granen en fruit en groenten in. Voor anderen met vlees zijn dat ijsjes. Of bepaalde dieren worden ook, zoals de olifanten, die gaan baden in het grote meer bij ons. Of worden besproeid door hun verzorgers.
0: Amai, die hebben het nog beter dan wij misschien nu hier in het Brusselse.
1: Misschien wel, ja. Ja.
0: Oké, de volgende 6 weekends dus, startende vanaf 10 juli. Les Estival in Paradisa. Info en tickets vind je gewoon op de website van Paradisa. Zo is het, hè, Johan?
1: Jawel, dat is misschien een goede tip. Normaal gezien, het is gewoon, er is een kleine meerkost om naar het festival te komen. En dan kan je eigenlijk van 10 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds tussen rondlopen in Paradisa. Dat kost €53 voor een volwassene. Maar we hebben ook membership cards. Die zijn €140 ongeveer. En dan kan je zoveel komen als je wilt. Dus kan je eigenlijk die 6 weekends ook komen. En dat is misschien dan het meest voordelige zomerfestival dit jaar.
0: Ik wou net zeggen, als je die prijzen vergelijkt met een echte Tomorrowland, dan ben je nog goedkoop af. Geweldig. Hey, nog een heel mooi weekend, Johan. En geniet ook nog van de zon, hè.
1: Dat doen we zeker. En tot in Paradisa. Hey.

0: 20 over 6. En Kings of Leon, Sex on Fire. Ja, zomerhits. Vanaf maandag word je daarmee overspoeld tijdens de Radio 2 Zomerhits 1000. Als je al hebt gestemd op VRT Max, wel helemaal goed, dikke duim voor jou. Nu, stuur al even die nummer 1 in de app van Radio 2. Want zo kan je misschien iemand anders op ideeën brengen. En dan maakt jouw nummer 1 natuurlijk des te meer kans.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hé. Hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet het.
3: Tanja Deksters.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.
12: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
13: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Hey, zin in een nieuwe keuken?
15: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
16: Grando, Grando, Grando.
17: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Ontrafel met Radio 1 het grootste mysterie ooit. Stap 3000 jaar terug in de tijd met Tutankhamon, The Immersive Exhibition. Laat je overrompelen door monumentale projecties, indrukwekkende virtual reality, een bijzondere reis door de Vallei der Koningen en originele artefacten. Nu in Terminal 1, Brussels Expo. Tickets, tutankhamon.be. Samen met Radio 1.
20: Dag allemaal, neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
21: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
22: Met de superplusdeals van De Leize gaan we promoko.
23: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
5: O'Green. En Belmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.
7: Ah, echt?
8: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
8: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
7: Voilà.
8: Op sunweb.be.
9: Radio 2.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Goedemiddag.

0: Karma Chameleon van Culture Club. Christophe Smet uit Merchtem, die zegt, we hebben allemaal een beetje last van brain fog tijdens de hitte.
1: Mannetjes, dat is er niet. Waterstof verdoemen in mijn gat.
0: Ja, ik ook, hè. Ik kan eerlijk zijn, zeker wel. Het is natuurlijk geen 6:20, het is nog maar 4:20. Intussen bijna 4:30 zelfs. Maar ik heb er ook last van, hoor. Er staat hier een ventilator heel hard tegen mij te blazen op dit moment. Al goed. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten erbij van Berchem tot en met de Kennedy-tunnel. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten. Hou daar

0: mag zijn.
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-Rode Duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Mannekes!
7: Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
8: En wij klussen allemaal mee!
9: Met 20% korting, hè?
6: En op wat?
8: Op alles!
6: En wanneer?
8: Nu zondag!
6: Wie klust er allemaal mee?
8: Wij klussen allemaal mee!
1: Yeah!
10: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
11: Doe, doe, doe.
12: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
13: Oh, maar mijn koersfiets is helemaal op de klok.
12: Maar wij zijn er voor u. Ook als je op de Koppenberg overkop bent gegaan.
13: Zelfs met een helm is ge... Hallo.
12: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

en Crazy in Love. Het is 5:20. En in Borgerhout in Antwerpen, daar vliegen er op dit moment acrobaten in de lucht. Staan er mensen op hun handen. Kortom, daar is sfeer. En na Rolf Sanchez gaan we er even naartoe.

0: mas van Rolf Sanchez. Krijg je het automatisch nog een graadje warmer van. Nu, in Borgerhout, daar is het sfeer. Zelfs al is het daar bloedheet. Want dat is het daar. Het circusfestival Circus Boularen in het Boularpark in Borgerhout bij Antwerpen. En onze ogen en oren die zijn daar. Een hele goede middag, Karen Leclerc.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe is het daar in Borgerhout? Vertel eens.
1: Lekker warm, zoals te verwachten, maar heel gezellig. Er zijn al veel mensen op de been.
0: Het zou wel zijn. Ja, hoe doen jullie het met die hitte? Hebben jullie speciale maatregelen genomen of valt dat wel mee?
1: Ja, we hebben ons best gedaan. We hebben natuurlijk geluk dat we in een park zitten, dus dat er veel schaduw van de bomen is. Maar we hebben ook gezorgd voor watervernevelaars, waar je dan onderdoor kan wandelen, die toch een beetje koel te geven. Ja. En Waterlink heeft ook gezorgd voor containers met water, dus je kunt hier vers, fris water tappen.
0: Geweldig. Water, water, water klinkt nu echt als muziek in de oren. Hè? Dat is echt zo. Nu, we kunnen dus spreken van een geslaagde eerste dag. Het gaat nog door tot 8 uur deze avond, dus mocht je toch nog geen plan hebben en je bent daar ergens in de buurt van Borgerhout, bij Antwerpen. Ga daar nog zeker naartoe. Maar we gaan vooral kijken naar morgen, deel 2. Wat staat er dan nog op de planning tijdens dat circusfestival?
1: Ja, we hebben nog heel veel knappe voorstellingen. Veel dingen die vandaag ook al hebben gespeeld, maar die morgen nog eens herhalen. Dus als je vandaag dingen gemist hebt, dan kan je morgen nog eens terugkomen kijken. We hebben een hele leuke voorstelling van Liaar. En die was vandaag al echt heel positief onthaald. Dus zeker eens naar komen kijken.
0: En waarom is dat? Is dat een van je favorieten? Waarom pik je die er nu uit?
1: Ja, omdat dat wel een heel speciaal gezelschap is en die hadden een heel mooie opstelling en dat is ook wel voor jong en oud, dat is voor iedereen heel interessant om te bekijken.
0: En daar heb jij enorm van genoten dan?
1: Ja, ik vond ze super. Heel mooi, heel positieve reacties van de mensen en we hebben ze dus speciaal morgen nog eens extra bijgeboekt. Ze spelen 2 keer in plaats van 1 keer.
0: Aha, oké. Okay. Die info kunnen we natuurlijk allemaal vinden op circusboularen.be, dat is de website. Nu, wat belangrijk is, je zegt het ook, het is een voorstelling en eigenlijk een circusfestival voor iedereen, voor jong en oud. En het is ook volledig gratis.
1: Ja, zeker en vast. Dus dat is wel het leuke. Je kan gewoon naar hier komen, vind je het te warm. Dan ga je nog eventjes terug naar huis als je in de buurt woont. En er is ook heel veel lekkers om te eten en te drinken. Het zijn al lange rijen aan de ijsjesbar. Dat is logisch natuurlijk. Nee, het is echt top. En morgen gaat ook nog een leuke dag zijn. En iets cooler heb ik begrepen, dus dat zou wel tof zijn.
0: En wel, kijk, laat dat misschien de grootste motivator zijn. Sfeer, dat is er al zeker, maar de temperatuur gaat iets cooler zijn. Dus dan is dat een perfecte dagactiviteit. Karen, dankjewel. En waarschijnlijk tot morgen daar dan ook in Borgerhout. Hè? Jij gaat er zijn?
1: Super. Ja, zeker en vast.
0: En wel, kijk. Enjoy.

0: Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Ja, is Circus Boularen in het Boularpark in Borgerhout wat ver voor jou? Kijk, dan is het nu het moment om de radio toch een klein beetje luider te zetten. Want de DJ's uit de regio's van Radio 2, die hebben weer opzoekwerk gedaan voor jou. En dit is er wat er bij jou in de buurt te doen is.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Hey Jana, vertel eens.
3: Hey, in Zaventem wordt de Vilvoordelaan morgen omgetoverd tot één lange rommelmarkt vol tweedehandskoopjes, gezellige terrasjes en gewoon een heel fijne sfeer. En ook in Merchtem valt er heel wat te snuisteren, want daar is ook een rommelmarkt en een garageverkoop met zo'n 100 standhouders. Er zijn ook eet- en drinkstandjes en er is ook een speeltuin op het parcours, waardoor het meteen een leuke uitstap is voor het hele gezin. En wie weet ga je wel naar huis met een onverwachte schat. Als je liever de frisheid van een cinemazaal opzoekt, dan kan je morgen vroeg om 10:30 naar Cinema Z in Leuven. Daar spelen ze Toy Story 5. 30 jaar nadat Woody en Buzz Lightyear voor het eerst het grote scherm veroverden in Toy Story 1, zijn ze dus terug met een nieuw avontuur. Dit keer nemen ze het op tegen een heel herkenbare uitdager, een tablet die alle aandacht van hun eigenaars, van de kinderen, opeist. Het is opnieuw een grappige en ontroerende film voor heel de familie. Heel leuk en ook lekker fris.
0: Kijk, weet je ook weer al? George Ezra die neemt je mee naar Mars. Luister maar mee. Dit is Dance All Over Me.

0: Dit is nog maar een voorproefje, hè. Live is live in Antwerpen. Als je daar naartoe gaat vanavond, hoor je dit helemaal.
1: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Dag allemaal. Neemt u mee naar het plezantste land deze zomer. Ga met de hele familie naar Bobbejaanland. Voor een dag vol avontuur, adrenaline en waterpret. Geniet extra lang van de avondopeningen tot 9 uur. Het beste, koop een ticket en krijg een tweede gratis. Dat is een cadeau van €49,90. Vanaf dinsdag bij Dag Allemaal.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
7: 500?
6: Schatje, dat is €25.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa?
6: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Vanaf betaald zonder bijkomende kosten.
7: Oh, hey, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
9: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
8: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
9: Ja, blijf gaan.
8: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
11: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Ik dacht van chili con carne.
11: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Daar wordt chili con serieus veel carne.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Dit 5 keer deze ochtend. Daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En we nemen ook een klein beetje afscheid van een vriend van de show.
15: Elke dag, telk voor twee, WNT Radio 2.
16: 5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. In Parijs zijn al meer dan 100 hittedoden geteld op 24 uur. En ook bij ons worden spoed- en hulpdiensten overspoeld met patiënten die last hebben van de hitte. In Parijs zijn gisteren in 24 uur tijd 109 mensen gestorven door de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. Koen Braakman, 109, dat is wel heel veel.
17: Ja, dat is bijzonder veel. En die 109 hittedoden zijn dan nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis. Maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers zijn er nog niet. Nu, het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld, dus dat belooft niet veel goeds. Er is wel beterschap op komst, maar nog niet meteen. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op rij meer dan 35 graden. Dat is volgens de krant Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen. En dat was in 1947. Gisteren werd zelfs 39 graden bereikt. Vanaf morgenavond zou het in Parijs en ook elders in Frankrijk dan wat minder warm moeten worden.
16: Dankjewel, Koen. En door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en op hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat.
12: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet. Het is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard iemand die onwel wordt, iemand die een ziekte geschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft, dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
16: Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. En de 47.000 festivalgangers op de weide van Werchter trotseren daar vandaag ook de hitte door voor het dagfestival Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Kate Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen, zoals het aanbieden van gratis drinkwater, vernevelaars en meer schaduwplekken. Maar of dat voldoende is, daarover zijn de meningen van de festivalgangers verdeeld.
18: We zien wel echt dat ze moeite hebben gedaan en zo is wel voldoende, denk ik.
19: Je ziet ook die benevelaars hier overal op het terrein, dus ik denk wel dat ze zeker wel doen wat ze kunnen.
20: De schaduwplekken zitten ook stampvol, dus we hebben ook nog geen plekken gevonden om een beetje te zitten in de schaduw. We hebben allemaal heel grote dorst en er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
21: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpuntje, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
16: De provinciebesturen van Oost-Vlaanderen en Antwerpen vragen om niet naar de provinciale domeinen te komen als je nog geen ticket hebt. De meeste domeinen zijn volzet en zonder ticket kom je er niet in. Met de oproep willen ze nodeloze wachtrijen en frustratie vermijden. En het is vandaag exact 25 jaar geleden dat het naaktstrand in Breede opende. Dat was het eerste en het enige naaktstrand is dat in ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met De Haan, afgelegen van de andere stranden en bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
22: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
23: Je zegt vragen, hoe wil de wind voelen? De zon? Ja, we moeten meer remmen. Genieten van kleine dingen.
16: Het akkoord tussen Israël en Libanon is een zware vergissing. Dat heeft de leider van de pro-Iraanse militie Hezbollah gezegd. Israël en Libanon ondertekenden gisteren een akkoord dat volgens hen een eerste stap richting vrede moet zijn. Het akkoord gaat over de onafhankelijkheid van Libanon en de ontwapening van Hezbollah, de groep die door Iran wordt gesteund. Pas dan wil Israël spreken over een terugtrekking van de troepen uit Libanon. Maar dat is voor Hezbollah, die niet betrokken was bij de gesprekken, onaanvaardbaar. Zij noemen de overeenkomst vernederend. In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de dubbele aardbeving van afgelopen woensdag. Teams uit het buitenland zijn intussen aangekomen op de plek van de ramp om mee te helpen. Volgens de Verenigde Naties zijn 7 miljoen mensen getroffen. Tot nu toe zijn al 920 doden geteld. Maar er zijn nog tienduizenden vermisten. Vele de Vos.
24: Na uren graven halen reddingswerkers een vrouw levend van onder het puin.
25: Señora, ¿cómo es su nombre?
26: Francisca González.
25: Francisca González.
24: Francesca González lag meer dan 2 dagen onder de brokstukken van haar ingestorte huis. Omdat de Venezolaanse overheid het op veel plekken laat afweten, zijn inwoners met de moed der wanhoop zelf op zoek naar overlevenden. Met weinig meer dan houwelen, een drillboor en blote handen. Als iemand levend wordt teruggevonden, klinkt er applaus. Intussen komen gespecialiseerde reddingsteams met speurhonden aan uit heel de wereld. Alleen als het stil is, kunnen ze de kreten van overlevenden horen.
27: Silencio!
24: Silencio! Intussen worden ook de ziekenhuizen overspoeld door gewonden. 3 dagen na de ramp slapen vele Venezolanen nog op straat.
16: weer vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over het land trekken met veel regen, wind en hagel. Minimaal liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start droog en zonnig. Na de middag vergroot de kans op buien en onweer, vooral in het oosten, nog tot 32 graden dan. Vanaf maandag zon en wolken en aangename maxima rond 25 graden. En we begonnen met Parijs, waardoor de hitte op één dag meer dan 100 doden geteld zijn. Ook bij ons zien ze op de spoeddiensten veel meer mensen die kampen met problemen door de hitte. En is het opvallend druk bij het noodnummer 112. Meer op vrtnieuws.be.
2: 6:05 op de binnenring rond Brussel is bij Jette een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. En op de buitenring een kwartier filegolven van Sint-Stevens-Woluwe tot Jette. Op de A12 richting Brussel staat in Schelle een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten.
3: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder. Een hete goeiemiddag.

Jennifer Lopez. En Let's Get Loud, 5:10. Ja, tickets die vlogen de deur uit vorige week. Hè, voor Sienna Spyro, die komt naar Vorst Nationaal. Dus als jij geluk hebt, dan ga je dit in maart 2027 live horen. Material Lover is dit, van dus Sienna Spyro.

0: Wat een stem, hè. Material Lover van Sienna Spyro. Het is trouwens de voorlaatste weekendwijzer van dit radioseizoen. En na morgen is het natuurlijk zomerpauze, ook voor mij en ook voor Lieve van Gils. Dus ik haal hem er voor de laatste keer dit seizoen even bij, hè. Vriend van de show, Lieve van Gils, goeiemiddag.
1: Dag Romy, goeiemiddag.
0: Ja, de zomer die komt eraan. Veel mensen die gaan uiteraard met vakantie. Ik hoop jij ook. Leuke plannen?
1: Ja, reken maar. Ik heb geweldige plannen. Laat maar komen.
0: Ben je geweldig. Komen. Ja, je hebt ook altijd mensen die om verschillende redenen thuis blijven. Maar dan kan je misschien wel wat verkoeling in de cinema gaan opzoeken.
1: Lijkt me een goed idee. Want dat is het voordeel van de cinema. Je beleeft er iets en het is er nog aangenaam fris. Een van de weinige plaatsen.
0: Ah ja? Zijn er dan films waarvan je nu al kan zeggen die gaan de moeite waard zijn? Daar moet je naar gaan kijken.
1: Er komen er een aantal aan. Er zijn er een aantal die nu al lopen. Ik heb het vorige week gehad over Toy Story 5. Ja. Heel erg de moeite. Hè? Minder Woody. Hè? Die is een beetje op het zijspoor beland. Onze cowboy. Maar evenveel sterren als de vorige delen. Deze week komt ook nog een heel mooie documentaire over Marianne Faithfull in de zalen. De zangeres, songschrijfster, die vorig jaar overleden is. Zeker voor de fans een aanrader. Solo Mama bijvoorbeeld is deze week uitgekomen. Een Noorse film over een vrouw die contact zoekt met de donor van haar kindje. En hem ontmoet, maar zonder dat ze zelf zegt wie ze is. En dat komt natuurlijk, want op een gegeven moment komt dat uit, daar komt dan natuurlijk wat miserie van. En ik heb ook nog een tip, Backrooms. Een horrorfilm gemaakt door een jonge YouTuber. Groot onverwacht succes in L.A. in de USA. Dat zijn films die nu al lopen. Voor wie nu al snel een bioscoop wil induiken.
0: En als we dan kijken naar de zomer natuurlijk, juli, augustus, er komen wat superhelden op ons af, hè, deze zomer.
1: Ja, ho, ho, ho, ga maar aan de kant staan. Want onder andere volgende week al komt Supergirl eraan met in de rol van de slechterik, Romy, niemand anders dan Matthias Schoenaerts.
0: Wat?
1: Jawel. Ja, ja, ja. Die speelt zijn eerste rol in een superheldenfilm. Ik heb hem vorige week geïnterviewd in Londen en heeft zich rot geamuseerd. Je herkent hem bijna niet. En ik moet ook zeggen, vergeleken met Superman, of vergeleken met Supergirl, is Superman een saaie piet. Je kent Superman, Every Inch a Gentleman.
0: Ja, ja.
1: Maar terwijl hij levens redt op aarde, is zij, Supergirl, gespeeld door Millie Alcock, aan de drank op een andere planeet.
0: Oh.
1: Totdat Matthias Schoenaerts eraan komt, want hij speelt dus de slechterik, en die vergiftigt haar hondje Crypto. En ja, dan komt ze in actie.
0: En dan gaat het verhaal verder. Ik heb er al veel reclame over gezien. Het hangt hier Brussel bijvoorbeeld, al in de straten, veel billboards. Dus het moet wel de moeite zijn, denk ik.
1: Het is een atypische superhero, deze Supergirl. Ze is zo'n beetje dirty. Ze heeft helemaal geen zin om de wereld te redden. Laat staan zichzelf redden. Maar daarom wel interessant. En dan komt ook Spider-Man er nog aan.
0: Ah ja?
1: Brand New Day, nieuwe Spider-Man film.
0: Met Zendaya, Tom Holland.
1: Ah,
0: zeker wel.
1: Zeker wel. In het echt een koppel. Dat weten we intussen. Maar al dan niet getrouwd. Er zijn heel veel fake foto's verspreid over een trouwfeest. Maar zijn ze nu echt stiekem getrouwd intussen of niet? Dat willen ze zelf nog niet zeggen. Maar in de film spelen ze een koppel. Dat is te zeggen, dat waren ze, Romy. Want ik weet niet of je dat herinnert van vorige keer. Op het einde van de vorige Spider-Man is het geheugen uitgewist van iedereen. En dus ook weet Zendaya, of haar personage MJ, weet niet meer dat zij het lief is of was van Spider-Man.
0: Dus ik heb ook al gezien op de Rode Loper dat Zendaya zei tegen ons, bereid je maar voor en neem zeker zakdoeken mee. Dus het gaat ook af en toe een emotionele tour op gaan, denk ik.
1: Ongetwijfeld. Ik heb er een half uurtje van gezien en dat zag er in ieder geval heel leuk uit. Die komt op 29 juli in de zaal.
0: Eind juli, oké. En dan is er nog eentje, de allerlaatste, die we misschien nog eventjes moeten aantikken. Die nieuwe film van Christopher Nolan.
1: Ja. Daar moet je het even over hebben. Dat is toch de meest lang verwachte film van het jaar. Over The Odyssey heet die. Over Odysseus. Hè? Gebaseerd op het epos van de Griekse dichter Homeros. En dat belooft een epische film te worden. Volledig in 70 mm gedraaid. Er zijn niet veel bioscopen waar ze dat formaat kunnen afspelen. In Europa enkel in Praag en in Londen. En binnenkort in Brussel.
0: Okay.
1: In Kineapolis, want daar hebben ze zo'n toestel aangeschaft. Dus ja, het is een aanrader om daar te gaan kijken, moet ik wel zeggen. Maar Damon speelt de hoofdrol. Het zwaarste wat ik ooit al gedaan heb als acteur, zegt hij. Zendaya en Tom Holland doen ook nog eens mee. Jawel, jawel. En nog veel meer Hollywoodsterren. Ik heb hem nog niet gezien, Romy, maar de trailer wel. Dat ziet er giga uit. Dat wordt een belevenis. Dus ja, het belooft een spectaculaire bioscoopzomer te worden. En dan hebben we het alleen nog maar over juli gehad. Maar in augustus augustus of eind augustus spreken we elkaar weer, denk ik. Hè. Wanneer beginnen we er terug aan?
0: Wel, in september zou ik jou eigenlijk graag opnieuw uitnodigen als gast van de show. Waarom niet?
1: Met heel veel plezier. Dat is nu al afgesproken.
0: Kijk.
1: Eerste week van september.
0: Dikke merci, lieve. En geniet van jouw vakantie ook, hè?
1: Jij ook, hè, Romy.

0: waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor dat aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één.

0: Waar zit jij?
1: Ik zit bij O'Green. Ben aan het shoppen voor mijn feestje.
0: Uiteraard.
1: Ja, ze hebben hier echt alles. Plantjes in bloei, barbecues, parasols, loungezetels.
0: Wow.
1: Alles voor de aperitief. Alleen,
0: wow,
1: ik krijg dat allemaal niet in één auto.
0: Ik kom af. Tot ziens.
2: Bij tuincentrum O'Green is de voorbereiding van je feest een feest op zich. Ontdek het zelf bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver en Ninove.
3: Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Bastille en Pompeii. Ja, ik denk dat er nog nooit zoveel Belgen zijn opgestaan om 5 uur deze ochtend. Was jij er één van, laat dat even weten in de app van Radio 2. Want we gaan het er zo meteen over hebben. Over die goals. Want het waren er meer dan één natuurlijk.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Ja, absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
4: Een mocha banaan salami smaak.
5: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Ziekenfondsen. Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
7: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering raakt.
6: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
8: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
9: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
6: Maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
10: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
11: Kessie, Kendo, lekker op vakantie.
12: Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Brico, Brico City
14: en Brico Planet
13: zijn nu zondag open.
14: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
13: Want zelfgemaakt
14: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire. Het is 6:30 al. En Hans uit Nieuwpoort, die is al een tijdje wakker hoor. Als vierde Belg is hij trouw opgestaan en heeft hij genoten van de match. Laat hij weten in de app van Radio 2. Net als Luc uit Oostende. Die is ook al wakker sinds 4:50. Onmiddellijk de televisie geïnstalleerd op het terras. En met gelukkige gezichten de dag begonnen. We gaan het er zo meteen nog verder over hebben, over de voetbal natuurlijk. Maar eerst op de weg, op de binnenring rond Brussel, is bij Jette een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Daardoor verlies je 25 minuten vanaf Groot-Bijgaarde. In Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum nog steeds afgesloten, dus let daar even op.
1: Radio 2, weekendwijzer.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Romy de Ridder.

0: George Michael en Too Funky. Maar het is ongelooflijk hoeveel mensen er zijn opgestaan om 5 uur. De app van Radio 2 die stroomt over van trouwe Rode Duivel-fans. Onder andere ook Linda Koeken uit Hoogleden is al een lange tijd wakker. En die heeft dus ook dit moment live gezien. De Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland deze ochtend om 5 uur.
1: De Bruin was dicht tegen de goal. Hij valt en wie legt hem erin? Het is Trossard. Hij legt hem erin. Daar is de bevrijding voor de Rode Duivels. Leandro Trossard.
0: Dat was nummer 1, zeker wel. En dan nadien volgden er gewoon nog 4 goals. Uiteindelijk zijn we geëindigd op 5-1. Of 1-5, het is maar hoe je het draait. Nu hebben de Rode Duivels dus groepswinst beet. Wij zijn allemaal heel gelukkig. Maar wat betekent dat nu in heel dat WK-avontuur? Wel, vanmorgen werd er gebeld met Ruben van Gucht. Hij volgde de match. Maar hij bleef eigenlijk opvallend nuchter.
2: Nieuw-Zeeland is ook maar een ploeg ergens op de 80ste of 85ste plaats van de wereldranglijst. Dus ik denk dat dit goed is voor het vertrouwen. En het kan ons alleen maar helpen om gelanceerd te zijn voor het toernooi. Maar ik denk, als vandaag Frankrijk tegenover België had gestaan, dan waren van die 45 doelpogingen er waren er waarschijnlijk nog 4 geweest.
0: Ja, voetjes op de grond dus door Ruben van Gucht voor die Rode Duivels. We gaan het meemaken natuurlijk. Hè. We volgen het allemaal op de voet mee. We zijn duidelijk toch nog wel helemaal fan van de Rode Duivels. En we hebben misschien toch lichtjes WK-koorts, wat denk je?

0: De nieuwste van Jelle van Daal. Kleuren in de regen. Het is 6:20.
1: Nu op VRT Max.
2: Een nieuwe podcast van Peter van der Veire en de Zandloper. Met Ellen Callebaut.
3: Hoe is de band met de kinderen trouwens? Weet je nog wanneer je die de eerste keer dan hebt ontmoet?
4: Ik had een restaurant, dus ik was daar heel weinig. Dus eigenlijk kwamen die mij zelf eerder bezoeken. En dan mochten die zelf hun ijsjes maken bij ons in het restaurant.
3: De Vlaamse bevolking ziet Gert Verhulst niet als een groot romanticus.
4: Nee, dat is hem toch wel. Maar alleen bij mij natuurlijk.
1: Peter van der Veire en de Zandloper.
2: Beluister ook de andere afleveringen op VRT Max.
5: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
6: Wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
7: Dat had ik even nodig.
6: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
8: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
10: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Jamma!
13: En wij klussen allemaal mee.
12: Met 20% korting, hè? En op wat?
13: Op alles!
12: En wanneer?
13: Nu zondag!
12: Wie klust er allemaal mee?
13: Wij klussen allemaal mee!
14: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Hugo de Laat laat in de app van Radio 2 weten dat hij een beetje een zonneslag heeft opgelopen. Een beetje hartkloppingen, duizeligheid. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Maar let op, geen koorts krijgen, want dat is er eigenlijk al genoeg hier bij Radio 2. WK-koorts dan wel. Ja, morgen gaat Peter van den Bempt voor de allerlaatste keer op die nostalgische trein zitten. Over dat geweldige WK in 2018 heeft hij het. Over dat verschrikkelijke WK in 2022 heeft hij het ook. En deze keer doet hij dat met Wesley Song aan zijn zijde. Hier heb je een klein voorproefje.
1: Ik laat mij vertellen dat jij maar twee wedstrijden niet gezien hebt.
2: Ja.
1: Dat kan volgens mij niet.
2: Jawel.
1: Ja, maar en die laatste groepswedstrijden waar ze dan 2-2...
2: Dan herbekijken.
1: Ik bedoel, soms is dat tussen Janneke en Mieke.
2: Wat ja, herbekijken. Ja, Peter, ik weet het. En het rare is, echt waar, ik meen dat echt. Ik heb dus Argentinië niet live gezien. Ik heb de wedstrijd dan nadien toch ingehaald. Maar ik bedoel... Ik zat op restaurant met mijn vrouw toen.
1: Oei, dat is niet professioneel.
2: Nee, ik weet het. Ik val hier echt door de mand nu. Hè. En nu komt het. Ik kom binnen het restaurant en wat staat er tv te spelen? Argentinië. En ik dacht, weet je, ik ga nu niet kijken. Ik ga dat niet doen. En uiteindelijk heb ik die match wel ingehaald. Maar ik heb twee wedstrijden gemist. En wedstrijden die er ook niet toe deden. Wat je zei, tussen kleinere landen. Maar ik weet niet meer welke. Maar die wedstrijd van Argentinië was wel funny. Omdat ik een restaurant binnenkwam. Dat ik zag van, oké, die zijn hier nu aan het shotten. Ik zal ze morgen wel herbekijken.
0: Meer van die verhalen van Wesley Song en Peter van den Bempt hoor je tussen 9 uur en 10 uur hier op Radio 2. Of nu al, als je niet kan wachten, gewoon op VRT Max, op onze Radio 2-pagina daar. Hè. Ja, en WK-koorts, dat mag er wel zijn. Maar pas op met die zonneslag, hè, mensen. Ja. VRT Radio 2. Genoeg drinken. En vooral in je hoofd houden, vanaf maandag wordt het al iets verdraagzamer. Kijk. Het is bijna 10 uur. 10 uur. Oh, kijk. 6 uur. En het is Crowded House, Weather With You.

0: 5 over 6 of 5 voor 6. Goh. Het uur gaat niet goed vandaag. Het is wel makkelijk, want je kan alles op de hitte steken. Of het nu echt zo warm is hier in de studio of niet, laat ik eventjes achterwege. Kijk, het is dus 5 voor 6. En morgen is het vooral de laatste Radio 2 weekendwijzer van het radioseizoen. Nadien geniet ik ook zelf even van een vakantie, van een zomerbreak. Dus ja, wie gaan we nog uitnodigen morgen? Dat is natuurlijk Anja Daams, DJ Anja Daams, want die heeft altijd ons verzorgd met mooie boeken en boekentips. En dat gaat ze morgen dus voor een laatste keer dit seizoen ook doen. Ze neemt wat boeken mee, haar favoriete boeken, waar jij heel de zomer mee gaat toekomen. Want het zijn echt knoeften van boeken geworden. Ik denk gemiddeld 600 pagina's per boek. Dus kijk, aan leesvoer geen gebrek. Daarvoor moet je luisteren naar Radio 2 tussen 4 en 6. Nu, na 6 uur, is het aan Niels van de Loo met de Radio 2 Album 200. En ik heb al gespiekt en je hoort na 6 uur deze. Zeker wel, de bas is er al bij. Bruce Springsteen en Born in the USA. En nog veel meer geweldige songs uit geweldige albums.
1: Amai, dat zijn veel sloten.
2: Ja, Centrum Antwerpen, hè.
3: Nu, op VRT Max.
4: Als de muren konden praten.
3: Een podcast van Radio 2.
5: Ik ga u eens een kus geven, hey. Hallo.
3: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Sergio?
6: Ik heb altijd geleefd, sky's the limit, hè.
3: Maureen van Herbergen en Sieg.
7: Wij wonen in een nieuwbouw, vlakbij Leuven.
3: Jelle Kleimans.
8: Ik heb 2 douches naast elkaar.
9: Je woont alleen.
8: Ja, ik weet.
3: Tanja Deksters.
10: Hier is altijd een hele chille sfeer.
3: En Peter van den Bent.
11: Hier kan je in de zomer buiten zitten en niets horen.
3: Ontdek alles op VRT Max en luister elke zondagochtend om 9 uur naar een gloednieuwe aflevering op Radio 2.

0: Op 1 en 3 juli is er weer de Ommegang. Het historische spektakel van het jaar op de Brusselse Grote Markt. Met als heraut Bart van Loo en striptekenaar Frédéric Janin. Eregastland dit jaar is Japan. Bestel nu je tickets via ommegang.be. Met de steun van Radio 2, KBC Brussels, de Nationale Loterij, Hotel Amigo en het Ommegang Bier.
1: Maak elk.
2: Ik ben helemaal nog niet moe.
1: Momenten, Max.
3: Niks zo vermoeiend als kinderen die niet willen slapen. Op zo'n moment droom je toch van een magische knop die de chaos even stilzet. Zodat jij op adem kunt komen en je kinderen met plezier in hun bed kruipen.
1: En dat kan met de leukste luisterverhalen van Ketnet op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
5: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
4: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
5: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
6: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
7: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
6: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
7: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert. Ja.
6: U hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
8: Yo, wat bedoel je?
6: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Ik ben net zoals vele Vlamingen al wakker van 4:30 vanmorgen. We hebben een muzikale boost nodig. Komt eraan in de album 200. Na het nieuws.
11: Elke dag.
12: Zes uur goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. In Parijs zijn al meer dan 100 hittedoden geteld op 24 uur. En ook bij ons worden spoed- en hulpdiensten overspoeld met patiënten die last hebben van de hitte. In Parijs zijn gisteren in 24 uur tijd 109 mensen gestorven door de hitte. Dat meldt de Franse publieke omroep France Info. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. Koen Braakman, 109 nu, dat is wel heel veel.
13: Ja, dat is bijzonder veel. En die 109 doden, moet je weten, dat zijn dan nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld, dus dat belooft ook al niet veel goeds. Nu, er is wel beterschap op komst, zij het nog niet meteen. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens de krant liever Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947. Gisteren werd zelfs 39 graden bereikt. Vanaf morgenavond zou het in Parijs en ook elders in Frankrijk wat minder warm moeten worden.
12: Dank je, Koen. En door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en op hulpdiensten. Noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat.
14: Het is niet zo dat je, als je je even minder goed voelt, zeker als je jong bent, dat je meteen naar een ziekenhuis moet. Het is wel verschillend. Iemand die ouder is, zeker een bejaard iemand, die onwel wordt, iemand die een ziektegeschiedenis heeft, die een hartprobleem heeft, dat is iets anders natuurlijk. Dus ik wil zeker niet zeggen dat mensen, als ze ongerust zijn, geen beroep mogen doen op hulp.
12: Hij herhaalt ook de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en alcohol te vermijden. Op de weide van Werchter is het ook puf bij deze temperaturen. Meer dan 47.000 festivalgangers trotseren daar vandaag de hitte voor het dagfestival Werchter Boutique. Op de line-up staan onder meer Pommelien Thijs, Pitbull en Katy Perry. Het festival nam maatregelen om de bezoekers te beschermen. Een verslag door Lonne van Erp.
15: Mag ik jullie horen? Voor Pommelien Thijs!
8: Het zweet druppelt hier van de gezichten, maar het enthousiasme is nog steeds heel groot. De festivalgangers hebben zich dan ook zo goed mogelijk aangepast aan de hitte.
15: Een petje, veel drinken en een waaiertje.
8: Het festival heeft meer schaduwplekken voorzien, maar die zitten wel stampvol. Daarnaast zijn er watervernevelaars, gratis zonnecrème en aan de toiletten staat een lange rij, maar blijkbaar niet voor de wc's.
16: Nee, het is voor water. We hebben allemaal heel grote dorst en er is wel weinig water voorzien om op te vullen.
17: We zagen hier waar de waterbijstand was, dus misschien is dat een werkpuntje, maar voor de rest is het allemaal prima, vind ik.
8: Even lag het systeem om online bonnetjes te kopen plat, maar die problemen zijn nu van de baan.
18: Wat gaan jullie drinken vandaag?
19: Water.
18: Enkel water?
19: Ik denk het wel. Momenteel is hydratatie key. Geef mij
20: alles opnieuw. Sowieso op rolletjes, maar gewoon een beetje zebra drinken. Tegenwoordig zijn we verstandig geworden.
12: In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de dubbele aardbeving van afgelopen woensdag. Teams uit het buitenland zijn intussen aangekomen op de plek van de ramp om mee te helpen. Volgens de Verenigde Naties zijn 7 miljoen mensen getroffen. Tot nu toe zijn al 920 doden geteld. Maar er zijn nog tienduizenden vermisten. Veerle de Vos.
21: Na uren graven halen reddingswerkers een vrouw levend van onder het puin.
22: Señora, ¿cómo es su nombre?
23: Francisca González.
22: Francisca González.
21: Francesca González lag meer dan 2 dagen onder de brokstukken van haar ingestorte huis. Omdat de Venezolaanse overheid het op veel plekken laat afweten, zijn inwoners met de moed der wanhoop zelf op zoek naar overlevenden. Met weinig meer dan houwelen, een drillboor en blote handen. Als iemand levend wordt teruggevonden, klinkt er applaus. Intussen komen gespecialiseerde reddingsteams met speurhonden aan uit heel de wereld. Alleen als het stil is, kunnen ze de kreten van overlevenden horen.
24: Silencio!
21: Silencio! Intussen worden ook de ziekenhuizen overspoeld door gewonden. 3 dagen na de ramp slapen vele Venezolanen nog op straat.
12: In de Formule 1 start George Russell van op de polepositie voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de 2 Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen van op plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder veel erg. En in Bredene is vandaag de 25e verjaardag gevierd van het eerste en enige naaktstrand van ons land. Het ligt aan een kleine strook strand op de grens met De Haan, afgelegen van de andere stranden en bebouwing. Zo is er geen inkijk van nieuwsgierigen mogelijk. Deze mensen vertellen waarom ze de plek destijds zijn beginnen op te zoeken.
25: Ik ga nooit naar een strand waar ik met een spannende broek moet enzovoort. Het idee van vrijheid.
26: Je zit vragen, hoe wil de wind voelen? De zon? Ja? We moeten meer remmen. Genieten van kleine dingen.
12: Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken. Met veel regen, wind en hagel. Die minima schommelen tussen 18 en 23 graden. Morgen eerst droog en zonnig. Na de middag vergrote kans op buien en onweer, vooral in het oosten. Tot 32 graden nog. Vanaf maandag zon en wolken en aangename maxima rond 25 graden. We begonnen met Parijs, waardoor de hitte op 1 dag meer dan 100 doden geteld zijn. Ook bij ons zien ze op de spoeddiensten veel meer mensen die kampen met problemen door de hitte en is het opvallend druk bij het noodnummer 112. Meer op vrtnieuws.be.
10: Dankjewel. Ondertussen op de binnenring rond Brussel is bij Jette de weg vrijgemaakt. Wel nog 10 minuten aanschuiven vanaf Grotbijgaarde. In Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten. Op D40 richting Kust. Een half uur extra van Sint-Nijs-Westrum tot Drongen. Daar is een ongeval gebeurd.
27: Album 200, samen met Ultratop.
28: Niels van der Loo.
10: Staat Olivia Rodrigo straks weer op nummer 1? Dat is de vraag. De 200 meest gestreamde verkochte albums in Vlaanderen op een rij. En ik kies de fijnste tracks. Laat maar komen. Zeer welkom.
27: WRT Radio 2. 178.

Wat een energie op deze zaterdagavond. Born in the USA, Bruce Springsteen. Uit dat gelijknamige album, Born in the USA. Vorige week op 180, deze week op 178. Twee plaatsen naar voren. En Dua Lipa, die heeft ondertussen foto's gelost van haar huwelijksreis in Italië. Het was dan nogal wat, heel wat bekende gasten. En met haar acteur Callum Turner getrouwd. En de foto's, ja, die zijn nogal, ja, die zijn mooi. Ze poseerde in een gouden bikini, een roze geruite bikini en een zwart badpak. Ja, zij weet wat te doen tegen de hitte, Miss Dua Lipa. Haar debuutalbum, daar hebben we het over. Dua Lipa staat opnieuw in de lijst op 150. En voor de track gaan we eigenlijk terug naar het begin van haar carrière. Be The One verscheen eigenlijk al eind 2015, maar groeide pas maanden later uit tot een echte hit. Het nummer werd eerst vooral online gedeeld, tot radiostations in Duitsland het oppikten. En dan een beetje later ook andere landen zoals wij in Europa. Dua Lipa op 150. Hey, hey, VRT, Radio 2. 150.

0: toch zo iemand, hè, waar dat alles in goud verandert, dat hij vastneemt. Luminate staat op 142 van Shawn Mendes. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. Veerle de Schuiter uit de Pinte. Jij gaat voor een barbecue in combinatie met de Radio 2 Album 200. Laat ze weten in de Radio 2-app. Ze vraagt om nog wat dansmuziek erin te stoppen. En muziek die past bij deze temperaturen. Ah, wel Veerle, ik heb straks nog onder andere Bob Marley. En ook Bazaar komt nog voorbij. Ook niet slecht, toch?
1: Ook bij Radio 2 is de WK-koorts aan het stijgen. Hoe kijken onze ex-rode duivels terug op hun avonturen? Peter van de Bent zorgt voor een nostalgische trip op Radio 2.
2: En hou je daar nu mooie herinneringen aan over?
1: Morgen gaat hij met Wesley Song terug naar 2018 en 2022.
3: Het was dus duidelijk dat België daar niet op zijn best was.
4: Radio 2, WK Koorts.
1: Morgen om 9 uur op Radio 2 en VRT Max.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
7: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
8: Dat mag niet nu.
7: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
9: Excusa, señoras.
7: ...net een lift naar het strand had beloofd.
9: Batteria plata. Completa.
7: Etias. Ontdek onze Assistance Car and Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
10: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
7: De Frisco's, die zijn er al.
10: Frisco's.
7: Nu nog de zomerhit.
11: Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
10: Frisco's.
11: Vanaf maandag 6 juli elke dag op Radio 2. Of beleef het de hele zomer lang live in Blankenbergen. Ook op VRT Max.
12: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Radio 2.
4: 113.

0: ondanks de hitte ook enkele festivals bezig ook. Live is live in Antwerpen met Suzanne Freek bijvoorbeeld. VRT
1: Radio 2. 112.
0: Ja, Suzanne en Freek die zijn daar op dit moment aan het optreden. Een album, Dromen in Kleur, houdt stand ook wel 25 plekken naar beneden.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: de klap.
1: Misschien is het beter zo.
0: Maar we waren toch goud, zeg me wat.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project.

0: 30 plaatsen in de album 200. Ja, een cocktail op een mooi zandstrand zou nog beter zijn met deze muziek op de achtergrond. Een radiostudio en een ventilator hier in mijn rug. Maar hey, we amuseren ons hoor. Op de binnenring rond Brussel is bij Jette de weg vrijgemaakt. Wel nog 10 minuten aanschuiven vanaf Grootbijgaarde. In Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten. En op de E40 richting Kust een half uur extra van Sint-Nijs-Westrum tot Drongen. Daar is een ongeval gebeurd.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: 98.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Sheeran, Castle on the Hill. Ja, terug naar zijn roots. Ed Sheeran op zijn berg uit dat album Divide.
1: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Ja, daalt wel. Net zoals het album van Bazaar, Exit, daalt 54 plaatsen deze week.

0: Begin Opnieuw Bazaar. Ja, het nummer Begin Opnieuw was eigenlijk de eerste single van hun vierde studioalbum, Exit. Nog geen Exit voor Exit, maar wel gedaald deze week op 94.
1: Ziekenfondsen.
2: Allee, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig?
3: Ingrid, die naar kanker niet meer aan een betaalbare verzekering geraakt.
2: Maar behalve Ingrid, wie heeft er nu een ziekenfonds nodig eigenlijk?
4: De Moussa, die dacht dat er iets niet klopte aan zijn ziekenhuisfactuur.
5: En Marie, ja. Die door de juiste begeleiding langer thuis kan wonen.
2: Ja, maar behalve Ingrid, Moussa en Marie, wie heeft er nu eigenlijk echt een ziekenfonds nodig?
6: Wij allemaal. Want Ziekenfonds Solidaris beschermt iedereen.
7: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van De Lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
8: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
7: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
8: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
7: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
9: Jo, wat bedoel je?
7: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
10: Radio 2.

0: Ariana Grande. Yes. Uit haar zevende studioalbum, plaatjes geïnspireerd op de film Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Chappelle Roan die stijgt 21 plaatsen.
1: VRT Radio 2. 80.
0: Haal de wijn maar boven.

7 plaatsen naar beneden voor Fleetwood Mac, Rumours, album op 72 deze week. En Harry Styles die staat er natuurlijk ook weer in deze week. Radio 2. Het moet warm zijn, heet zijn voor artiesten die moeten optreden. Oké, naar festivals gaan, kan ook warm zijn natuurlijk. Voldoende drinken is belangrijk, maar als je dan moet optreden, dat moet volgens mij nog moeilijker zijn. Harry Styles, die heeft gisteren ook opgetreden, heeft daar toch wel een dingetje gedaan in het Wembley Stadium in Londen, waar hij volop aan het optreden was. Hij wilde dan water naar het publiek spuwen eigenlijk, dat doet hij vaak tijdens de optredens. En hij heeft zich verslikt en hij zakte dan even neer op het podium. Is dan even een paar seconden blijven zitten op het podium, is dan terug rechtop gaan staan en heeft uiteindelijk de show kunnen voortzetten, zeg maar. Maar het was toch wel even Harry Styles lag neer. Concert vond plaats dus tijdens ook die uitzonderlijke hitte, want ook in Londen is het heel warm. Temperaturen tot 37,5 graden in Londen. Fans die denken dat extreme warmte toch wel mee een rol speelde en vinden dat Harry het ondanks de zware omstandigheden bijzonder goed gedaan heeft. Hier in de lijst daalt hij wel 14 plaatsen met zijn album Fine Line. Laten we er maar even wat watermelons bij halen.

Wat doe je, wat eet je bij extreme warme temperaturen? Koude watermeloen? Dat lijkt me geen slecht idee. Aaron Blommaert, die zit ook in de lijst.

0: de winner. 6 albums heeft ze in de album 200 staan. Taylor Swift, dit is dus haar nieuwste. En ook onze Aaron Blommaert daarnet. Zijn album Oorsprong doet het bijzonder goed. Sprong vooruit, vorige week weggezakt naar 148. Maar vandaag 80 plekken vooruit.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
3: Ja, ze zijn zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, en wat kost dat ongeveer?
2: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruit kijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ondertussen code oranje voor onweer in heel Vlaanderen, met kans op hagelstenen en veel regen. De muziek die blijft hoe dan ook komen straks.
7: Elke dag, telk voor 2.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De 2 grote funeraria van Parijs binnen de stadsmuren liggen volledig vol. Dat melden Franse media. Lichamen moeten nu naar funeraria buiten de stadsmuren gebracht worden. Door de hitte zijn er op 24 uur tijd gisteren 109 mensen gestorven. Normaal gezien vallen er in de Franse hoofdstad deze tijd van het jaar dagelijks zo'n 7 doden door de hitte. En er wordt gevreesd dat het aantal doden nog hoger ligt, vertelt Koen Braakman.
9: Die 109 doden, dat zijn dan nog mensen die thuis overleden zijn of ergens buitenshuis, maar dus niet in een ziekenhuis. Die oversterftecijfers van ziekenhuizen zijn er nog niet. Maar het is ook in de ziekenhuizen in Parijs bijzonder druk. Het aantal oproepen naar het noodnummer is vorige week bijna verdubbeld. Vandaag is het in Parijs voor de 10e dag op een rij meer dan 35 graden. En dat is volgens Le Parisien niet eerder gebeurd sinds het begin van de metingen in 1947.
8: En ook bij ons is het enorm druk op spoeddiensten en krijgt het noodnummer 112 meer oproepen binnen. Gisteren waren dat er ruim 11.000. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daarom wordt opgeroepen het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. In de Hongaarse hoofdstad Budapest hebben tienduizenden mensen deelgenomen aan de Pride. Het evenement dat in het teken staat van de LGBTQ-beweging. Het was de eerste Pride sinds het vertrek van Viktor Orbán. Die kantte zich jarenlang tegen meer rechten voor homo's onder het mom van kinderbescherming. De demonstratie vond plaats bij recordtemperaturen. Zo werd in Budapest 38 graden gemeten. Sinds april is de pro-Europese Peter Magyar aan de macht. Meerkamster Nafi Thiam is vandaag aan haar atletiekseizoen begonnen in het Duitse Ratingen. Thiam haalde zoals verwacht nog niet haar hoogste niveau met in het hoogspringen 1,84 meter en in het kogelstoten 14,64 meter. Thiam zal nog geen volledige zevenkamp afwerken in Ratingen. Morgen neemt ze nog deel aan het speerwerpen. Het is haar eerste wedstrijd sinds haar opgave op het WK 9 maanden geleden. En in de Formule 1 start George Russell vanop de polepositie voor de grote prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit van Mercedes sneller dan de 2 Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanop plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, maar zonder gevolgen. Vanavond en vannacht kunnen er onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust. En ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima vannacht liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start droog en zonnig. Na de middag vergroot de kans op buien en onweer, vooral in het oosten. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel.
4: Radio
10: Radio 2 Album 200. Samen met Ultratop.
1: Niels van der Loo.
0: Lady Gaga, die doet straks mee op ons feestje. We halen er ook wat Sugar Daddies bij. Samen met Roxy Dekker. En Willy Sommers, ah, die is er ook bij. De Willy, die zorgt straks voor de sfeer en de gezelligheid.
1: WRT Radio 2. 59.

Sabrina Carpenter, Man's Best Friend. Goed nieuws voor haar. 16 plaatsen vooruit, deze week op 59. Het laatste uur van de Radio 2 album 200 is ingezet trouwens. En ook mijn laatste album 200. Morgen hoor je mij nog in Wat een Weekend. Morgenochtend is dat. Maar daarna hoor je me niet meer terug op Radio 2. Zeg nooit nooit natuurlijk, maar na 18 jaar neem ik afscheid van jullie. Het is tijd voor andere dingen. Ik wil je nu al bedanken voor alle fijne berichten in de Radio 2-app. Al die jaren, alle aanmoedigingen. Ik heb me altijd enorm geamuseerd. Maar hey, we gaan er hier nog een uur alles geven, zeg maar. En zoals gezegd, Lady Gaga is in the house. 58.

alles wat je... Geweldig album is het Mama, I Made It van Roxy Dekker. 37 plaatsen vooruit. Vorige week op 80, deze week op 53. 21 augustus komt ze naar Pukkelpop. 1 augustus op de Lokerse Feesten. Ze is dan het voorprogramma eigenlijk van Pommelien Thijs. Roxy Dekker. K-pop Demon Hunters, die zou ik ook wel eens willen zien. Golden, zo heet het nummer. Deze week op 45.

0: Fatma Taspinar kiest bewust voor één kind.
1: Ben ik overbeschermd? Nee.
0: Elisabeth Lucie Baten heeft elke dag pijn.
2: Ik heb ook echt al wel gedacht van, ik kan beter alleen zijn.
0: En Sophie Dumont wil niet meer de zaag zijn.
3: De Chromebook is voor huiswerk.
0: Alles goed?
4: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden, samen met mijn team van experten en coaches.
0: Alles goed?
4: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Elke dag telt voor twee.

0: hè. Ja, Willy Sommers heeft een nieuw album uit met allemaal zomerse hits. En daarop staat ook dus zijn nieuwe single De Eerste Keer. Nieuwkomer op 27 voor Miles Smith.
1: 27.

Stem klinkt eigenlijk een beetje als een warm dekentje. Ook al hebben we dat niet nodig vannacht. Anyway, Alex Warren op 23 in de Radio 2 album 200. Katy Perry komt eraan. Katy Perry met dat album Teenage Dream. Komt dan uit 2010, dat album. Amai, we worden oud. Song gaat over ja, dat onbezorgde gevoel van verliefd zijn. Alsof je eigenlijk weer een tiener bent. Het werd uiteindelijk een wereldhit op 19 in de lijst.

0: Belmond.
1: Hey.
2: Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
2: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
2: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
2: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
2: Jij geeft een feestje en het is daar korting.
3: Zo toevallig.
4: Nu 20% korting op barbecues, zonnewering en tuinmeubelen. Bij O'Green Aarschot, Sint-Katelijne-Waver, Ninove en Louvain-la-Neuve.
5: O'Green. En Belmans.
4: Voorwaarden in de winkel.
6: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

0: Katy Perry. Ja, ik vind het echt een zomernummer eigenlijk. En de zomer kan hier ook gaan beginnen op Radio 2. Want vanaf maandagochtend 29 juni hoor je op Radio 2. Ja, de Radio 2 Zomerhits 1000. Een week lang dus jullie favoriete zomerhit. Benjamin Scholaert, Carolien de Becker en Michael Joostes die tellen af naar die nummer 1000. Van 1000 naar die ultieme zomerhit op nummer 1. Een week vol vakantiegevoel, muzikale herinneringen en uiteraard ook die grootste zomerklassiekers. En je maakt ook nog kans op een gezinsticket voor Mini-Europa. Luisteren dus vanaf maandag naar Radio 2. Ondertussen op de E40 richting kust een half uur extra van Sint-Nijs-Westrum tot Drongen. Daar is een ongeval gebeurd. En in Antwerpen is de Waaslandtunnel richting Centrum afgesloten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en

klinkt alsof je een film aan het kijken bent. Masterpiece samen met Hans Zimmer, Click Clack Symphony, uit het album van Ray. This music may contain hope. 16.

Oh, ik vind het heerlijke muziek voor dit soort weer, dit soort temperatuur, dit soort sfeer. Helemaal klaar voor de zomer. Olivia Dean, Man I Need. The Art of Loving, zo heet haar album. Staat er al 39 weken in de lijst. Eén plaats vooruit. Vorige week nog op 10, deze week op een 9. Het zal wel zijn. Ja, het voordeel trouwens van werken bij Radio 2. Je leert ook artiesten wat beter kennen. Onlangs was Camille hier om haar album OMG voor te stellen. Je weet wel, hè, Camille Dons. Ze was moe, maar eigenlijk ook heel eerlijk. En ze vertelde dat ze regelmatig naar de psycholoog gaat. En dat doet haar deugd, heeft dat nodig. En ze vertelde dat gewoon op de radio. Heel fijn ook om haar wat beter te leren kennen. Ze was hier samen met haar vriend. Haar album 9 Levens doet het trouwens zeer goed in de lijst. Deze week op 6.

0: de nieuwste film over het leven van Michael Jackson blijft het ja, goed doen. De muziek van Michael Jackson, daardoor natuurlijk door die film onder andere. Billie Jean uit dat geweldige album Thriller natuurlijk. Pommelien Thijs staat ook in de lijst. Ze heeft opgetreden op Werchter Boutique. Haar warmste optreden ooit, zo noemde ze het. Ik zie al wat foto's, dat moet haar wat gegeven hebben. Ze heeft dat trouwens ook aangekondigd dat ze weer fictie aan het draaien is. Binnenkort dus weer Pommelien Thijs in beeld.
1: Ik heb

0: zon.
1: Pommel in Thijs dus op Werchter Boutique. Radio 2. Ja, het is geen evidente momenteel een festival organiseren. Het festival Couleur Café in Brussel is afgelast door het ja, stormgevaar dat er aankomt. Dus het kan nog wel wat geven, die festivals, dit weekend. Over concerten gesproken, 48 concerten. K3. 48 waren het er uiteindelijk. En gelukkig is er het een en ander opgenomen. Daar is nu ook een album van gemaakt. En dat album, dat staat hier op 3 deze week. Origineel, de K3 Originals Live.

48 keer een feestje. K3, Oya Lele. En Olivia Rodrigo die staat net zoals vorige week op nummer 1. Morgen hoor je me vanaf 7 uur 's morgens in Wat een Weekend. Dat is dan trouwens mijn laatste radio-uitzending bij Radio 2. Heel graag tot morgen en geniet nog van je weekend. En veel plezier met Dirk zometeen.

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: De jaren 80, ze waren prachtig. Maar dat kan je ook zeggen van de jaren 90 en van de Nillies. Straks tophits bij Radio 2, 80, 90 en Nillies.
2: Elke dag.
3: Het is 8 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het Brusselse muziekfestival Couleur Café wordt stilgelegd door de onweersdreiging vanavond. De concerten voor vanavond zijn afgelast en alle bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Ook de camping moet volledig ontruimd worden. De organisatie deed de aankondiging een uurtje geleden, zegt onze collega Wannes de Beukelaar.
4: Er is hier op het terrein voorlopig nog heel wat onduidelijk. Er heerst nog steeds een festivalsfeer, hoewel de organisatie tijdens een optreden op een van de hoofdpodia heeft aangekondigd dat dat het laatste optreden is. En dat dus rond de klok van 8 het hele terrein en ook de camping ontruimd zou moeten worden. Daar is dus op dit moment nog niet veel van te merken. De mensen handelen er nog niet echt naar. En het is dus voorlopig nog afwachten hoe die ontruiming zal gebeuren.
3: De beslissing om Couleur Café stil te leggen kwam van de Brusselse overheid, die eerder ook al parken en bossen hadden gesloten wegens het onweer en de felle windstoten die verwacht worden. De onweersbuien die komen vanuit Frankrijk, zegt weervrouw Sabine Haagdoren.
5: In de loop van de avond, nacht, we verwachten het ergens tussen 11 uur vanavond en om 1 of 2 uur vannacht, dat er redelijk snel onweer van zuidwest naar noordoost over het land gaat schuiven. Waar precies is moeilijk te zeggen, maar hier en daar gaan we daar rekening moeten mee houden en het kan een beetje verspreid over het land zijn. Vandaar dat het grootste deel van het land wel die code oranje terecht heeft gekregen.
3: Ja, en die code oranje die geldt voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust, en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. Door de hitte is het ook bij ons druk in ziekenhuizen en bij hulpdiensten. Het noodnummer 112 kreeg gisteren ruim 11.000 oproepen. Dat is bijna de helft meer dan normaal op één dag. Daardoor kunnen enkele spoeddiensten de toestroom aan patiënten amper verwerken. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt om het noodnummer 112 alleen te bellen als het om een echt noodgeval gaat. En de minister herhaalt de oproep om voldoende water te drinken, geen grote inspanningen te doen en niet onbelangrijk alcohol te vermijden.
6: Dat wil niet zeggen dat je op een koele plek geen pintje mag drinken, maar alcohol en hitte, dat is echt te vermijden, omdat het kan bijdragen tot uitdroging. En het is uitdroging die leidt tot gezondheidsproblemen en soms serieuze gezondheidsproblemen. Dus ja, genoeg water drinken en plezier maken.
3: En in de Formule 1 heeft George Russell de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Oostenrijk morgen. In de kwalificaties was de Brit sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. WK-leider Kimi Antonelli start morgen vanaf plaats 4. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen crashte tijdens de kwalificaties, zei het zonder erg. Onweer dus vanavond en vannacht, zoals Sabine al aangaf. De temperaturen blijven vanavond nog lang hoog. Morgen start droog en zonnig. En na de middag is er dan opnieuw kans op buien of onweer. En dan nog tot 32 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 280, 90 en Nillies.
0: Dirk Gijs.
8: Oh my god, het is nog altijd een vlotte 28 graden. We gaan samen de zwoele nacht in. En laat ons hopen dat we van donder gespaard worden. Ik heb in ieder geval fijne muziekjes. Welkom.

Coldplay en Clocks. En als ik nu even op de klok kijk, dan is dit het moment dat in het Middenvijverpark de Sugar Babes aan het spelen zijn in Antwerpen. Ja, Kleimans en Van Geel, die hebben al opgetreden. Davina Michel was er, Ozak Henry, Bart Peters, Suzanne en Freek. En straks om 10 uur de headliner natuurlijk, hè, Robbie Williams. Maar dit zijn Sugar Babes, Round Round.

Ja, als die plaat begint, dan denkt iedereen, can't touch this. Want dat was natuurlijk een hele grote hit voor MC Hammer. Maar wij draaiden het origineel. Super Freak van Rick James. En dit is een plaat die we draaien op verzoek van Melissa uit Meissen. Stuurt Dirk heel graag Jasmin met Diep in mij. Het is maar een vraag, hier is hij.

Heerlijke groove in excess. I need you tonight. Het is eigenlijk de toetsenman die het schreef. Hij was aan het wachten op een taxi, gebruikte een drumcomputer en een gitaar. Ja, de taxi arriveerde natuurlijk, heeft hij nog een uur laten wachten. Maar het stond erop en dan heeft Michael Hutchence er een heerlijke tekst bij gemaakt. Dat is het verhaal van in excess. En nu Enrique Iglesias.

0: Hey! Alles klaar voor uw tuinfeest?
1: Bijna. Teten is besteld. Barbecue.
0: Lekker.
1: Alleen, ik heb geen barbecue.
0: Oei.
1: En geen tuinmeubelen. Daarom ben ik dus bij
0: O'Green.
1: Het zijn hier tuinpromoties.
0: Jij geeft een feestje en het is daar kort.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
0: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
1: Ah ja, oké, maar waar?
0: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
1: Oef.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

Clouseau en de tegenpartij, wel de tegenpartij, Nieuw-Zeeland. We hebben die ingemaakt. Amai, dat was wel een opsteker deze ochtend. Misschien ben jij wel vroeg opgestaan om de match te zien. Het zou kunnen. Dan moet je nu misschien stilletjes aan in je bedje gaan kruipen. Of krijg je toch een klopje van de hamer. Het zou zomaar kunnen. Meer weten over voetbal, dan moet je zeker luisteren. Morgen vroeg naar Radio 2 WK-koorts kan je makkelijk meepraten met je vrienden en collega's over voetbal. Peter van den Bent bespreekt op zondagochtend dus onvergetelijke WK-momenten, straffe verhalen of memorabele wedstrijden. En Wesley Sonck is er ook bij. Morgen tussen 9 en 10, Radio 2 WK-koorts.

0: altijd extra als wat in een plaat gezongen wordt, in een liedje gezongen wordt, als dat ook echt gebeurd is. En dat klopt in het geval van Nova Star en Wrong. Radio 2 8090 Nillies met Ronnie Vroeger, die toen in het Engels zong, maar uitzonderlijk met het goede doel meezong. Alles kan een mens gelukkig maken. En het werd een groot hit.
1: Ik ga nu

Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Hier is Madonna. En volgende week vrijdag is het zover. Dan lost ze haar nieuwe album Confessions 2. En ze heeft daar ook al een video van gelost met de eerste 6 songs van de nieuwe plaat daarin verwerkt. En ja, ze choqueert nogal graag. En dat is duidelijk ook in de beeldjes te zien. We zien vrouwen die lasers uit hun kruis schieten. En Madonna sleurt ook in een nachtclub een wildvreemde in het toilethokje om er de liefde mee te bedrijven. Enfin, het is wel een beetje chockerend, hè. Het is de lang verwachte opvolger van Confessions on the Dance Floor uit 2005.

You're the Five and Keep on Moving. Radio 82-90 Nilly's. Dat is een band die we graag spelen. Simple Minds. Momenteel doen ze het wat rustiger aan. Jim Kerr is trouwens bezig met een boek, een biografie. Over 50 jaar Simple Minds. Hun tienerjaren in de buitenwijken. Tot de absolute wereldtop. Ik ben benieuwd. Inclusief huwelijken, scheidingen en alle ruzies. Enfin, dat belooft hij althans.

0: Vlaams-Brabant en Brussel.
1: Straks, na het nieuws van 9 uur, nog een uur toppers uit de jaren 80, 90 en de Nillies. En die mogen ook up tempo zijn. Ah ja, want het is weekend.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Het festival Werchter Boutique wordt rond deze tijd stilgelegd en de bezoekers moeten het festivalterrein verlaten. Dat heeft te maken met de onweersdreiging. Het optreden van headliner Katy Perry gaat dus niet door. Eerder vanavond werd het festival Couleur Café in Brussel ook al stilgelegd door die onweersdreiging. De bezoekers van Couleur Café vonden dat spijtig, maar de meesten begrepen het wel.
4: Ja, het was superleuk. We zijn er een paar uurtjes geweest, hebben ons geamuseerd en voorlopig is het nog zonnig en stil, dus we vinden het spijtig dat we weg moeten, maar ja, we moeten een beetje zien waar we naartoe gaan en of we nog iets van onze avond gaan maken.
5: Ik vind het echt super jammer. We hebben een keileuke avond gehad. We begrijpen de beslissing natuurlijk, maar het was leuk geweest. We moesten kunnen doorgaan, maar helaas, we moeten het terrein verlaten.
6: Het is gewoon echt super jammer. Je denkt gewoon, waarom moeten wij weg? Het weer is nog goed. Ik heb nu nog meer zin om te dansen, maar dat mag blijkbaar niet. Dat voelt een beetje raar aan.
3: In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. In de Hongaarse hoofdstad Budapest is de Pride door de straten getrokken vanmiddag. Vorig jaar werd die Pride nog verboden door de vorige premier Orbán. Toen kwamen er uit protest toch 200.000 mensen opdagen. Nu waren het er minder. Correspondent Stefan Bos was erbij.
7: Zeker ruim 100.000 mensen trotseerden zaterdag de hitte om deel te nemen aan de ruim 4 kilometer lange Budapest Pride. Diplomaten en vrijwilligers deelden water uit. De Belgische eurocommissaris Haida Laïb sprak vooraf met de Budapestse burgemeester Kerke Karacsony, die vorig jaar nog werd vervolgd omdat hij de toen verboden Pride toch liet doorgaan. Dit jaar gaf premier Peter Madjar wel toestemming. Er was ook verdriet. Sprekers herinnerden aan een jongeman die deze week in Italië door zijn vader werd doodgeschoten omdat hij homo was. Langs de route protesteerden christelijke betogers met leuzen als zonde is geen feest. Ook hielden bezorgde ouders een gebedsmars. Op een paar gegooide eieren na was er geen geweld, maar daarvoor was het waarschijnlijk ook te heet.
3: En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen zo net het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Ja, en vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden. Morgen start dan nog droog en zonnig. Na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer. Vooral in het oosten dan en toch nog 32 graden. Morgen meer in de app van 14 Nieuws.
1: Radio 82, 90 en Nillies.
8: We starten met Diana Ross.
0: Dirk Gijs.

zalige groove. Je hoorde Diana Ross. Je mag daarop dansen op die groove op 31 juli. Dan komt ze naar de Lokerse Feesten. Het is een fenomeen. Trouwens, de Lokerse Feesten zitten best wel wat Radio 8290 Nilly's artiesten. Denk aan Softcell komt, Human League komt, Gary Newman komt, Craig David komt, Mitch Ure. Dus ja, goede affiche eigenlijk wel. En nu, Beyoncé, déjà vu. Maar ze zegt vous.

0: Beyoncé, die haar Frans mocht boven alles, heeft dat deze week ook mogen doen, want ze was in Parijs. Pharrell Williams heeft de nieuwe mannencollectie van Louis Vuitton voorgesteld. En ja, deze zat in het publiek, deze Beyoncé. En ja, Pharrell ging dan even gewoon handjes schudden en kussen uitdelen. En die had een handtas bij, een Louis Vuitton uiteraard. En die heeft die gewoon afgegeven aan Beyoncé. Dus ze is een Vuitton-rijker.
1: Elke dag telt voor twee. Radio 2, 80, 90.

berichtje van Wim Buizen uit Gent. Die stuurt: Dirk Gespaty is deze week overleden. Bekend van Etienne, zou je dat nummer eens niet draaien? Wel, dat is een goed idee. Ja, klopt, hè. Deze week overleed ze. Heel bijzondere madame. Etienne was die geweldige hit. En ze was blijkbaar ziek. 80 is ze geworden. Won ooit een Victoire de la Musique in 87. En blijkt toch wel een heel bijzondere madame te zijn die ook als actrice en als danseres haar sporen heeft verdiend. Dus kijk, we gaan met veel plezier Gespaty nog eens draaien. Etienne, dankjewel, Wim.

Het is een exotische zaterdagavond en daar hoort toch een exotische soundtrack bij. Hè? Nu gaan we het wat rustig aan doen. Kwestie van zweet wat te laten opdrogen van Kid Creole en zijn coconuts. Dit is Metallica, een nummer dat bijna niet op de plaat was gekomen omdat James Hetfield het veel te persoonlijk vond. Hij vond het niet echt iets voor Metallica. Maar drummer Lars hoorde het en hij zei nee, we moeten dit doen. En als chance, het is een supergrote hit geworden voor hen. Nothing Else Matters.

Kijk, dat is Radio 2 daarnet met Metallica en Nothing Else Matters. Dat is hardrock muziek. En vlak daarna gewoon deze Wiltura met Vergeet Barbara. En Martien Dano uit Liedekerke stuurt ons een complimentje. Ze stuurt: hallo Dirk, ik vind al jullie liedjes mooi. Allee, dank u.

Britney Spears en Crazy. Radio 8290 Nelly, ik heb eigenlijk niet zo goed nieuws over Lionel Richie. Want hij startte zijn nieuwe tour, de Sing a Song All Night Long Tour. En hij heeft die moeten stilleggen. Hij was bezig met Dancing on the Ceiling. De show was al een uur bezig. Is verschillende keren moeten gaan zitten. Is dan van het podium verdwenen. Zijn band is nog een kwartier blijven spelen. En dan zijn ze komen zeggen van ja, het gaat niet. Dus de tour is stilgelegd. We wachten af hoe het verder gaat. Dit is nog een geweldige classic van hem. Hè? Running with the Night.

Marco Borsato met Binnen. Marco gaat voorlopig nog niet optreden, maar er komt wel een show rond Marco Borsato. 16 oktober in de Soeverein in Lommel. Een nieuw concept. Het is Rood Singalong, zo heet het. Het is een idee van producer en muzikant Bart Klaus uit Bree. Het is een 20-koppige Nederlands-Belgische band onder leiding van de Nederlandse liedzanger Mark van Demen. En bedoeling is dat het publiek ronduit meezingt. Met deze Binnen bijvoorbeeld.

En we nemen afscheid met een gitaar, die van Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Moet je bedanken voor het luisteren van het afgelopen seizoen naar Radio 8290 Nillies. Er komt een zomerstop aan en vanaf september dan zijn we gewoon weer terug. Hè. Hier is Belinda Carlisle. Goedenavond.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op 4.

0: 10 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door het dreigende onweer zijn vanavond verschillende muziekfestivals stilgelegd. De organisatoren wilden geen risico's nemen en de bezoekers de kans geven om veilig en rustig te kunnen vertrekken. Koen Braakman, welke festivals zijn er stilgelegd?
1: Couleur Café in Brussel, vlakbij het Atomium, was het eerste dat de beslissing nam rond 7 uur vanavond. Daar gaat ook de camping dicht. Om 9 uur volgde dan Werchter Boutique. Het optreden van headliner Katy Perry gaat niet door. Het onweer wordt daar pas om middernacht verwacht, zegt de organisatie. Maar we willen dat de uittocht op een kalme manier kan verlopen. En de bezoekers hadden daar ook wel begrip voor.
2: Ik vind het eigenlijk wel een beetje balen dat het vroeger gedaan is. Want ik keek echt wel uit naar Katy Perry. Ik denk zo een beetje de apotheose van de avond. En ik was er echt helemaal aan het inkomen. En ja, ik denk dat ik net zoals heel veel aan het balen ben op dit moment. Maar ik snap het ook wel.
3: Een beetje een anticlimax, omdat je wel zin hebt om de avond gewoon helemaal door te gaan. En ja, maar ik snap het wel een beetje dat ze die beslissing voor ons nemen.
1: En dan het festival Paradise City in Steenokkerzeel. Dat houdt er rond deze tijd mee op. In Gent heeft het stadsbestuur alle openluchtevenementen voor vanavond verboden. Maar er zijn ook festivals die voorlopig gewoon doorgaan, zoals Live is Live in Antwerpen. Daar is Robbie Williams vanavond de topact.
0: Dankjewel, Koen. In Antwerpen zijn 7 mensen naar het ziekenhuis gebracht na een korte maar felle brand in een appartement. Het vuur ontstond rond 8:30 in de keuken van dat appartement. Er was een grote rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel geblust, maar door 7 bewoners. Maar 7 bewoners ademden te veel rook in en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Niemand verkeert in levensgevaar. Het appartement is onbewoonbaar. In Venezuela zijn nu al 1430 doden geteld na de aardbevingen van woensdag. Tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Venezolaanse overheid zegt wel dat ze intussen ook 70.000 gezinnen heeft kunnen helpen. De materiële schade is het grootst in de deelstaat La Guaira, in het noorden van Venezuela en ook in de hoofdstad Caracas. Veel hoge gebouwen zijn ingestort en het is lastig zoeken naar slachtoffers onder het puin. De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. Vučić zei dat op een bijeenkomst van zijn aanhangers eerder vandaag. Een datum voor de verkiezingen is er nog niet. De termijn van Vučić eindigt normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu dus toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar bijna wekelijks tegen zijn regering demonstreren en ook zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. En in het zwemmen heeft de Nederlandse Marit Steenbergen vanavond het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze zwom het 9 jaar oude record van de Zweedse Sjöström van de tabellen. Steenbergen is ook de huidige wereldkampioene op die 100 meter vrije slag. Ja, vanavond en vannacht kunnen er dus onweersbuien vanaf Frankrijk over ons land trekken met veel regen, wind en ook hagel. Er geldt code oranje voor Brussel en Vlaanderen, behalve aan de kust en ook voor de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De minima liggen tussen 18 en 23 graden vannacht. Morgen start droog en zonnig, maar na de middag vergroot opnieuw de kans op buien en onweer, vooral dan in het oosten van het land. En morgen ook daar nog 32 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: kan nog tot middernacht ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

Je luistert nog tot middernacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste

0: Het is 11 uur, nieuw goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden ook nog Werchter Boutique en Paradise City. Voor Werchter Boutique betekende dit dat hoofdact Katy Perry geannuleerd werd. Dat zorgde voor gemengde reacties bij de festivalgangers.
1: Het is heel jammer, maar een beetje begrijpelijk. Blij dat we Pitbull nog gehad hebben, want het was wel echt een feestje. We kwamen eigenlijk wel een beetje voor iedereen, niet speciaal voor Katy Perry, maar het is uiteraard wel heel jammer, want we hadden ze graag gezien.
2: Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Het is de eerste keer in zoveel jaar dat ik wel eens naar Werchter kom, voor de rest kom ik hier altijd helpen. Maar ja, we vinden het wel echt heel jammer dat we ze niet kunnen zien. We gaan met de auto naar huis, ze komen dus normaal wel op pieken, of wel met de pendelbus, we gaan ook wel zien. We zijn van de buurt, dus we geraken wel veilig thuis.
0: Bij Couleur Café moest ook de camping ontruimd worden. De kampeerders kunnen vannacht terecht in een van de expozalen op de Heizel. In Paradise City moet de camping niet ontruimd worden en dat geldt ook voor Sunrise in de Lilse Bergen. Daar stoppen ze over een uurtje met het programma. En Life is Life in Antwerpen gaat met hoofdact Robbie Williams wel verder zoals gepland. In Frankrijk zijn sinds het begin van de hittegolf op 18 juni al 74 mensen verdronken. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat hoofdzakelijk om mensen die verkoeling zochten in water waar het niet toegestaan is om te zwemmen. Of in onbewaakte zones, zoals rivieren en vijvers. Ook op enkele stranden van de Atlantische Oceaan werden mensen meegesleurd met de sterke stroming. Er was vanavond opnieuw een zware naschok in Venezuela. Excuseer. Die had een kracht van 5,6. Het is niet duidelijk of die extra schade heeft veroorzaakt na de verwoestende schokken van woensdagnacht. De dodental van die bevingen is ondertussen opgelopen tot boven de 1400. En de Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen de Red Lions vanavond Nederland met 2-1. Alexander Hendricks en Tom Boon zorgden voor de goals. Doelman Vincent van Asch was man van de match door een belangrijke redding nog op het einde van de wedstrijd. Door deze zege is België dus zeker van eindwinst in die Pro League en het bijhorende Olympische ticket. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk dat de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder... Minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed.
0: Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd en ook hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag wolken en kans op buien. En vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 uur.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier op Radio 2.

0: is middernacht. Een heel goede avond. 14 nieuws met Annette Korte. Door de onweersdreiging hebben drie grote festivals vanavond beslist om de optredens vroegtijdig stil te leggen en het publiek naar huis te sturen. Eerste festival dat dit deed was Couleur Café in Brussel. Later volgden nog Paradise City en Werchter Boutique, waar de Amerikaanse superster Katy Perry de hoofdact was. Een voorzorgsmaatregel, zegt collega Pascal Mertens.
1: Eigenlijk omdat er een zwaar onweer voorspeld was vanaf middernacht en eigenlijk wilden ze dat iedereen ook nog heel veilig naar huis zou kunnen gaan en dus niet in een onweer zou zitten. En dan volgde ook nog Paradise City. Zij moesten vanaf 10 uur stoppen. Daar konden de kampeerders wel blijven in hun tentje. En alle festivals die zeggen ook dat ze morgen ook nog zullen doorgaan. Of dat zo is hier op Couleur Café, dat valt nog af te wachten. En wat nog wel doorgegaan is vandaag, en wie dat heel snel ook een geruststellend bericht heeft uitgestuurd, is het festival Life is Life rond Antwerpen. Zij zeggen, wij hebben het ook allemaal goed gemonitord, maar bij ons is er geen noodzaak om ermee te stoppen.
0: Daar is of was Robbie Williams de hoofdact. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders roept de organisatoren op om goed te communiceren over eventuele compensaties. Bijvoorbeeld als festivalgangers nog ongebruikte tegoeden voor drank of eten hebben. Minister Beenders.
2: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: De Servische president Vučić zegt over enkele weken op te stappen. Hij kondigde vervroegde verkiezingen aan. De termijn van Vučić eindigde normaal pas volgend jaar. Hij lijkt nu toe te geven aan de belangrijkste eis van de betogers die al anderhalf jaar tegen zijn regering demonstreren en zijn ontslag eisen. De protesten, geleid door studenten, begonnen na het instorten van een nieuwe luifel aan het station van de stad Novi Sad. Daarbij kwamen 16 mensen om. De demonstranten vinden dat het ongeluk te wijten is of was aan de onbekwaamheid en corruptie van de politieke leiders. Sport. De Belgische hockeymannen hebben zich nu al geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League versloegen ze vanavond Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze al zeker naar de Spelen. Doelpuntenmaker Alexander Hendricks scoorde 1 van de doelpunten en is tevreden met die dubbelslag.
3: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt. Ook wel om onze ploeg te vormen, maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd dat we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: In het zwemmen heeft Sarah Dumont een nieuw Belgisch record neergezet op de 800 meter vrije slag. Vanavond, tijdens een wedstrijd in Rome, was de 19-jarige Dumont ruim 2 seconden sneller dan het vorige record van Alizé Pizan uit 2023. Dumont finishte in haar wedstrijd daarmee als tweede. En op het WK voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland-Panama is nog 0-0 en Kroatië staat 1-0 voor tegen Ghana. Vanuit Frankrijk trekt het eerste deel van de nacht een onweerszone over het land met kans op windstoten, veel regen op korte tijd ook en hagel. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Minima vannacht tussen 19 en 24 graden. Zondag start droog en zonnig. Temperaturen tot 32 graden. Na de middag krijgen we wel meer wolken en is er kans op buien. Vanaf maandag aangename zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Tot en niet, 25.

0: 23.
1: Everything is broken. Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel, live.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
1: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
0: In Albanië zijn de voorbije avond opnieuw duizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen de bouw van een luxe resort. Dat resort wordt mee gefinancierd door Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En het zou worden gebouwd in een beschermd natuurgebied. Het protest in Albanië houdt al enkele weken aan. De betogers eisen ook het ontslag van de premier. Ze beschuldigen hem van corruptie. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. En daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
2: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder druk op en er ging niks aan vast. Oké, het is een winst van de Pro League, maar dan werd er meer in geoefend. En nu hebben we echt wel gewoon deze gebruikt, ook wel om onze ploeg te vormen. Maar we zijn gewoon vanaf het begin hebben we tegen ons eigen gezegd van we spelen geen oefenmatch meer. Elke wedstrijd die we spelen willen we vol een bak gaan en dat is goed gelukt.
0: En op 2K voetbal worden de laatste wedstrijden in groep L gespeeld. Engeland won met 0-2 tegen Panama. En Kroatië staat 2-1 voor tegen Ghana. Later vannacht worden ook nog de wedstrijden tussen Portugal en Colombia en tussen Congo en Oezbekistan gespeeld. En dan nog het weer. Vannacht nog kans, of dus kans op onweer. Code oranje is van kracht in een groot deel van het land. Temperaturen vannacht tussen 19 en 24 graden. Na de ochtend eerst droog en zonnig weer. Later kans op een bui bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.

16.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
1: 9.

0: 5.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Mathijn. De voorbije avond hebben de organisatoren van verschillende festivals beslist om de optredens vroegtijdig te stoppen vanwege de code oranje waarschuwing voor onweer. Het gaat onder meer om Couleur Café, Paradise City en Werchter Boutique. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders van Vooruit heeft de organisatoren intussen opgeroepen om goed te communiceren over eventuele compensaties.
4: Ik denk dat vandaag iedereen het over eens is dat wanneer veiligheid primeert dat festivals moeten afgezegd worden. Daar is geen discussie over. Maar natuurlijk, vanaf morgen komen dan andere vragen van ja, wat moet ik doen met de catering die ik gekocht heb? Want dikwijls zijn dat cashless systemen. Hebben mensen nog heel veel geld openstaan? Ze konden dat niet gebruiken. Dus het is vooral heel belangrijk dat de organisatoren nu ook heel snel communiceren over mogelijke compensaties of manieren waarop mensen hun geld terugkrijgen.
3: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev worden vannacht opnieuw explosies gemeld. Volgens de lokale overheid worden er opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op de stad door het Russische leger. Meldingen van slachtoffers of schade zijn er voorlopig nog niet. In Rusland zouden de voorbije dag dan weer 19 Oekraïnse drones uit de lucht gehaald zijn die op weg waren naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat meldt de lokale overheid daar. Er zou onder meer brandstofbevoorradingsinfrastructuur geviseerd zijn. In Italië is de echtgenoot van de Italiaanse minister van Gezin, Eugenia Rocella, vermist geraakt bij een boottocht op een meer. De man zou in het water gevallen zijn en niet meer boven zijn gekomen. Het is voorlopig niet duidelijk of hij per ongeluk overboord viel of doelbewust wilde gaan zwemmen. De Italiaanse minister was zelf ook aanwezig in het bootje op het moment van het incident. Er is een zoekactie gestart. In het hockey hebben de Red Lions, het Belgische mannenteam, zich al kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. In de zogenoemde Hockey Pro League wonnen ze de voorbije avond de wedstrijd tegen Nederland met 2-1. Daardoor zijn ze eindwinnaar in die Pro League en mogen ze dus ook al zeker naar de Spelen. Red Lion Alexander Hendricks was blij met dat resultaat.
5: Ik denk natuurlijk, de voorbije jaren hebben we ook Pro League gespeeld, maar er zat natuurlijk iets minder